doorknallen. Ah, je bent niet de enige die wakker is. De NPO Luister-app staat vol met wakkere strijders. Stuur me vooral een appje, vind ik leuk, via de NPO Luister-app. Myrthe die is op vakantie, maar moet wel vroeg opstaan, want ze gaat morgen een schildpaddentocht doen. Heel vet, heel vet. Sam die kan niet slapen, maar moet eigenlijk wel, want die gaat over een paar uur naar een festival. Nou, mocht je morgen wakker zijn op het festival en een beetje moe zijn, Sam, er zijn middeltjes voor. Nee hoor, grapje. Heel veel koffie drinken. En Levi en zijn vrienden die hebben de hele tafel vol staan met een grote borrelplank. Want die gaan zo meteen het WK voetbal kijken. Want de USA speelt tegen Paraguay. Ja, geen idee eigenlijk wie er gaat winnen. Ik hoop Paraguay. Maar jij bepaalt de winnaar. Want ik wil er even een muzikale battle van maken. Ik heb een tune gepakt uit Amerika en ik heb een tune gepakt uit Paraguay. En jij mag bepalen welke we gaan draaien. Voor Amerika heb ik gekozen voor JC.

wie gaat winnen? Amerika of Paraguay? Laat het even weten via de NPO Luister app. En je hoort hem zo meteen helemaal op 3FM. Dus de NPO Luister app is waar je moet zijn. Is dit Nothing But

0: kijken.
1: Zeker.
0: Ja, heb je er een beetje zin in? Dat is 3 uur in de nacht, man. Dat is laat.
1: Ja, joh, maar af en toe moet het kunnen.
0: Ja, af en toe moet het kunnen. Het is ook weekend natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, dan 3 uur begint die wedstrijd. 90 minuten, een kwartiertje rust. En dan ben je ongeveer 5 uur klaar of zo.
1: Ja, plus er komt nog een paar keer pauze tussen om te drinken.
0: De drinkpauze inderdaad.
1: Dus het wordt niet later.
0: Oh mijn god, morgen heb je verder geen plannen dan?
1: Nee, morgen eigenlijk helemaal niks. Ja, okay. De was doen.
0: De was doen, ja, dat kan ook met weinig slaap.
1: Ja,
0: joh. Hey, wat verwacht je een beetje van de wedstrijd Paraguay tegen de United States op het WK 2026? Wat verwacht je?
1: Nou, heel eerlijk, ik verwacht eigenlijk dat Amerika gewoon gaat winnen.
0: Ja.
1: Want, ja, Infantino die is een beetje het beste vriendje van Trump op dit moment.
0: Oké. Okay.
1: En ik hoop eigenlijk dat Paraguay wint.
0: Maar ik hoor hier een soort complottheorie bij jou.
1: Nee, ik beloof niks en ik zeg ook niks.
0: Je weet het niet.
1: Heb ik het gedaan? Straks zit Trump achter mij aan, kom op.
0: Nee, oké. Okay. Maar jij denkt dat Trump ervoor gaat zorgen dat de United States gaan winnen?
1: Ja, ik denk wel dat Trump een
0: beetje in de pap is. Hoe kan hij dat doen dan? Want ja, ik weet, Trump is een machtige man, maar zit daar een soort spelletje achter dan? Dat hij, ja, hoe werkt dat?
1: Nou, volgens mij is er al meer gespeeld op het gebied van Trump zijn ideetjes. En of hij heeft zijn eigen vrijheidsprijs gehad van Infantino.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is
0: wel, dat is wel corrupte bende, inderdaad.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Goed. Laten we even, het is vrijdagdag, laten we even weggaan van de politiek. Laten we ook weggaan van de voetbal. Laten we muziek praten, Barry, want daarvoor heb je 3FM aanstaan. Ja. Je kon kiezen tussen Amerika met Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Ja, of je kon kiezen voor, nou ja, een best wel funky nummer van, god, ik ben die naam van Omar Koers.
1: Ja.
0: En wat kan ik voor je draaien, Barry? Waar heb je op gestemd?
1: Ik heb wel gestemd op Empire State of Mind.
0: Gelukkig.

0: goes. Joe Corey, Head and Heart. Hey, heb jij wel eens de hoofdprijs gewonnen? En dat bedoel ik niet het pakje kaarten bij de bingo club. Ik bedoel echt een huge prijs. Nou, de mannen van 21 Pilots die wonnen misschien wel de allerchillste prijs voor een student. Ze noemen het zelf ook wel het hoogtepunt van hun carrière. En het was geen Grammy, het was ook niet een nummer 1 hit. Nee, ze wonnen namelijk een Gold Member Card. En daarmee konden ze een jaar lang gratis burrito's eten. Dus dit is het hoogtepunt van hun carrière en waarschijnlijk ook van hun cholesterol.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
3: 21 Pilots, Drag Path.
1: Met 3FM ontdek je nog...

mocht je er niet zijn en gewoon lekker binnen met een airco aan het luisteren zijn, dan is 3FM er ook bij. Het hele weekend, van vrijdag tot en met zondag, zijn wij op Pinkpop. Tussen 9 en 4 hoor je de 3FM Top Pinkpop. Het is de lijst met de beste Pinkpop-acts ooit van dat jaar samengesteld. Perfecte opwarmer voor je Pinkpop-weekend. En nou ja, voor de rest zijn we er dus ook bij elke avond met allemaal live optredens. Misschien wel van hem, want hij is er ook bij. Ik heb het over Teddy Swims. Ga je live zien op Pinkpop.

Thunder bij 3FM. Hey, als ik zeg Steve Lacy, dan zeg je misschien... Oh, ja, die ken ik. Die ken ik van die ene TikTok-hit.

is veel meer dan dat ene hitje op TikTok. En hij is terug met nieuwe muziek. En oh, die voel ik zo erg. De feeling, het gaat over de onzekerheid die ontstaat als je iemand leuk vindt, hè. Voelt die ander hetzelfde of ja, ben je de enige die er zo mee bezig is? Want ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben op dit moment een beetje aan het daten. En ik weet het ook niet allemaal, hè. Ik vind het daar heel leuk. Maar ik weet ook niet wat zij nou van mij vindt en waar ik precies aan toe ben. En het mooie in het nieuwe nummer van Steve Lacy, je hoort die twijfel terug in zijn stem. In de coupletten klinkt hij nog rustig, maar daarna ja, gaat hij wat hoger zingen en dan klinkt hij gelijk wat kwetsbaarder. Het is nieuwe muziek op 3FM. Ik ben fan, ik hoop jij ook. Steve

Gold Kimono. And to tomorrow bij 3FM. Oh, sorry. Hey, ze hebben drie dingen nodig om een perfecte track te maken. Elkaar, een studio en paddo's. Ja, ze gebruiken drugs om creatiever te worden. En ja, ergens in die trip ontstaat dan de muziek. En ik hoor je denken van, ja, waar hou ik dat spul?

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check

0: Armin van Buuren en de nieuwste Alex Warren. Hier is het laatste nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij op zoek naar een nachtelijk gesprek? Jasper zit voor je klaar. 09091336.
3: Verschrijvers.
0: Ja toch, kom met me bellen dan. 09091336. Hoor je zo meteen de Bauza. Eerst Armin van Buuren. This is what.

iedereen kent toch wel zo'n zin waarvan je hoopt dat je hem nooit meer te horen hoeft. En bijvoorbeeld, u heeft geen saldo. Of het is uit. Ik haat je. Oh, vreselijk. Of deze. Ik bedoel, kut, verkeerde geluid. Deze. De trein vertrekt niet. En voor mij is er nog een zin die ik echt nooit meer wil horen. En dat is de zin... Hey, dit lijkt op de jeugd van tegenwoordig. En normaal gesproken haak ik dan direct af, maar deze keer niet. Want zo meteen hoor je namelijk een artiest. En die doet me dus denken aan de jeugd van tegenwoordig. Je hoort hem naar de nieuwste Alex Warren.

Lily Allen, You, bij 3FM. Bijna net zo goed als de jeugd van tegenwoordig. Of het doet me in ieder geval heel erg aan denken. Ik heb het over Go To Gym. Fantastische artiest, ga hem een keer live checken. Misschien kwijt, hoor je nu bij 3FM.

muziek op 3FM van Hugo. Je hoorde Jamaican. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is heel makkelijk. Je moet je mond houden. We spelen Zeg je niets, dan

0: Hallo, met Mark.
1: Hi Mark, je spreekt met Jasper van 3FM.
0: Hi.
1: Hoi. Hey, ik snap dat het een beetje als een verrassing komt dat ik bel.
0: Ja.
1: Maar je zit in een spelletje. Ik weet niet of je dat kent. Het spelletje heet Zeg je niet, dan wil je iets.
0: Oké.
1: Ja. Dan had je dus niks moeten zeggen, dan had je gewonnen.

0: Ja, precies.
1: Ja, nou, sorry.
0: Oké, nou, dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Jo.
1: Doeg. En weer een ontevreden klant verlaat het pand. Naughty.

Olivia Rodrigo, Drop Dead bij 3FM. Pak even je telefoon. Typ daarin het telefoonnummer 0909-1336. Dus pak je telefoon, typ daarin 0909-1336. Want de eerste die belt, die mag een liedje aanvragen. Dus bedenk even welk nummer je wil horen. Typ in je telefoon 0909-1336. Bel naar 3FM en dan spreek ik je zo naar muziek van Juste, Jack Style, Turn the Lights Off. En eerst deze classic van Bon Jovi. Living on

0: Ja, dankjewel.
1: Je bent de allereerste beller die belde naar 09091336.
0: Ja. Ik luister elke dag. Dag en nacht.
1: Oh, echt? Oh, wat lekker zeg. Je bent nu ook wakker?
0: Ja, ja.
1: Is dat altijd zo dat je zo laat wakker bent om 4:15? Of is daar een speciale reden voor?
0: Ik slaap heel slecht.
1: Oh.
0: En ik ben oud en ik luister elke dag.
1: Oh, hoe werkt het dan dat je slecht slaapt? Je ligt nu wel in bed dan, of?
0: Nee, ik moet heel veel plassen en ik ben 83.
1: Oh.
0: En ik had mijn eerste vriendje met Venus.
1: Oké. Maar je bent 83, maar 3FM is... Vind je 3FM dan een leuke zender?
0: Ja, dat vind ik heel... Ik had eerst Radio 10.
1: Oh ja. Ja, want 3FM is natuurlijk wel een soort jonge zender. Maar ja, je bent natuurlijk zo oud als jezelf, dat je zelf bent natuurlijk. Dat je
0: ja,
1: vindt dat je bent.
0: Ja,
1: ik
0: ben
1: toch
0: jong.
1: Ja, hoe oud voel je dan?
0: Ik ben voel mijn eigen 70, zeg maar.
1: 70, oké. Ja, dat is wel een stukje, zo bijna 10 jaar jonger. Is dat meer dan 10 jaar jonger?
0: Ja, maar ik ben heel positief en
1: wat fijn.
0: Heel belangzaam voor iedereen.
1: Oh, dat is leuk. Dus je geniet er nog wel gewoon lekker van.
0: Ja, ik geniet nou elke dag wakker word.
1: Oh, lekker zeg. En dan ook lekker met 3FM aan.
0: Ja, ik heb de hele dag aan.
1: Oh, leuk. En heb je nog leuke weekendplannen, Dineke?
0: Ja, mijn kinderen komen. Ik heb 2 dochters.
1: Leuk. Oké, nou gezellig.
0: Kom op de radio.
1: Ja. Nou, ik vind het heel leuk om met u te bellen. Super gezellig. En kan ik nog een liedje voor je draaien?
0: Ja, Venus van Mariska Veres.
1: Oké, Venus, die ga ik voor je draaien.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja.
1: Dag en slaap lekker.
0: Ja, dag. Ja.

0: en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM.

0: De mega-hit van S10 en Oscar and the Wolf.
1: Hey, best kept secret.
2: 3FM.
3: Best kept secret.
0: Ja, de festivalzomer is hartstikke los. Volgende week is het Pinkpop en dit weekend Best Kept Secret. Nou, mocht je er niet bij zijn, niet getreurd, want wij met 3FM zijn er wel bij. Morgen vanaf 7 uur bij Vera On Track hoor je onder andere Vera. Die live is vanuit Best Kept Secret. Die hoort daar een paar keer per live van het festival. En ze heeft een interview met Sef. Dus morgen zeker de radio aanzetten en je mist niks van Best Kept Secret. Lekker. Zometeen hoor je Tame Impala. Eerst de Swedish House Mafia. Ja,

0: tegen Jelle. Motherfucker.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ga je lekker?
1: Ja, verrassend lekker.
0: Ik zie je hebt een Pinkpop shirt aan.
1: Ja.
0: Ga je volgende week naar Pinkpop?
1: Ja, heel veel zin in.
0: Ja?
1: Leuk. Ik kijk echt er zo erg naar uit. Het is ook, zeg maar, nu... De boodschappen zijn in huis. De bolderkar is weer achter het schot weggetrokken. Nu mag het ook wel een keer beginnen, zeg maar. Het duurt nu net te lang of zo.
0: En los van artiesten, waar kijk je het meest naar uit? Of kijk je echt alleen naar de artiesten uit?
1: Nee, ik vind het ook wel leuk om te feesten. Dat doe ik niet zo heel veel, maar op Pinkpop altijd wel.
0: Kun je daar een beetje goed feesten op Pinkpop?
1: Ja, sowieso. De avond van tevoren, donderdagavond, is van Silent Disco. Dat vind ik altijd echt geweldig. En er zijn op de camping waar wij gaan staan elke avond afters. Dus ja, dat gaat sowieso tot 4 uur door.
0: Lekker after op Pinkpop. En dan op de camping.
1: Op de camping, zeker.
0: Oh ja, zo kut altijd. Maar ook wel weer vet is dat ook weer. Ja, ik vind kamperen zo zuur en zo helemaal niks. Maar het is inderdaad ook wel weer, het hoort erbij gewoon om een beetje slecht te gaan.
1: Oh ja, ik ben met kamperen opgegroeid, mijn hele jeugd.
0: Dus jij vindt
1: zeg maar, ergens vind ik het wel lekker. Alleen een festivalcamping is wel echt wel kutter dan een normale camping, zeg maar.
0: Oké, en qua artiesten, waar kijk je naar uit?
1: Oeh, ik vind de Foo Fighters heel vet.
0: De Foo Fighters?
1: Ja, die zijn een van de headliners.
0: Oh, en oude lullenband, man.
1: Ja, en Sarah Larsson.
0: En Sarah Larsson.
1: Ik heb vandaag een heel fout dolfijnen t-shirt binnengekregen voor Sarah Larsson. Dus, nou, dat...
0: Oh, ik wil jou zien in dat dolfijnen shirt. Zometeen hoor je Jelle. Niet in zijn dolfijnen t-shirt, maar wel in zijn pink.

0: FM. Zometeen Capital City, Safe and Sound. Ook Bruno Mars voor je onderweg.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofvenk. Goedemorgen. Ik help je met opstaan op deze vroege zaterdagochtend. Of ik begeleid je naar het einde van je nachtdienst met zometeen Prospa en Clooney. Free your mind.

zaterdagochtend. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle op de plek van Annan Verboom. Ik ga je vanochtend de ochtend doorhelpen of je nou net bent opgestaan. Of richting het einde van je nachtshift gaat. Misschien lig je nog steeds wel slapeloos wakker in bed. Nou, geen zorgen. Hier bij 3FM zit je goed zometeen. Lenny Monsoon, Idolizer is voor je onderweg ook. Harry Styles en Antoon krijg je zometeen. En ik vind het altijd leuk om even van jou te horen. Waarom ben je wakker op deze vroege ochtend? Wat ben je aan het doen? En waarmee kan ik je helpen? Wat vind jij fijn om te horen? Mag

0: 3FM, you're the Idolizer. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Anan Verboom. Ik vind het altijd leuk om van je te horen op deze vroege zaterdagochtend. Mika, die is erbij. Die heeft donderdag gehoord dat hij geslaagd is voor zijn examens. Hij laat in de NPO Luister app weten dat hij nog steeds brak is van het feestje gisteren. Gefeliciteerd Mika, dat moet dan een heel goed feestje zijn geweest. Els, die is vroeg opgestaan. Die gaat voor het eerst meedoen aan een hardloopwedstrijd en 10 kilometer rennen. Heel veel succes, jij liever dan ik. En Koen, die gaat vandaag met zijn samengestelde gezin 7 kinderen naar de Efteling. Hij is alvast begonnen met het vullen van de broodtrommels. En er komt een audio-appje binnen van Huub.
1: Hey, goedemorgen. Ik begin net met werken. Moet wat aardappeltjes weg gaan brengen. Groetjes, later.
0: Of je nou ook aan het werk bent momenteel, net als Huub. Of dat je... Sorry, ik ben 2 dingen tegelijk aan het doen. Ik ben iets minder lekker mijn dag begonnen dan jij. Ik heb net op het verkeerde knopje gedrukt. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, of je nou net als Huub ook net aan het werk bent, of dat je een hardloopwedstrijd gaat rennen. Ik vind het altijd leuk om van

0: FM. Jelle Hoffink.
1: Soms vraag ik me echt af hoe ik nog leef. En dat meen ik, hè? Dat meen ik. Ik bedoel, ik heb momenteel pleisters om mijn wijsvinger en middelvinger. Omdat ik nota bene de bescherming van mijn scheermesje wilde afhalen. Dat was gisterochtend. Gisterochtend was ik ook even aan het ontbijten in de auto. Toen ik bijna stikte in mijn broodje, omdat ik even was vergeten dat als je aan het eten bent, dat je ook wel moet slikken. En vandaag op de fiets werd ik bijna nog aangereden, omdat ik diep in gedachten verzonken was. Ik geloof dat ik zo meteen, als de winkels open zijn, toch even een helm en bubbeltjes plastic ga halen. Wel zo veilig. Het is 3FM.

Clementine Douglas hoorde Blessings op 3FM. Pommelien Thijs is met pensioen. Althans, zo voelt het een beetje voor zichzelf nu ze begonnen is met een nieuwe hobby. We weten allemaal dat Pommelien niet stil kan zitten. Ze is een mega creatieve duizendpoot. Naast dat ze zingt, acteert ze en ze maakt haar eigen kleding. Sterker nog, hele decors voor haar optredens maakt ze zelf. En nu heeft ze dus een nieuwe hobby. Glas in loodkunst maken. Ja, die hobby die wilde ze eigenlijk bewaren totdat ze zou stoppen met werken. Dat is mislukt. Maar gelukkig gaat ze nog lang niet met pensioen, Jort.

0: unstoppable.
1: Sonja op 3FM, je hoort het Dark Before the Dawn. Ze zeggen toch altijd, je kan de jongen uit de stad halen, maar de stad niet uit de jongen. DJ Bakermat is daar een perfect voorbeeld van. Hij leidt een soort dubbelleven, werelddJ in het weekend en hobbyboer door de weeks. Hij komt uit Twente, is daar opgegroeid en vindt het heerlijk om lekker thuis te zijn.
2: Ten eerste voel ik me een tukker. En ten tweede vind ik het leven hier ook heel mooi. Met de ruimte die je hebt om dieren te nemen en te verzorgen. En te genieten van de natuur.

American Idiot. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Anand Verboom. Ik heb de allermeeste muziek voor jou zaterdagochtend meegenomen. Zometeen onder andere Bebe Rexha, New Religion komt eraan, ook Def voor mijn toppers en Good Neighbors en een nieuwe track waar ik je graag

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: Goedemorgen, het is 3FM waar je lekker kan opstaan met de meeste muziek voor jouw ochtend. Zometeen BB Rexha, New Religion ook, The Arctic Monkeys.

luistert 3FM. Mijn naam is Jelle. En ik heb de allermeeste muziek van Nederland voor je meegenomen voor deze vroege zaterdagochtend. Zometeen de Arctic Monkeys, Why You Only Call Me When You're High. Ook Queen is voor je onderweg, Don't Stop Me Now. En ik heb een nieuw nummer voor je meegenomen. En of je nou baalt van iets wat er in je nachtdienst is gebeurd. Of je nou baalt dat je zo vroeg wakker bent. Of je nou helemaal niet baalt. Of dat je wel baalt. Eigenlijk is de conclusie of je nou wel of niet baalt. Dan is hij heerlijk om even alle frustratie eruit te zingen. Nieuw nummer zo meteen voor je. Na deze van Bebe Rexha, Faithless, New Religion op 3FM.

0: Arctic Monkeys op 3FM. Why do you only call me when you're high? Goedemorgen, het is tijd om lekker wakker te worden.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En ik kan je vertellen, dat word je hier wel van hoor. Het is nieuwe muziek van Ida op 3FM. Ik kan je vertellen, dit schreeuw je mee. Dit voelt als schoppen tegen alles waar je tegenaan kan schoppen. Als je al de hele nacht wakker ligt, dan kun je hier even mee, je frustratie ermee uitgooien. Als je klaar bent met die vroege wekker op zaterdag. Of als je nu al in de WK-pool allemaal foute voorspellingen hebt gemaakt. Dan kun je hiermee al die frustratie er gewoon even lekker mee uittrappen. Het is nieuwe muziek. Het is hele lekkere nieuwe muziek op 3FM. Ida, dit is Ik heb er geen zin in.

Je hoorde Don't Stop Me Now. Welk nummer heb jij op dit moment op repeat staan? Je hebt toch van die fases dat je één nummer helemaal plat luistert? Elke periode is dat dan weer even een ander nummer dat je continu opnieuw aanzet. Maar dan gebeurt er na een tijdje iets. Je bent hem ineens zat. Opeens kan je het hele nummer gewoon niet meer handelen. Dan is dat high-gevoel weg, de cafeïne is uitgewerkt. Je zou kunnen zeggen dat de drugs zijn uitgewerkt. Dat moment, dat vind ik altijd zo ongelooflijk, Jan. Nou ben ik erachter gekomen hoe dat komt. Het blijkt uit onderzoek dat je een nummer 200 keer kan luisteren voordat je brein denkt, en nu is het genoeg. Heb ik goed nieuws voor je als je de nieuwste van Ed Sheeran en Martin Garrix nog helemaal niet kent. Dan kun je hem hierna nog 199 keer luisteren. Zit ook in de naam, hè? Dit is Repeated bij 3.

0: After the People op 3FM. Je hoorde Pumped Up Kicks. Het is tijd om even lekker mee te zingen met je radio.
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: De grootste karaoke van Nederland. Of je nou net wakker bent of richting het einde van je nachtshift gaat. Het is altijd lekker om gewoon even alles eruit te gillen, toch?

0: opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes maken.

0: wakker te worden en luidkeels mee te zingen met de nummer. Gewoon even die extra energie erin. Thijs, ik weet niet of het op jouw werk handig is als je keihard gaat meezingen.
1: Ja, ik ben alleen dans aan het bezorgen. Dus op zich heeft denk ik niemand er last van. Of juist wel.
0: Nou ja, of het is een hele goede wekker. Of ze slapen er doorheen. Dat is wel een beetje de keuze. Maar jij bent nu al de ochtendkrant aan het bezorgen?
1: Nou, ik ben eigenlijk heel laat. Want ik heb nog even voetbal zitten kijken. Normaal ben ik eigenlijk om 3:30 al weg. Maar
0: normaal ben je om 3:30 al weg met de kranten?
1: Op zaterdag, ja, door de week om 2:30. Maar ik denk, even de United States kijken. Maar ja, op een gegeven moment moet ik daar gaan. Dus,
0: Kun je dan ook, zeg maar, daar ben ik dan benieuwd naar. Kun je dan ook een beetje, als je langs al die huizen ziet, kijken wie allemaal het WK aan het kijken zijn?
1: Nou, toevallig had ik gisteren naar geappt, volgens mij naar Jelle. Dat er niemand aan het kijken was. Toen was Zuid-Korea Tsjechië en ik zag nergens de tv aan.
0: En vanochtend niet gezien verder?
1: Ik heb het nog niet op gelet, maar het is nou wel lichter. Dus dan kun je het iets moeilijker zien ook wel, hoor.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Wat zei je?
1: Ik heb eigenlijk ook nog nergens tv aangezien, moet ik zeggen. Dus,
0: Oké, nou, misschien dat het toch niet zo in trek is momenteel op dit tijdstip van de dag. Dat zou natuurlijk goed kunnen.
1: Ja, ik denk het laatste, ja.
0: De reden dat ik bel is natuurlijk het meezingen. Waar heb jij voor gekozen?
1: Ja, ik heb voor A gekozen, maar eigenlijk puur omdat ik B ook al inderdaad 200 keer gehoord heb. En ik dacht, ja, dan is A op dit moment wel leuker.
0: Toch even dan weer eens iets anders horen, hè?
1: Ja, inderdaad, klopt. Ja.
0: Goed, ik ga hem voor je draaien onder één belofte. En dat is dat je, nou goed, dan maar iedereen wakker maakt door even keihard mee te zingen, beloofd?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Goed, mocht je aan wakker worden door een zingende krant te bezorgen, dat is Thijs. Thijs, dankjewel, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Dit zijn de opposites op 3FM. Slapeloos.

0: op 3FM voor de Be The One. Ik zie net dat ze een voicemailbericht in mijn voicemailbox heeft afgelaten. Even daar naartoe bellen hoor. Het zal voor jou zijn, denk ik.
1: Bij voicemail. U heeft
2: 1
1: nieuw bericht. Eerste nieuwe bericht.
3: Goedemorgen, zonder zorgen. Helemaal naar de kloten. Thank you very much.
0: Nou, als het even kan zonder naar de kloten te gaan, liever niet doen.
4: Luister naar onze nieuwe single.
5: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Noah Kahan, American Cars.
6: Met 3FM ontdek je nog.

op 3FM, you're the living force. Zometeen op 3FM muziek van Another en 54 Ultra Talk to You. Ook Nothing But Thieves is voor je onderweg. Net als die nieuwe van Bente, 3, 2, 1 komt eraan.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
6: Een artieste die eigenlijk liever een andere baan had gehad. Vertel ik je zo meteen over. Ook Eliza Rose, Baddest of the Mall, onderweg naar Nothing But Thieves. Dit is Impossible.

Another M54 Ultra, je hoorde Talk to You bij 3FM. Ik denk dat Bente met haar nieuwste track haar droombaan heeft verklapt. Denk even na bij de titel van het nummer, 321. Zijn jullie er een beetje klaar voor? 321! Ja, stiekem wilde ze gewoon MC worden. Heeft ze niet ver naast de pot gepist met wat ze nu doet. Op het podium staan, mensen vermaken en zorgen voor knijtergoede muziek. Daar komt-ie,

Eliza Rose op 3FM, you are the baddest of them all. Goedemorgen, mijn naam is Jelle op de plek van Annan Verboom. Ik heb heerlijke muziek voor je meegenomen deze zaterdagochtend. Kun je die dag lekker starten. Zometeen Jax Jones, You Don't Know Me, ook Shakira en Burna Boy. Die Dice is voor je onderweg. En dat verslavende nummer van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In, direct naar Rihanna.

officieel begonnen, het WK voetbal. Nu dacht ik, laten we even wat extra saamhorigheidsgevoel creëren hier op 3FM. Welk WK-nummer vind jij helemaal fantastisch? Welk nummer heb jij de komende weken 24/7 op repeat? In de pre-ochtendshow met Anan worden in elke uitzending jouw WK-anthems tegen elkaar uitgedaagd. Heeft jouw nummer gewonnen, dan gaat hij mee naar morgen en staat er een nieuwe uitdaging voor je klaar. Elke dag dus twee van jouw favoriete WK-nummers die de strijd tegen elkaar opnemen. En is jouw track de winnaar op het moment dat Nederland uit het WK vliegt? Of het WK wint, hè? Dat is ook nog een optie. Dan met jouw nummer de titel, het 3FM WK-anthem. Je kan je nummer insturen via 3fm.nl/WK-anthems. En ik zou snel zijn, want aanstaande maandag vindt de eerste battle plaats bij Anan. Kan bijvoorbeeld deze zijn, het nieuwste WK-nummer van Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Smashing Pumpkins bij 3FM, Jordan, 1979. Ik vind het altijd gezellig als je wat van je laat weten via de NPO Luister-app. Andrew, die is erbij, die is aan het vissen momenteel. De eerste is inmiddels gevangen en Pip, die is er ook. Ze zegt dat ze zometeen een turnwedstrijd heeft waarvoor ze nog 2 uur in de auto moet zitten. Ik vind het altijd leuk als je even een berichtje stuurt.

0: say.
1: Pink Panthers en Sarah Larsson, je hoorde Stateside op 3FM. Het is zo fijn als de titel van een liedje gelijk al benoemt waar die hoort te hangen, toch? Ik bedoel, dit nummer klopt gewoon. Alles hieraan klopt gewoon. Even terug naar 2012. The Script en Will.i.am, dit is Hall of Fame op 3FM.

0: Zometeen hier de 3FM Weekend Ochtendshow. Muziek van Harry Styles voor je onderweg. Dance No More, ook Justin Bieber en No Doubt komen eraan.
1: 3FM.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
13: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Pak een podium.
21: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje. deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: 3FM. Goedemorgen, lekker opstaan met 3FM. Zometeen Harry Styles, Dance No More. Ook Justin Bieber is voor je onderweg.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
20: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
23: We love you, president.
20: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
17: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
25: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: 3FM NTR. Anan Verboom. Hey, goedemorgen. Wakker worden met 3FM en een hele hoop gegil. Ja, een hele hoop gegil. Waarom en waar het vandaan kwam, hoor je zometeen naar Justin Bieber.

0: minuten over 7. Het is de weekendochtendshow bij 3FM. Vandaag met mij Anan op de plek van Obi. En een hoop gegil, hè, afgelopen week. Oh, ik heb me zo erg vermaakt. Heb je het ook voorbij zien komen op social media? Al die video's over de geslaagde eindexamenkandidaten. Die hebben examen gedaan, ze zijn gebeld, ze zijn geslaagd. Als het goed is, mocht je niet zijn geslaagd. Komt wel weer goed. Komt wel weer positief blijven. Maar over een positief blijven gesproken. Er zijn een paar mensen. Oh, ik heb zo hard gelachen. Die hadden denk ik echt niet zien aankomen. Ik zag op TikTok een meisje die... ja, zou ze geslaagd zijn? Dit gebeurde toen de telefoon overging. Dus alleen nog maar toen er gebeld werd, hè? Ah! Wow. Dit zou je gewoon in een horrorfilm kunnen gebruiken. Dit is verschrikkelijk. Ah! Je zou ook gewoon wat blijer kunnen reageren, dan klinkt het ongeveer zo.
1: Mevrouw, hallo! Ik ben Billy. Kunt u alsjeblieft praten? Dag mevrouw.
2: Je bent verslaafd.
0: Ja! Yeah! Hey. Ah, mooi vind ik dat, hoor, die reacties. En hoe mooi moet het ook voelen als je die docent bent. En dan mag je zo'n gesprek voeren met zo'n leerling. En je mag na jaren vertellen, je bent geslaagd, je hebt het gehaald. Het is gelukt. Ik zou niet in de schoenen willen staan van deze docent. Ik kwam één filmpje tegen en wil ik toch even met je delen. Zeg maar, als je denkt dat je een moeizame ochtend hebt vanochtend... het kan altijd erger, namelijk het leven van deze docent. De docent van Dries. Dit ging echt, nou, ja, oordeel zelf maar.
3: Ben je een beetje zenuwachtig?
4: Nee.
5: Hoi, met René.
4: Hoi, René.
5: Dag, Dries. Spannend?
4: Nee.
5: Nee, je bent geslaagd. Echt fantastisch ben je geslaagd.
4: Nou, dankjewel.
5: Echt top. Heel veel plezier. Geef feesten.
4: Ja.

Valt volgens mij wel mee. Ik heb even voor je gekeken. In het noordoosten kan wel een bui gaan vallen vanmiddag. Maar voor de rest zou het mee moeten vallen. Dus volgens mij moet het helemaal goed komen. En als je andere plannen hebt, dan gaan we er ook een hele mooie dag van maken. Ik kan me voorstellen dat je het rustig aan wil doen. En dat je vanmiddag even Formule 1 wil kijken. Om 4 uur de kwalificatie van de Grand Prix van Barcelona. Vanavond ook weer het WK voetbal. Om 9 uur Qatar, Zwitserland. En om 12 uur vannacht de kraker Brazilië en Marokko gaan dan tegen elkaar. Mocht je sowieso geen genoeg kunnen krijgen van dat WK, houd 3FM ook in de gaten. Hè? Vooral als je oranje koorts hebt. Want Barend en Benner, die zijn achter Nederland aan. Achter oranje aan in Amerika. Ja, die zijn dus echt in Amerika om daar elke dag de middagshow voor je te verzorgen. Dus ook zometeen om 4 uur vanmiddag. Geen Jury Leeflang met de verlanglijst. Wel Barend en Benner. Je favoriete duo.

Miley Cyrus, End of the World, hoorde je bij 3FM. Waar je de meeste muziek hoort in de ochtend. Ik ben Anan en... Ja, precies, wachten. Oh, kan je er goed tegen wachten? Ik ben er zo slecht in, word er heel chagrijnig van. Maar er is dus een man uit Engeland, die wilde lekker gaan lezen, even lekker ontspannen. Ja, ik denk dat hij echt alles behalve ontspannen is geworden. Hoe het zit hoor je binnen 6 minuten. Eerst Bruno Mars, I Just Might komt eraan. En dit is de Tuner Cinema Club. En What You Know bij 3FM.

tijdschrift besteld Mother and Baby. Want ja, zijn dochter die was net 18 maanden en zijn vrouw was in verwachting van een baby. Dus hij dacht, weet je, dat komt mooi uit. Laat ik dat tijdschrift bestellen. Ik hoop niet dat hij op de bezorgdatum voor het raam heeft staan wachten. Want hij is nu 19 jaar later bezorgd. 19 jaar later lag hij eigenlijk in de brievenbus. Ze hebben er wel een briefje bij gedaan met excuus voor de vertraging. 19 jaar lang vertraging. Dat ik denk, moet je nagaan, weet je. Dat is toch bijna net zo lang.

0: 3FM, ontdek je nog.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen. Ondanks het zomerse weer dat langzaam op gang moet komen, ja, is het voor muziekliefhebbers toch eigenlijk al wel een topzomer, hè? Olivia Rodrigo, die je net hoorde met Good For You, die kwam gisteren met haar nieuwste album. Stromae ga ik je nog laten horen. Die is ook ineens weer helemaal terug met nieuwe muziek. En het succes van Alex Warren blijft ook maar doorgaan. 28 augustus, dan brengt hij zijn nieuwe album uit, Wild Child. En daar staat ook een gigantische hit Fever Dream op, die we vaak draaien hier bij 3FM. Ja, en ik denk dus dat hij het weer heeft gevonden, hoor. Dat hij weer een liedje heeft gevonden waarmee hij gewoon weer een gigantische hit te pakken heeft. Het is ongekend wat die man doet. De nieuwste plaat van hem, die heet Passenger, gaat over iets waar we het misschien niet altijd hardop over hebben. Maar wat voor meer mensen dan je denkt stiekem best wel herkenbaar kan zijn. Dat je jezelf zo erg wegcijfert dat je vooral andermans droom aan het leven bent, in plaats van dat je aan het knokken bent voor je eigen dromen. En dat je een beetje als het ware op de bijrijderstoel zit van iemand anders zijn leven. Waardoor Alex Warren de terechte en vind ik hele mooie vraag stelt: kan ik ook het stuur overnemen vanaf de bijrijderskant? Nou, vind ik een mooie vraag. Nieuwe muziek van Alex Warren, Passenger.

Drake bij 3FM. En hold on, we're going home, hoorde je. Hey, goedemorgen, het is de weekendochtendshow bij 3FM. Met mij, Anan, op de plek van Obi vandaag. Ik hoop dat je lekker bent wakker geworden. Mocht je net zijn opgestaan of heb je net je ogen open. Nou, je wordt sowieso wakker met de allermeeste muziek in de ochtend hier bij 3. Zometeen bijvoorbeeld Florence and the Machine en ook Somieu ga je horen. En als jij denkt aan een DJ uit Frankrijk. Een DJ uit Frankrijk. Aan wie denk jij dan? Ik heb zo'n vermoeden. En dat is hem dus niet. Nee, het is dus niet die grote wereldster die hit na hit na hit na hit scoort. Die altijd in de hitlijsten staat. En ook bij 3FM veel gedraaid wordt. Nee, die is het niet. Wie het wel is.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Lay's chips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: 3FM. Hey, goedemorgen. Mocht je vandaag met de trein moeten reizen, het kan een tikje moeilijker zijn. Hoe en wat hoor je in het laatste nieuws?
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Aqua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aqua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: 3FM.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Ik heb mensen buikpijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Oh, wat een goal!
25: Goal?
26: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
29: We love you, president.
28: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
27: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: Florence and the Machine en You've Got the Love hoorde je bij 3FM. Waar denk je aan als ik zeg een Franse DJ? Een DJ scoort heel veel hits, komt uit Frankrijk.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, die is het dus niet. Het is niet David Guetta. Die zie je altijd overal in de hitlijsten staan. Die haalt het nieuws altijd. Die brengt altijd muziek uit. Je weet het gewoon, altijd komt er muziek bij hem uit. Maar hij is het dit keer niet. Er komt een nieuwe naam, lijkt het wel. Hugel. Drijven ze ook steeds vaker bij 3FM. Heeft steeds vaker een hit te pakken. En ja, ik weet niet waarom hij het heeft gedaan. Maar hij heeft afgelopen jaar, in november, heeft hij een liedje uitgebracht. Een zomerplaat. In november. Oké, dat was misschien een kleine mismatch. Maar dat liedje komt nu opnieuw, of eigenlijk alsnog, de hitlijsten binnen. En alsnog kunnen we er kennis mee maken. En het is echt heel lekker. Het is

Niet dat hij tijdens de shows in Amsterdam een soort half werk heeft geleverd. Het waren waanzinnige shows. Ik ben er ook bij eentje geweest die hij gaf in de arena. Ja, fantastische show, fantastische muziek. Superleuk publiek ook. Alles was top aan die shows. Maar dan zie je maar weer dat hij dan in het Wembley Stadion speelt. En dan is het ineens allemaal, of in Wembley, dan is het fantastisch. Dan ineens is die show op en top. En iedereen hoopt maar elke keer dat hij iets uit zijn tijd van One Direction zou spelen. En nee hoor, in Amsterdam doet hij het niet. Speelt hij in Wembley. Ja, dat doet hij dus wel. En ook echt met een prachtig orkest doet hij Night Changes. Ja, de fans die kunnen het waarderen.

waren, dat kan met 3FM. Wij hebben nog kaarten om daar naar Wembley te gaan, om dan vervolgens daar het te kunnen zien. Dus heb jij zoiets van, hey Harry Styles, die wil ik wel even zien? Hou 3FM heel goed in de gaten komende week. Luister elke dag. En dan kan het zomaar zijn dat je 2 keer achter elkaar Harry Styles hoort. Dat we 2 keer achter elkaar in plaats van Harry Styles draaien. Als dat zo is, app dan zo snel mogelijk deze kant op. In de NPO Luisterapp waarom jij er naartoe wil gaan. En dan kan het zomaar zijn dat je wordt teruggebeld en dat jij die kant op gaat. Dus hoor je de komende week Harry Styles 2.

0: De man die tijdens zijn concerten alle telefoons de lucht in kan krijgen, maar ze ook allemaal weer kan laten verdwijnen. Nou, die vindt het net zo irritant als jij en ik waarschijnlijk, al die telefoons de lucht in bij een concert, weet je? Zie je alleen maar schermpjes, dat je een soort moet slalommen tussen de mensen door tussen hun telefoons om überhaupt die artiest nog te kunnen zien. Nou, vindt hij ook irritant, want hij kan helemaal geen contact meer maken met het publiek. Maar daar heeft hij wat op gevonden als hij op het podium staat.
1: I do it in a way that already from the beginning I give them that phone moment. So the opening, I start with my two biggest records. And then we're like, okay, now you have it, we can play.
0: En alle telefoons die zijn daarna lekker weg. Kan hij weer genieten van het publiek en het publiek genieten van hem. Ja, best wel slim, toch? Gewoon eerst de grote hits en daarna is het toch allemaal niet meer boeiend. Daarna is het tijd voor de echte fans en is het gone, gone, gone met die telefoons. David Guetta hoorde je bij 3FM. En zometeen ook het middel om rustig te worden. Zelfs als je een stressvolle dag hebt vandaag.

Ah, Fateless, je hoort een nieuwe religion bij 3FM. Goedemorgen, een nieuwe dag is aangebroken. Zaterdagochtend, de start van het weekend, vieren we samen bij 3FM. Ik ben Anand en zometeen dan hoor je Coldplay. Rain for the Nee ga je ook horen. En ik heb nu een plaat voor je. Dit is misschien wel mijn ADHD-medicijn. En ik heb niet eens ADHD, kan je nagaan. Ik heb geen officiële diagnose, maar ik weet zeker... Ik heb wel last, denk ik, van ADHD. En dan vooral zeg maar in mijn hoofd dat het dan een chaos wordt... dat ik eigenlijk overal druk mee ben, overal over naloop te denken. Misschien herken je dat ook wel, ook op zo'n weekenddag als vandaag... dat je ineens denkt, oh ja, ik moet nog zo ontzettend veel doen. Dit liedje gaat je daarbij helpen, 100% zeker. Ik weet niet wat het is, maar alleen al het begin van dit liedje... dat brengt mij in ieder geval in een soort trance... dat ik eigenlijk alleen nog maar naar één punt blijf focussen... En ja, je wordt er een soort van ingezogen. Mijn ogen gaan een soort van staren of zo. Mijn hele hoofd komt tot rust. En ik kan eigenlijk niet eens meer nadenken. En dat is dan alleen nog maar het begin. Dan hebben we het nog niet gehad over Tavlo die erop zit. En over Stromae zelf. Want zij hebben de nieuwe platen uitgebracht. Eindelijk is Stromae ook weer terug. Heeft een tijdje geduurd dat hij nieuwe muziek heeft uitgebracht. Maar hij is er weer. Ja, het is waanzinnig. Alleen dit begin al. Ik zal er niet doorheen praten. Dan kan je er echt even van genieten. Jouw tot rust komt moment met 3FM. Tavlo en Stromae. Nieuwe muziek. En het heet De Fleurs.

0: Coldplay bij 3FM en Adventure of a Lifetime. Heb je het meegekregen afgelopen donderdag in de ochtendshow van 3FM... de bekendmaking van de stad waar het glazen huis dit jaar komt te staan... voor 3FM Serious Request.
1: Ik zit eens even om me heen te kijken. We lopen een plein op met heel lieve fonteintjes. Mooi groot plein.
2: Nou, dat is goed. Dat is lekker.
1: Prachtige oude kerk achter ons. Echt beeldschoon. Ik zie iemand met een, ik heb geleerd, een keten.
3: Een hele mooie keten.
1: En als we deze persoon zien, dan weten wij in welke stad we zijn.
2: Oké, dames en heren, we gaan bekendmaken. 3FM Serious Request editie 2026 vindt dit jaar plaats in, jawel, Arnhem! Arnhem, laat je horen!
4: 3FM Serious Request.
0: Arnhem, dat is waar het gaat gebeuren. 3FM Serious Request richt zich dit jaar volledig op de Nederlandse Brandwondenstichting. Daar zamelen we geld voor in. Voor de realisatie van een nieuw brandwondencentrum. Waarmee de zorg voor kinderen met ernstige brandwonden verder kan worden verbeterd. Waardoor we ervoor zorgen dat het allemaal veel beter en moderner is allemaal. Het gebouw in Beverwijk is verouderd. Waardoor kinderen dus onnodig veel pijn, trauma en littekens krijgen. Daar kunnen we wat aan doen. Heel simpel en plat gezegd door geld op te halen. Geld is er nodig voor 3FM Serious Request. Daar ga je de komende tijd alles over horen hier bij 3FM. Maar je kan je nu alvast inzetten door te gaan naar 3fm.nl

Kurt bij 3FM. Hoe zit je erin vandaag? Gaat het goed? Lekker wakker geworden? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Zometeen dan word je nog lekkerder wakker, want je maakt kans op gratis boodschappen bij 3FM. Ja, het is zaterdag boodschappendag, misschien moet je ze nog doen. Misschien heb je ze al wel gedaan, dan heb je misschien een klein voordeel. Aan jou namelijk de vraag, weet jij de prijzen te raden in de supermarkt? Prijzen uit de supermarkt, heb je dat denk je ongeveer wel goed? Weet je of het meer of minder is dan de prijs die ik je noem bij het product wat ik hier voor me heb? Ja, dan ga je er vandoor met een volle boodschappentas, gratis en voor niks. Zometeen.

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Huh? Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: 3, we hebben verkeersinformatie dan nog van de ANWB. Het is lekker rustig op de weg, dus je kan doorrijden. 1 file gemeld. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Echteld en Ochten doe je 10 minuutjes langer over. 3FM.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle A schalkipburgers en A tegaburgers, 2 stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle A barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle Knekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
1: 3 minuten over 9 en gratis boodschappen te winnen. Zometeen. Hey, dat scheelt je weer, hè, dit weekend. Ook Jelly Roll komt eraan. I'm Good en eerst B.O.B. en Airplanes.

0: hoorde je bij 3FM in je vroege ochtend. Hey, goedemorgen, dit is 3.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Met jouw kans op gratis boodschappen. Kan je zometeen winnen als jij even een boodschap in de NPO Luister-app stuurt. Spelen we het spelletje namelijk waarin jij prijzen kan raden uit de supermarkt. Ik heb hier 3 producten liggen en aan jou dan de vraag. Is het meer of minder dan de prijs die ik zometeen ga noemen? Heb je dat goed? Heb je het 3 keer goed? Win je een hele volle tas? Lukt dat niet, maar heb je andere producten wel goed? Gaan die naar je toe en krijg je dus ook gratis boodschappen. Dus volgens mij is dit alleen maar gunstig voor je om gewoon eventjes te appen. Boodschap in de NPO Luisteren. Laten we het wel even oefenen, dan weet je ook een beetje of je kans maakt, of je er goed in bent. Is misschien wel handig. Jumbo verse tagliatelle van 500 gram. Hoe duur denk je dat is? Is dat meer of minder dan 3 euro? Jumbo verse tagliatelle, 500 gram, meer of minder dan 3 euro? Goeie antwoord, meer. 3,90 euro namelijk. De

0: 3FM met Rasmus en In The Shadows hoorde je. Het is jouw kans op gratis boodschappen. Kan je namelijk winnen in Obi's boodschappenspelletje. Ben je daar klaar voor? Dan gaan we dat namelijk lekker spelen samen. En dan maak je dus kans op een volle boodschappentas.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Die kan voor jou zijn als je meeraadt in de NPO Luister-app met Janneke. Janneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij krijgt zometeen 3 producten. En weet jij te raden of de prijs meer of minder is dan ik opnoem? Ja, dan win jij een volle boodschappentas. En heb jij het fout, gaat het product naar de NPO Luister-app. Dus als je luistert, pak die NPO Luister-app erbij en speel vooral mee. Jij werkt in een delicatessenzaak, hè Janneke?
2: Ja, ja.
0: Wat is nou iets wat we echt niet moeten missen vandaag? Wat raad je ons aan?
2: De pizza mafiosa is denk ik wel het meest populair.
0: De hoe?
2: Ja, de pizza mafiosa.
0: Wat is dat?
2: Ja, een pizza voor 2 personen, gevuld met gehakt, saus, groentes, kaas, salami. Oh. En afgetopt met pepertjes, ja.
0: Ja. Ja. Ja, je verkoopt het wel. Het is 18 minuten over 9, maar je verkoopt het wel. Ik heb er nu eigenlijk al zin in. Dus dat doe je goed. Ben je goed in het raden van prijzen, denk je?
2: Nou, ik zei al, ik denk dat het wel super moeilijk is eigenlijk. Omdat alles toch wel snel omhoog gaat, de prijzen in de supermarkt. Maar ja, is dat wel echt zo?
0: Ja, en hoe hoog is dan hoog? Dat is toch altijd het dingetje?
2: Ja. Dus ik denk dat ik eigenlijk best wel, ik heb nog niet gewonnen.
0: Ik wou zeggen, zelfvertrouwen moet nog een beetje erbij, Janneke. Ja. Kom op, dat komt goed, ja?
2: Ja, oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor? Dan gaan we spelen.
2: Zeker.
0: Eerste product. Wijco kant-en-klare satésaus, 520 gram. Is dat meer of minder dan 3 euro?
2: Meer.
0: Dat klopt, 3,70.
2: Ja.
0: Lekker bezig. Tweede, Jumbo worstenbroodjes, 4 stuks. Oh, sorry, is dat meer of minder dan 2 euro? Ja, anders wordt het moeilijk om te raden.
2: Ja, precies,
0: is het meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Meer dan 2 euro, dat heb je niet goed. Het is minder, 1,90 euro, 10 cent verschil. Maar we spelen nog wel voor de derde. Deze zie ik dat Ronald die goed heeft in de NPO Luister-app. Dus deze gaat naar Ronald toe.
2: Oké.
0: Spelen we met jou, Janneke, verder voor een Jumbo haardblok. 1 stuk, is dat meer of minder dan 3 euro?
2: Minder.
0: Minder dan 3 euro, zeg jij. Nou, dat heb je hartstikke goed. En dat betekent dat jij er dus van doorgaat met 1 haardblok en een pakje satésaus.
2: Nou, wat leuk.
0: Nou, ik hoop dat je er een beetje van houdt. En dan komt dat helemaal goed volgens mij.
2: De essentials voor de zomer, hè?
0: Kijk, zo moet je het bekijken. Hey, werk ze vandaag en maak er een mooie dag van, hè?
2: Ja, hetzelfde. Dankjewel, hoor.

start van het weekend en DNCE zometeen. En ook Olivia Dean ga je horen. En een gesprekje voeren in de lift. Dat is ongemakkelijk, hè? Een gesprekje voeren in de lift. Dan zit je elkaar toch een beetje zo aan te staren en zo. Ja, je kan het maar beter toch gaan doen. Je kan toch beter het gesprekje gaan voeren. Het schijnt heel goed ergens voor te zijn. Hoe het zit, weet je binnen 7 minuten. Na de nieuwe

en Cake by the Ocean hoorde je bij 3FM. Hey, hoe zit dat bij jou? Maak jij snel een praatje als je met iemand in de lift staat? Vind je dat ongemakkelijk? Dan hoor je een beetje bij mij in het team, hoor. Ik stond gisteren met iemand in de lift. Oh, dat is ongemakkelijk, joh. Dat je zeg maar allebei dat ongemak voelt. Dat je weet, oké, we staan nu samen met z'n tweeën op 1 vierkante meter. En je wil elkaar ook niet echt aankijken, weet je. Want je hebt ook eigenlijk niks te bespreken. Dat denk ik dan altijd. Ik kan wel beginnen over het weer, maar dat is ook suf, weet je. Dat wil je ook niet. Ik vind dat zo ongemakkelijk, dat small talk. Ik ben er echt totaal niet goed in. Maar ik heb het even opgezocht. Het helpt dus wel als je met mensen korte praatjes houdt. Sterker nog, het is wetenschappelijk bewezen dat je je er beter door gaat voelen. Dus al doe je het maar voor een ander, gewoon lekker gaan kletsen

Olivia Dean en Baby Steps hoorde je bij 3FM. Hey, goed nieuws vandaag als je naar Best Kept Secret gaat, als je daar te vinden bent. De regenbuien gaan, als het goed is, lekker er langs. Dus je hebt daar geen last van. Dat komt helemaal goed. En ook als je niet bij Best Kept Secret bent, ook dan zit het hartstikke goed. Want als je er eigenlijk naartoe wilde gaan, dan kan je het alsnog volgen bij 3FM. Vera Simons,

0: Hé, hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bon Jovi, Bon Jovi, Bon Jovi. Het is 10 uur in Noord-Brabant. Een hele goede morgen. Zometeen de allerbeste muziek in je weekend.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de Rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
7: Jeroen Tjepkema, dankjewel. ANWB verkeersinformatie op 3FM, een aantal files van 10 minuten. Of langer vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten. En de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel voor knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten. En de langste staat op de A12 Den Haag-Utrecht voor Houten, een half uur vertraging.
9: 3FM.
10: Ster.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
13: We love you, president.
12: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
16: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
15: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Ik heb mensen buikpijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
20: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, Autotaalglas.
26: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Sebastian Hockhuizen.
1: Good morning, good morning. Klinkt het een beetje? Een beetje toch? Bon Jovi a tutti. Een hele goede zaterdagmorgen. De meeste muziek in je weekend. Te beginnen met Joe en zijn end.

Timberland. En Try Again. Goedemorgen, het is het weekend van 3FM. Sebastian hier op de plek van Ramon. Die is last minute opgeroepen als invaller bij het Nederlands elftal. Ja, we gaan een finale halen en we gaan hem winnen. Dus iemand moet op een goede manier de champagne uitkiezen natuurlijk daar in Amerika. Geen zorgen, ook vandaag gewoon de allerbeste en meeste muziek in je weekend. Met DJ Fresh onderweg. En ook een Nederlandse zangeres die een internationale ster in wording is. En het is niet

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

Zij heeft echt alles in zich om een internationale ster te worden. Allereerst supergoeie liedjes zoals ze net hoorden. Met zo'n ongelooflijk mooie stem erbij. De looks zijn er ook gewoon bij. Eigenlijk is er maar één ding waarvan je denkt, die is echt Nederlands. Namelijk de naam. Ze heet Isabel van Gelder. Vanmiddag kun je haar zien tijdens het theaterfestival in Elst. Komende maandag in de ochtendshow. En komend weekend Pinkpop 2026. De wind in de zeilen voor Isabel. Met nu Imagine Dragons en It's Time.

allerbeste weekend anthems op 3FM met Lil Nas X en That's What I Want. Zometeen Olivia Rodrigo en Avicii ga je horen. Eerste track die je echt nooit meer hoort op 3FM. Sterker nog, iedereen die afgelopen donderdag is gebeld voor het eindexamen heeft deze track nog nooit op 3FM gehoord, want hij is al meer dan 18 jaar niet gedraaid. Ik haal hem even uit de kast voor je. Enrique Iglesias.

0: waar je naar luistert. Je hoort Avicii met Levels. Als je gezellig hoor in de NPO luisteren hebt, Jor gaat vanmiddag naar Central Park Live in Utrecht. Lisanne is nu alvast bezig met de grote weekendboodschappen. Een hoop wedstrijden die met de hele familie gekeken moeten worden, met natuurlijk morgenavond om 10 uur Nederland tegen Japan. En Stef druk aan het leren, nu al in de boeken voor de herkansingen. Stef, heel veel succes jongen, hou lekker de radio op 3FM, want die muziek houdt je bezig. Met zometeen Dr. Dre en Snoop, naar Måneskin en The Loneliest.
1: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

Smoke weed every day. Dr. Dre, Snoop Dogg. En de next episode hoorde je bij 3FM. Het is een droom voor heel veel artiesten. Dat je muziek in een game zit. Hè? Dat je tijdens het FIFA-opstelling maken jouw liedje kan horen. Dat je in een taxi zit in GTA. Dat je jouw liedje kan horen. Maar er is één artiest die dat allemaal niet zou willen. Die wil gewoon niet dat zijn muziek in een game belandt. Heeft namelijk helemaal niks met gamen. Het is gewoon allemaal pure tijdverspilling volgens hem. Was vroeger altijd die ene gast uit de vriendengroep die gewoon geen PlayStation, geen Xbox, geen Nintendo, helemaal niks had. Omdat hij alleen maar zijn tijd wilde besteden aan het maken en het leren van en over muziek. Ook wel weer te respecteren, maar ook wel weer een beetje dat je denkt van, ach, je hebt wel wat gemist, want die game muziek, dat is wel dik. Ik heb het over Antoon, die hoort hem nu met zijn nieuwste De Enige. MSG.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires. Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Huh? Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Oh, het festivalseizoen is in volle gang. Waar moet je heen? Waar kun je nog heen? Je hoort het zometeen allemaal hier bij 3FM. Eerst het allerlaatste nieuws.
20: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. AB Verkeersinformatie op 3FM. De drie langste files op dit moment, die vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld, een kwartier vertraging. En de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door een grenscontrole. En de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor knooppunt Lunetten meer dan 10 minuten vertraging. De rest van de files in Nederland is 10 minuten of korter. 3FM.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
27: We love you, president.
26: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
28: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Met Sebastian tot de plek van Ramon dit weekend. Maar wel nog steeds de allermeeste muziek in je weekend. Zometeen de Foo Fighters. Bruno Mars komt eraan. Eerst Licky Lee. Dit is I Follow Rivers.

Mars, Risk It All hoorde je op de zaterdagochtend. Goedemorgen, wat fijn dat je erbij bent. De festivalzomer is in volle gang. Highlights van het weekend vind je in Schagen. Op Magnus Festival, Roxy Dekker, Russo, Lil Kleine. Hello Festival in Emmen met onder andere de jeugd van tegenwoordig. Bente Foreigner, ook Paul Elstak op het podium. En een jaloersmakende line-up voor iedereen die wel bij Central Park Festival is vandaag in Utrecht. Met Sommieu, Rondé, Go To Gym, Bluff, Dio, Direct, Flair. Nog zoveel meer daar te vinden. En natuurlijk in de Beekse Bergen. Best Kept Secret 2026. Met vandaag Seth, Higby, Hayley Williams. En als headliner Nick Cave, The Best en The Bad Seeds. Jezus, ik zit er ook weer lekker in vanochtend. Sowieso veel meer Best Kept Secret hoor je vanavond vanaf 7 uur hier op 3FM. Natuurlijk bij Vera On Track. Vera is in Hilvarenbeek, neemt je helemaal mee in het festival. 3FM in je weekend. Deze mannen volgende week op Pinkpop. De headliners, Foo Fighters. Dit is Learn to

Knalhoorn op 3FM en On The Loose. Het nieuwste album van Bazaar, dat is onlangs uitgekomen. Dat heet Exit. Wat mij betreft, een van de fijnste liedjes op het album is Nacht in Amsterdam.

gaat over de tijd dat Mathieu Terijn van Bazaar een soort van escapisme had naar Amsterdam. Hij moest even weg uit de drukte van België, uit het toch wel bekende bestaan daar. Ook eventjes van al zijn verslavingen af. En die tijd die hij in Amsterdam heeft doorgebracht, daar heeft hij echt heel lang gewoond. Daar heeft hij volgens mij ook wel een liefde weten te vinden voor Nederlandse muziek. Want hij heeft de handen wederom samen met Bazaar ineengeslagen met Sef. Ze hadden al een hele fijne samenwerking van een tijdje terug. Maar nu hebben ze een albumtrack van het nieuwste album van Bazaar een rework gegeven tijdens de

0: The Fray, How to Save a Life. Het is de zaterdagochtend op 3FM. En de nationale thermometer staat inmiddels al op 38,4 graden.
1: In de USA.
0: En dat is een flinke oranje koorts. Het WK is begonnen. Nederland trapt morgenavond om 10 uur af in Dallas met de wedstrijd tegen Japan. Maar we zijn in principe al wel 2 avonden bezig met het WK. Maar het is pas echt begonnen vanaf vanmiddag 4 uur. Zolang Barend en Benner wakker zijn, is het WK.

4 uur. Olé, olé, olé. Waren de banner in de USA. Gaat de middagshow van 3FM achter Oranje aan. Ik zeg het je, iedere middag vanaf 4 uur één groot feest op je radio. Met alles over het Nederlands elftal, de beste muziek en gewoon directe sfeer uit Amerika. Hoe lekker is dat? Dus de bouw staat nu op 3FM met Mac.

0: Gracie Abrams op 3FM en I love you, I'm sorry. Ik hoop niet dat ik dat ooit tegen iemand moet zeggen. Maar goed. En zometeen een zangeres die inmiddels door heel Nederland is omarmd. Behalve in Buslo, in Gelderland. Bente trad de afgelopen weekend op het festival van Snelle. En dat festival werd dus gehouden en georganiseerd in Buslo. Maar dat bericht, dat was niet helemaal aangekomen bij Bente. Het is duidelijk dat zij een chauffeur heeft die haar daar naartoe heeft gebracht en die zelf de navigatie heeft ingesteld.
1: Ik vind het echt fantastisch dat ik hier voor jullie mag optreden. Hier in het mooie Deventer. Zijn jullie het met me eens? Deventer.
0: Ik weet ook niet waarom ze zoveel bevestiging wil of we het met haar eens zijn. Maar goed, Bente, je was in Buslo, niet in Deventer. Maar dat had nog erger gekund. Kan je posten op zijn Instagram na het optreden in Arnhem? Amsterdam Night One.

somber bij 3FM en 12 to 12. Het is dag 3 van het WK voetbal en ik heb mezelf de rol van WK-watcher toebedeeld. Oftewel, ik probeer iedere wedstrijd te kijken. Dus vannacht Amerika tegen Paraguay was een hele taaie zit. Vooral omdat ik 3-1 had voorspeld op Scorito. En het in de allerlaatste minuut van blessuretijd 4-1 is geworden. Maar vanavond en vannacht weer 4 heerlijke wedstrijden op het programma. Om 9 uur Qatar tegen Zwitserland. Om 12 uur de eerste echte topper. Brazilië tegen Marokko, ook spannend van Nederland. Want een van die twee landen kan onze tegenstander worden in de volgende ronde. Om 3 uur Haiti tegen Schotland. Klein redbulletje van tevoren en we komen er wel. Dan een klein dutje en om 6 uur in onze tijd in de ochtend Australië tegen Turkije. Met onder andere Feyenoorder Jordan Bosz. Als het goed is in de basis. Sterspeler natuurlijk. Het is 3FM waar je naar luistert met zometeen best. En wanneer Shaggy en It Wasn't

0: hoorde je bij 3FM en Shut Off The Lights. Nog steeds zometeen de allermeeste muziek. Maar ook jouw kans op een zak groepboek dan keuze als je meespeelt met de sloomste mens.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere deze.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart? Met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000, potverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden.
1: Dankjewel Jennifer. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. De A7 Groningen-Duitse grens voor de Duitse grens ook een kwartier vertraging. De weg is daar dicht door een grenscontrole. En de allerlangste staat op de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens ook daar 25 minuten vertraging. Alle andere files in Nederland zijn 10 minuten of korter.
2: 3FM.
3: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos bellarozen voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
14: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
1: Een bijzonder goede zaterdagmiddag. De meeste muziek blijf je gewoon hier horen. Maak je daar geen zorgen over. Zometeen 21 Pilots, Stressed Out. Sienna Spiral komt eraan, de Far East Movement. En eerst Teddy Swims.

Sebastian hier op de plek van Ramon. Niek is er ook bij. Gaat vanmiddag kitesurfen bij Hoek van Holland. Lekker man, is volgens mij is het wel goed kitesurfen weer vandaag. Moet wel goed komen. Stephanie, druk aan het werk, legt de laatste hand aan de bruidstaart die ze aan het maken is. Stephanie, ik hoop dat je ervoor betaald wordt. En Amee en Kees hebben gisteren genoten van het concert van Doja Cat in de Ziggo Dome. Nou, ga ik die zo meteen nog even voor jullie draaien. Ook 21 Pilots onderweg. Dan de nieuwste Sienna Spyro. Dit is Material Lover.

Gisteravond nog in de Ziggo Dome. Big show hoor. Doja Cat hoorde je op 3FM samen met SZA en Kiss Me More. En terwijl langzamerhand de meeste oranje fans aankomen in Amerika voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal morgenavond om 10 uur in Dallas, maak je de Amerikanen nu ook echt langzamerhand kennis met de oranje gekte. Het is zo schitterend te zien, man, tijdens het WK voetbal, hoe wereldvreemd al die Amerikanen eigenlijk zijn. Er zijn zoveel dingen die hier bij ons in Europa, ook in Nederland, super groot zijn, die ze daar niet kennen. Nou, een goed voorbeeld daarvan is dus de oranje gekte. Maar een muzikaal voorbeeld van de, ja, een beetje onwetendheid van Amerika is natuurlijk de immense Europese populariteit van Robbie Williams. Kun je kennen van deze? Over Donald Trump gaan

allergrootste hit. Angels. Doorslaan op het introduceren van leuke en mooie en fijne dingen die wij hier al heel erg omarmen aan Amerikanen deze weken. Laten we dan niet een ander liedje van Robbie Williams ook vergeten. Want er is één liedje wat zo ontzettend ondergewaardeerd is van hem. Een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Ik dacht op zo'n toch al licht zonnige zaterdagmiddag als deze wil ik die extra graag voor je draaien. Robbie Williams op 3FM met Road to Mandalay.

0: Kensington bij 3FM met Living 4.
1: De sloomste mens.
0: Het is voor mij ook gewoon een drukke periode, hè? Het WK is weer begonnen. En misschien heb je het al gehoord, ik ben de WK-watcher. Niet omdat ik heel veel van het WK weet, maar omdat ik alle wedstrijden wil kijken. Dus ook vannacht om 3 uur zit ik klaar voor Amerika tegen Paraguay. Ik moet even nog een beetje bijkomen. Daarom doen we het lekker rustig aan. Het is weekend, dus dat mag ook wel. We spelen daarom de sloomste mens. Een belangrijk persoon uit het nieuws van de afgelopen dagen, van de afgelopen week. Dat is vertraagd. En aan jou de vraag wie dat is. Wie zoeken we? Wie is de sloomste mens? Dit is de opgave van vandaag.
2: Dankjewel, jullie doen super mee. Daar ben ik heel blij mee. Het volgende nummer wat ik ga doen is Una Paloma Blanca van George.

0: dit?
1: De grootste mens.
0: Laat dat weten via de NPO Luisterapp. Ben jij misschien wel een zak kroephoek naar keuze? Wie is de slomste mens van vandaag? Ik spreek je zo naar

0: Macan op 3FM met American Cars.
1: De slomste mens.
0: Spelen de sloomste mens, een belangrijk persoon uit het nieuws van de afgelopen week, is vertraagd. Naar jou de vraag, wie is de sloomste mens? Dit was de opgave van vandaag.
2: Het volgende nummer wat ik ga doen is Una Paloma Blanca van George Baker.
0: We gaan naar kandidaat nummer 1. Dat is Bastiaan uit Oudekerk aan de IJssel. Bastiaan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb je nog gewoon prettige, spannende... Wat voor zaterdagplannen heb je nog?
3: We zijn net bij een badkamerzaak geweest. En we gaan vanavond uit eten met vrienden in Noordwijk. En morgen weer een hele verjaardag in Zwolle. Dus een druk weekend.
0: Nou, weekendser dan dat wordt het niet.
3: Nee, daarom.
0: Waar ga je, wat voor restaurant ga je uit eten vanavond? Met wie ga je?
3: Ja, we gaan met vrienden die we kennen van vakantie. Die hebben een bed and breakfast in Bergen, Noord-Holland. Mm-hmm. En wat voor restaurant gaan we? Zo'n strandpaviljoen. En wat ze precies daar hebben, ik heb geen idee.
0: Nou, daar hebben ze altijd van alles, joh. Heerlijk. Lekker zitten, toch?
3: Daarom. Zo gezellig.
0: Morgen lekker WK kijken, denk ik, dan in bij die verjaardag? Of ga je daarvoor wel op tijd naar huis?
3: We gaan op tijd naar huis,
0: heel goed. Lekker zelf thuis op de bank.
3: Zekers.
0: Hey, je hebt meegespeeld met de Sloomste Mens via de NPO Luister-app. Net liet ik nog even de opgave van vandaag horen. Wie denk jij dat er vandaag vertraagd is? Wie denk jij dat vandaag de Sloomste Mens is?
3: Ja, volgens mij was dat Orgel Joker.
0: Gaan we eens even kijken of dat het goede antwoord is.
2: Het volgende nummer wat ik ga doen is Una Paloma Blanca van George Baker.
0: Jazeker! Was natuurlijk de afgelopen week in het nieuws. Omdat zij door de FIFA is uitgenodigd om bij de wedstrijden van het Nederlands elftal de pre-show en de halftime show te doen. Dat is zo schitterend. Als een andere artiest in Nederland zou moeten zijn, wie had je dan het liefst gezien? Zie je, daar is geen antwoord op. Dat had gewoon Orgel Joker moeten zijn.
3: Ik zou meteen denken aan Davina Michel. Die heeft al een beetje met Robbie Williams zo opgetreden. En dat soort dingen. Pink-associaties. Dat is het enige wat ik zou kunnen denken.
0: Maar uiteindelijk zijn we toch wel blij met Orgel Joker, denk ik. Hè?
3: Orgel Joker is authentiek.
0: Dat bedoel ik. Hey, dat goede antwoord levert jou in de Sloomste Mens een zak groepboek naar keuze op. Want probeer maar eens snel te praten met een zak groepboek in je mond. Dat is niet te doen. Welke smaak wil je hebben? We hebben saté, cassave, naturel, Jakarta, Bali en alles wat je kan wensen.
3: Nee, doe maar cassave alsjeblieft. Lekker.
0: Cassave komt eraan. Nog een hele fijne zaterdag, Bastiaan.
3: Dankjewel. Hetzelfde.
0: Hoi.

0: Medusa en Becky Hill bij 3FM. Er is één track die we de komende week extra vaak voor je gaan draaien. Dat is altijd de 3FM Mega-hit. Dit keer het mooiste liedje van dit jaar tot nu toe. Nederlands en Engels in een taal die ze allebei nog nooit hebben gezongen. Dus S10 en Oscar naar Wolf met Safe and Sound. Zo mooi.
1: 3FM. Mega hit. S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
2: 3FM. Mega.

0: niet Azizem, maar zo meteen Mark en Mai. Muziek van Just Ed Jackson, John komt eraan, maar ook Coldplay en Harry Styles zo meteen met 3FM. 3FM.
1: Hey jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij Vakanties.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: minder doeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute-zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijne voordelig weekend, dat is Dia van Jumbo.
2: 3FM. Ik ga iets schokkends zeggen, Mai.
3: Vertel.
2: Ik heb er zin in vandaag. Zometeen Coldplay, Him for the Weekend en Harry Styles komt eraan. Dance No More. Eerst gaan we naar het nieuws van de magische tijd van 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedursteden zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedursteden moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
6: Ster.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij Vakanties.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
2: 3FM. Play in Him for the Weekend. Ook Harry Styles en Dance No More.
3: En dit zijn Just, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: Ik was bijna te laat voor de uitzending vandaag.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik heb...
1: Jij hebt iets zo doms gedaan.
0: Ik heb een domme fout gemaakt waarvan iedereen zegt... dit weet toch iedereen? Alleen blijkbaar ben ik de enige persoon op deze
1: 40 jaar en nog steeds niks geleerd.
0: Nee, dat zou een perfecte Tinder-bio kunnen zijn voor mij... als ik vrijgezel was geweest. Mijn vriendin is de afgelopen week was zij niet echt op vakantie... maar ze was voor werk, was ze weg in het buitenland. Maar tegelijkertijd had ze daar ook even een paar dagen... die ze daar kon doorbrengen in een soort van retraite-oord. En ik dacht, oké, ze is helemaal zen. Op dit moment heet ze ook niet Jennifer, maar Zennifer. En vandaag komt zij terug. En ik dacht, laat ik er nou voor zorgen dat het huis echt in picobello staat is. Dus dat het lekker gestofzuigd is. Dat de was gedaan is. Dat de handdoeken lekker hangen. Dat het de kattenbak vers gedaan is. Dat er lekker boodschapjes in huis zijn. Dat we vanavond lekker carbonara kunnen maken. En op het moment dat ik naar de studio wil, dus naar de trap naar beneden loop om naar de auto te gaan, hoor ik ineens, terwijl ik de vaatwasser had aangezet, kan denk ik ook even lekker, hè, alle vieze was is weg. Alle vieze vaat. En ik hoor ik... En ik denk, nou, dat is een heel gek geluid wat uit die kat komt. Maar het bleek niet de kat te zijn. Ik had een klein foutje gemaakt.
1: Wat heb je gedaan?
0: De vaatwastabletten waren op.
1: Ja.
0: En toen dacht ik dus... En echt nog steeds, even het dus steeds... Het was gewoon een best wel briljant, logisch idee. Ik zag, dus ik heb wel weer nog van dat afwasmiddel staan. Dus als ik nou een beetje zo in die vaatwasser... even zo'n swirl doe. Van een soort swirl. Wat je normaal over ijs
1: doet. Ja.
0: Over de vaat. En dan zet ik hem aan. En er kwam aan de onderkant... Nou, er kwam een soort Baja Beach Club Tropicana schuimparty kwam eruit. Ik zag het net op tijd. Als ik weg was gegaan naar werk...
1: Was teruggekomen...
0: Had ze dus thuisgekomen...
1: In een bubbelbad.
0: In een bubbelbad.
1: Ja.
0: Dan had ze gewoon, ik denk...
1: Ook lekker.
0: Had Def Rhymes had uit de dood om een optreden te geven. In mijn woonkamer. Zoveel schuim was er. Dus ik appte Mai. Ik zeg, Mai, ik ben een klein tikje later... Er ligt overal schuim hier. Nee, je hebt het gezien, de foto. Het was echt bizar.
1: Het was echt bizar,
0: Maar ik heb het opgebiecht aan mijn vriendin. Die belde ik nog even op.
1: Ja.
0: En zij zegt dus, dit is letterlijk les 1 wat je leert als je een vaatwasser koopt. Nooit er afwasmiddel in doen. Dus blijkbaar, mocht je nu... ik ben 40. Stel, je bent nu 16 en je bent nu op kamers. En je hebt nu voor het eerst misschien wel een vaatwasser. Nou, dat heb je niet op kamers. Nee, hè?
1: Doe dit niet, gewoon.
0: Doe dit niet.
1: Doe Mark absoluut niet na. En dit is Harry Styles met Dance No More.

0: waar vroeger heel de wereld zijn adem voor inhield en nu eigenlijk nu niks meer voorstellen of überhaupt niet meer bestaan. Maar in 2001 won Nelly de muziekprijs van het jaar. De award voor beste rapvideo bij de MTV Video Music Awards. Zo. Zou YouTube niet gewoon... Ik vind dat het enige wat we nu missen. De plek waar je nu, als je nog een videoclip gaat kijken, dan doe je dat op YouTube.
1: Yeah.
0: Kunnen zij niet een hele toffe show organiseren? Waarbij de videoclip geëerd wordt. Want die dingen, je zou zeggen, niemand kijkt ze meer. Maar bijvoorbeeld,
1: de archieven bedoel je gewoon?
0: Nee, maar gewoon nieuwe. Tips. Nieuwe.
1: Oh.
0: Nieuwe, dat de YouTube Video Music Awards. In plaats van MTV. MTV bestaat niet meer.
1: Oh, dat vind ik inderdaad wel een goeie. Waarom zou je dat niet doen?
0: Ik zou zeggen, videoclips zijn misschien irrelevant. Maar kijk naar de kijkcijfers op YouTube.
1: Maar ik moet ook
0: 43
1: zeggen,
0: miljoen mensen die een clip van Taylor Swift kijken.
1: YouTube is zo groot, dan moet je wel echt verschillende categorieën hebben qua awards en zo. Zoals award, mukbang. Ja, weet je, van etende mensen. Weet je? Ja, dat zijn ook
0: het,
1: al...
0: ja, maar dan moet het dus puur gaan om muziekvideo's. Niet om smakvideo's.
1: Ja, maar YouTube is meer dan muziek, toch?
0: En de award voor beste smakvideo van het jaar 2026 gaat naar... Mark van der Molen. In zijn recensie van zijn YouTube-kanaal Gezouten Mening... waarin hij de nieuwe Dunkt Zingerburger test. Laten we even luisteren. Nou, laten we dat vooral zeker niet doen.
2: Ga met 3FM naar Harry Styles...
1: Maandag kun je dus kans maken op tickets voor Harry Styles. En dus niet in Amsterdam, want het is al geweest, maar in Londen. En we draaien dus vanaf maandag extra vaak Harry Styles op 3FM. En nu komt-ie. Hoor je twee tracks van Harry Styles achter elkaar? Dan moet je meteen de NPO Luister-app erbij pakken en je motivatie inspreken. Want dat is het moment waarop je die tickets kunt winnen. Inclusief reis en verblijf naar Londen. Dus de hele shabam, de hele package.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het is echt een gigantische grote prijs. En je wil dat zien. Ik heb hem gezien. In de arena, die wil je ook gewoon in Londen zien.
0: Harry Styles draaide we ook net de Dance No More. Dus misschien zat je al met samengeknepen billen. Maar ja, het is dus inderdaad pas
1: vanaf maandag.
0: En daarna kwam overigens Nelly met Ride With Me. En Nelly klinkt absoluut niet als Harry Styles. Dus de verwarring kan absoluut niet ontstaan zijn. Vanaf maandag dus. Kans op kaarten voor Harry Styles in Londen.

0: Swift en Opa Light. Ze was gespot, hè, met de zusjes van Haim.
1: Oh.
0: Taylor Swift werd gespot bij de finale wedstrijden van de New York Knicks. Dat is basketbal, dames en heren. De enige reden dat ik het weet is omdat ik allemaal hele toffe beelden voorbij zie komen.
1: Alle celebs waren daar ook. Kylie Jenner, Timothy Chalamet was er ook. Iedereen was daar.
0: Allemaal van die mensen die dan ineens, omdat dan blijkbaar de New York Knicks ineens in de finale van iets staan. Ik weet niet hoe basketbal werkt, maar ik neem aan dat het gewoon finale heet of playoff of whatever. En ineens zijn alle celebrities dan fan.
1: Ja.
0: En moeten allemaal vooraan zitten. En daar zat Taylor Swift gesandwiched tussen de twee zussen van Haim. Maar er is dus op social media is er een vrouw die heeft als beroep liplezen.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Dus die gaat dan eens kijken wat mensen...
1: Wat ze dan zeggen ongeveer.
0: Super grappig. Zij liet dus zien dat Taylor naar een man op het veld wees. Tegen een van die zusjes van Haim zei van... Hey, oh, aantrekkelijke vent.
1: Nee.
0: En toen zei een van die zusjes van Haim, die zei van... Is dit... En toen stopte het.
1: Nee.
0: Maar ja,
1: nee, ik geloof het niet. Ze gaat trouwen volgende maand.
0: Ja, maar ja, dan kunnen we wel iemand aantrekkelijk vinden... dat als vrouwen onderling tegen elkaar zeggen. Weet jij van... Mai, als er hier nu buiten aan de overkant in de boom... per ongeluk een liplezer zit... Dan ben ik morgen mijn baan kwijt. Snap je? Als die tijdens de uitzending allemaal dingen hier zo... Dus je weet nooit wanneer je gezien wordt.
1: Als jij wil weten wat Mark van der Molen allemaal achter de schermen zegt... zet dan de livestream van 3FM aan. 3FM.nl/live. Kun je even lekker liplezen, inderdaad.
0: Zou dat eens een keer niet moeten doen? Dat we gewoon kijken of dat echt werkt. Dat we dus nu gewoon beelden geven zonder audio aan iemand. En dat ze gewoon kijken of ze het goed hebben.
1: Dat zou ik heel leuk vinden. Zodat we ze gewoon als experiment een keer gewoon even uitzoeken.
0: Ooit eens een keertje gaan doen, inderdaad, ja.
1: Hey, dit is even niet liplezen. Ik wil namelijk de nieuwe single van Jungle... The Wave deze week even highlighten. Want het is gewoon een heerlijke mix van soul, funk en zomerse vibes... waardoor je weer helemaal zin hebt om op de muzikale golf van Jungle te springen. En er is goed nieuws. In augustus komt na 3 jaar weer een nieuw album met een gepaste naam... Sunshine. En alsof dat niet genoeg is, lijkt het weer volgende week eindelijk ook de goede kant op te gaan. Dus alleen maar positiviteit. Dit is Jungle met The Wave.

0: Imagine Dragons on top of the world. Dit is 3FM, zaterdagmiddag, Mark en Mai. Iedere zaterdag en zondag tussen 1 en 4.
1: Ja.
0: Het hele weekend staat in het teken qua festivalagenda. In het teken van Best Kept Secret. En dat is ook het hele weekend te volgen hier bij 3FM. Vanavond live vanaf het festival om 7 uur 's avonds is Vera Simons te plekken. En uiteraard staat zij nu al helemaal kant en klaar op het terrein voor ons. Vera, hallo!
1: Een hele goeie. Ja, ik ben geneigd om morgen te zeggen, want je hoort het ook een beetje aan mijn stem. Als je met festivals werkt, dan is het natuurlijk eigenlijk een soort andere tijdzone. Het voelt hier een beetje als, wat zou ik zeggen, 8 uur 's ochtends, dat de mensen nu pas het terrein opkomen. En ja, ik was hier gisteren ook al. Dat hoor je misschien een beetje aan mijn stem, Mark.
2: Een beetje brak weer.
0: Ik heb volgens mij de verkeerde schijf opgezet, want we hebben Johan Derksen hier, hoor ik.
1: Ik heb een heel erg astma, hè, dus het is even voor de duidelijkheid. En ik ben hier het hele weekend voor 3FM, zoals je net al zei, in Beekse Bergen, Hilvarenbeek. Dat is echt een prachtige locatie voor de mensen die misschien wel eens op het Safari Park zijn geweest. Die weten, ja, een prachtig groot meer, het hoofdpodium, wat ik in mijn linker ooghoek zie, waar gesoundcheckt wordt voor de allereerste dag van vandaag. En wat een dag is het vandaag met Wolf Alice, Hayley Williams. Maar als ik een beetje richting de toe loop, wat heel veel mensen aan het doen zijn. Zo, mijn stem. Ja, ik schrik er zelf ook een beetje van. Sorry.
2: Het wordt met een minuut erger.
0: Hoe is dit ontstaan? Want hier zit volgens mij wel iets meer verhaal achter dan, oh, ik heb het vanavond laat gemaakt.
1: Nee, maar dit was vorig jaar ook. Ik weet nog dat ik met Obi ook praatte vanaf Pride was het toen. En iedereen denkt de hele tijd dat ik heb lopen schreeuwen. Maar ik slaap gewoon te weinig. En ik sta alleen maar de hele tijd bij die tenten. Goed, maakt ook allemaal niet uit als jullie het nog volhouden. Als jullie nog genieten van deze stem. Dit is Vera Simons. Het gaat hier hartstikke goed. Want de zon is doorgebroken in Hilvarenbeek. Het is prachtig festivalweer, zoals je het allerliefst hebt. Namelijk dat de zon niet te fel is. Dat het droog is. Want gisteren was eerlijk gezegd best wel een modderachtige dag. En ik moet zeggen dat de Nederlandse sterren Merel en Moula B voor mij echt de toppers waren van die dag. Die hebben het echt gered. Jack White natuurlijk, ja, ook fantastisch. Maar over Nederlandse artiesten gesproken, nu staat Higby achter mij te spelen. Misschien hoor je dat een klein beetje in de verte, maar die, ja, tweede stage van Best Kept Secret, die tent is afgeladen. En als je het voor je ziet, dan weet je, die is gigantisch, die is midden in het bos en daaromheen staan allemaal mensen die nog via de tent lijnen even een glimp willen opvangen van de band die hier echt ontzettend goed staat te spelen. En ja, ik heb er gewoon weer heel veel zin in, stem of niet. We zijn nog niet eens op de helft en het is echt een prachtig festival. Het voelt voor mij weer als thuis zijn. En,
2: Vera, waar kijk je het meest naar uit eigenlijk vandaag?
1: Nou, ik heb een collega bij me en die is heel groot fan van Hayley Williams. Het was natuurlijk heel bijzonder dat zij ook in Paradiso stond.
2: Ja.
1: En ik ben heel erg benieuwd hoe dat hier gaat vallen op het Best Kept Secret terrein. Want het voelt een beetje, zij is echt een hele grote ster, de frontvrouw van Paramore nu met haar soloalbum. Maar ik heb het idee dat Nederland soms nog een beetje op haar slaapt. In Amerika is zij natuurlijk gigantisch groot, maar hier gaat zij gewoon echt, denk ik, iedereen wegblazen. En ik ga vanavond ook nog even draaien, daar heb ik geen stem voor nodig. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. Het komt allemaal goed.
2: En er is een act waar Mark heel erg fan van is. En eigenlijk ook onwijs jaloers
0: ik ben
2: op
0: wel
2: jou
0: een
2: is
0: jaloers
2: eigenlijk.
0: Dat, ja,
2: dat hij er,
0: ja,
2: helemaal niet bij kan zijn vandaag.
0: 7:15 vanavond op het podium 2, ja, inderdaad. Ja.
1: Maar waarom kan je er dan niet bij zijn 7:15? Dat is toch gewoon straks, Mark?
0: Dat is omdat ik helaas andere verplichtingen heb vandaag.
1: Oh, je moet nog naar de bioscoop of zo. Ja,
0: dus helaas, maar het is een band die ik ook de afgelopen jaren al zoveel heb gezien. En naar Brussel voor gegaan, Engeland voor gegaan. Dat is de band Nation of Language. Heb jij die wel eens gezien, Vera?
1: Nee, dit wordt dus eindelijk mijn eerste keer. Ik ben niet zo groot fan als jij bent. Dat durf ik me niet zelf toe te schrijven. Maar het is echt prachtige muziek. Dus ik kijk er echt naar uit dat ze op dit... Ja, sorry, ik ga er nog een superlatief in gooien. Dit wonderschone festival. Want eerlijk, Brabant is natuurlijk de mooiste provincie van Nederland. De mensen zijn hier gezellig. De bands zijn goed. En ja, dus die line-up waar ik er wat.
0: Ja.
1: 10 out of 10 nu al.
0: Vanavond dus vanaf 7:00 Vera live vanaf Best Kept Secret. En dan vind ik het goed dat als ik even Nation of Language draai. Om even een klein beetje, mocht je nog, dacht ik het willen kopen, dat je denkt ik ga die kant op, dan kan dat gewoon 7:15. Dus Vera, dankjewel en we horen jou vanavond.
1: Of niet.
0: Of niet, inderdaad. Dat is ook inderdaad een hele goeie. Doei Vera.
2: Doei lieverd.
0: Doei. Deze band staat dus inderdaad 7:15 vanavond op Best Kept Secret. En wat is dit?

0: soms
1: gewoon
0: zit daar
1: echt spullen van 20 jaar geleden. Of wel, dat weet ik trouwens niet.
0: Eigenlijk
1: maar
0: moet ik het zelf allemaal houden. Want dan kan je het op een gegeven moment verkopen aan het Beeld- en Geluidinstituut.
1: Bijvoorbeeld.
0: Hè?
1: Maar goed, jij kan dus kans maken op zo'n
0: een mooie 3FM-prijs. Ja. Zometeen na het nieuws van 1 uur en ook van 2 uur. En Alex Warren komt er ook aan met Passengers. 3FM.
2: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Boeie!
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
11: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: Osbourne hoor je zo meteen. Ook Olivia Rodrigo is terug met nieuw werk.
1: Een nieuw album zelfs.
0: Nieuw werk. En je maakt kans op een mooie 3FM-prijs.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Dit is is het moment om je naam te appen naar de NPO Luisterapp. En daarbij ook even je schoenmaat, omdat we willen weten met wie we te maken hebben straks. Als je een mooie 3FM-prijs wil winnen uit ons prachtige archief.

0: James Warren is geobsedeerd door één specifieke chocoladereep. En ik dacht echt, nou, hier heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar zijn hele social media staat er vol mee. Hij heeft er ook meteen een soort van samenwerking mee. Dus dan weet je ook wel dat hij, dat hij er ook geld aan verdient. Maar het is een reep die heet de Build Bar. Een beeld als in gebouwd. Engels, B-U-I-L-T. Mm. En ik dacht, wat is nou weer de Build Bar? En dat is dan dus een proteïnereep. En die staat bekend om zijn lichte marshmallow-achtige textuur. En het feit dat hij volledig omhuld is met echte chocolade, waardoor die meer lijkt op snoep in plaats van traditionele sportvoeding. Maar ik zie dus op mijn eigen social media, als ik gewoon andere mensen volg, ik zie zoveel vatzige, ongezonde mensen ineens tegenwoordig allemaal proteïnerepen eten en promoten.
1: Echt?
0: Dat ik denk, wat is dat ineens? Wat is die proteïne-hype?
1: Is het gewoon een trend?
0: Ik heb pas geleden per ongeluk had ik chocolademousse gekocht.
1: Ja.
0: Zo'n grote bak, weet je wel. Die normaal zou je zeggen, die is voor drie mensen, maar die vreet ik er eentje op. Ik was alleen thuis. En dan had ik per ongeluk de proteïne-variant. En dat smaakte toch heel raar.
1: Ja?
0: Ja. Chocolademousse met proteïne. Dat is totdat je denkt, waarom? Ja, maar dat proteïne staat dan op zo van bodybuilding. En dan denk ik, maar het is chocolademousse. Hoe werkt dit dan?
1: Geen idee.
0: Je hebt toch topsporters in de familie?
1: Ja, maar wij zijn niet. Ja, ik ben niet.
0: Zitten die niet aan de proteïnereep en de chocolademousse proteïne?
1: We hebben het er nooit over.
0: Oh.
1: Nee, want ja, wij
0: hebben elkaars nummer wel.
1: Ja, dat wel. Maar okay. We eten nooit proteïne, dus misschien is dat het wel.
0: Oh.
1: Of nee, goed, niet bewust.
0: Nou, Alex Warren die is helemaal fan ervan.
1: Ja.
0: Dus dat.
1: Je luistert naar Mark en Mai elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4. En ja, gisteren was het zover. Na 3 jaar is dan eindelijk het nieuwe album van Olivia Rodrigo uitgekomen. Haar derde album en haar derde kindje heet ook You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. En de recensies zijn positief. Ze zeggen zelfs haar meest volwassen album ooit. En dat voor iemand van 23 jaar.
0: Ik vind het ook een beetje een hand het compliment zo van, ze klinkt niet meer als een kleuter. Terwijl dat nooit gedaan heeft.
1: Dat kan zomaar kloppen. Maar ik zat ook te denken, er zit een samenwerking met Robert Smith van The Cure.
0: Ja.
1: Die dan ook meteen de gemiddelde leeftijd van haar album ook omhoog heeft gekrikt. Weet je wel. Dus misschien is het daarom ook iets volwassener dan wat je normaal gewend bent.
0: Ja. Zou ze tegen hem hebben gezegd van, joh, laat mij eens een keer die lippenstift opdoen, Robert. Want ik ga even leren hoe dat werkt, na 60 jaar. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: BTS en Swim hoorde je bij 3FM. We hebben hier een heel mooie 3FM-prijs. Dat is namelijk een willekeurig ding uit het archief. Wat misschien wel heel veel geld waard is. Misschien is het wel een oude plopkap van Giel Beelen. Misschien is het wel...
1: Zo, je zit hoog in, hè?
0: Oh ja, misschien is het wel iets van Rob Jansen. Iets uit de grote coulissen. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. We hebben in ieder geval iets... misschien wel een 3FM-mok. Dat kan ook zomaar, hè? Je weet nooit wat je opgestuurd krijgt.
1: Nee.
0: We hebben vandaag aan de lijn voor het radiospel Balk... hebben wij zowel Arjan als Sander. Hallo allebei.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Sander, je hebt voor het laatst gekocht aardbeien in de supermarkt. En Arjan, jij hebt voor het laatst water gekocht. Plat of bruis?
2: Gewoon plat.
1: Plat. Zo, hoor je weinig.
2: Nee, het is echt gewoon water. En weet je waarom?
1: Nou?
2: Omdat we sinds gisteravond hebben wij hier... Ik woon in de omgeving Dordrecht. Hebben wij die poepbacterie.
1: Oh,
2: dus het is hier een run op
1: anders
2: water.
1: Anders moet je koken. Daar heb je natuurlijk geen zin in.
2: Ja. Nee, inderdaad. Maar in de winkels is het ook gewoon niet meer te krijgen. Dus de mensen die slaan elkaar de hoofd dergelijks in gewoon.
0: Oh,
2: ja, echt heel bijzonder. Ja.
1: Water dus voor Arjan. Ja, we gaan het spelletje Balk spelen. We gaan het even uitleggen. Het spel waarbij je moet gokken wanneer we een bepaald bedrag bereiken aan de kassa. Het werkt namelijk zo. Wij noemen een streepbedrag. En noemen daarna één voor één boodschappen die op de band worden geplaatst.
0: Ja, denk je dat we precies op dat bedrag zitten of er overheen zijn gegaan? Dan roep je keihard Balk! En dan weer dus een 3FM verrassingspakket. Maar...
1: ja, roep je te vroeg of is je tegenstander te snel... dan krijg je dus een prachtige, willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende.
0: Ja.
1: Heren, het streepbedrag is €32,98.
0: €32,98. Hebben we het goed gezegd nu?
1: Ja, ja. Zijn jullie er klaar voor, heren?
2: Ja, zeker.
3: Zeker.
1: Ja? Oké. Okay. Dan komt-ie. Halfvolle melk, 1 liter...
0: Nog een keer halfvolle melk, 1 liter, want ik heb dorst.
1: Heel veel korenbrood.
0: Scharreleieren, 10 stuks.
1: Jong belegerkaas plakken, 400 gram.
0: Kipfilet, 600 gram.
1: Pennenpasta, 500 gram.
0: Witte rijst, 1 kilo.
1: Magere yoghurt, 1 liter.
0: Bananen, 1 kilo.
1: Appels, 1 kilo.
0: Potje 100% pindakaas van 350 gram.
2: Balk.
1: Iemand zei Balk?
0: Wie Arjan. Was dat?
2: Ja.
0: Arjan. Ik.
1: Arjan zei Balk. Na potje 100% pindakaas 350 gram.
0: Het is bizar. Je zit exact op een bedrag.
1: Je zit exact op een bedrag, Arjan.
0: Bizar.
2: Ik ga een schaalplot kopen.
1: Wat voor water heb jij gedronken de afgelopen dagen?
0: Ja.
2: Ik denk dat het toch een beetje wijn was. Maar...
0: wie heeft erin gestraald? Ongelooflijk. Nou, gefeliciteerd. Jij krijgt een 3FM verrassingspakket. En voor Sander, jij krijgt een prachtige willekeurige quote van Jan-Peter Balkenende. Ben je er klaar voor?
4: Ja, even zo waar natuurlijk. Ik ben er klaar voor, hoor.
5: Direct na de moordaanslag heb ik ook namens het kabinet een verklaring afgelegd. Toen ik vorige week in Brussel was, de Europese Raad moest voorzitten... heb ik de media ook te woord gestaan. Ik heb dat gisteren ook gedaan. Maar het gaat nog iets verder dan dat. Ik ben een premier die zich nu al een paar jaar druk maakt... om de vraag, hoe gaan we met elkaar om?
0: Nou, dat was de quote.
4: Hartstikke bedankt. Oh!

0: freestyles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles

0: The Killers en Human Horse. Zometeen Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Eerst gaan we naar Prospa en Clooney. En eindelijk zijn ze weer vrij. Dat is supergoed om te horen. Mocht je het verhaal niet kennen, Prospa en Clooney zijn ooit onterecht opgepakt. Ze werden namelijk het heel gek. Maar blijkbaar ergens in de wrakstukken werden de dag na 9-11 werden de paspoorten gevonden van Prospa en Clooney. En toen zei zij dus, terwijl ze er helemaal niet uitzagen als Mohammed Atta, ze zijn dus vervolgens hebben ze 6 jaar lang hebben ze op Guantanamo Bay vastgezeten. Prospa en Clooney. Hebben ze heel hun muzikale carrière op pauze moeten zetten. Nou ja, inmiddels de rechtszaak is geweest. Alle getuigen zijn gehoord. En kijk, ik denk dat ze niet schuldig zijn. Maar ze zijn eigenlijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vind ik nog steeds een beetje discutabel. Maar Prospa en Clooney zijn nu dus hun muzikale carrière gewoon eindelijk weer. Inmiddels zijn ze 73. Dat is wel een beetje, ja, met optreden wordt dat lastig. Maar ze zijn er, Mai. Eindelijk.
1: Met het nummer Free Your Mind.

0: Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En ja, morgen vanaf 10:00 s'avonds speelt het Nederlands elftal tegen Japan.
1: Oh ja. Ja,
0: en toch zijn er 17.000 mensen die dus de aftrap niet kunnen zien. Want Olivia Dean treedt morgen op in de Ziggo Dome.
1: Oh ja.
0: En ik ben, as we speak, de persoon in kwestie die dus bij Olivia Dean is. Maar ook mijn twee thuislanden dus niet kan zien strijden. Of de eerste helft niet in ieder geval.
1: Ga je met je telefoon?
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, Olivia Dean, hallo. Ik ben helemaal verliefd op haar. Ja, nee, sorry. Dan ga ik niet naar een bal zitten kijken en allemaal frustrerend.
1: Maar jij bent sowieso toch niet helemaal voetbalfan per se?
0: Nee, maar met WK?
1: Ja, dan wel.
0: Toch wel. En ook nu Japan tegen Nederland. Ik krijg nu allemaal media achter me aan natuurlijk met... Hey, waar is Mai dan voor?
1: Heb je van die showbiz-redacteuren die dan denken van... nou, we kunnen een of andere Japanner vinden. Dan slaan ze dat boek weer open. Dan dan gaan we een interview maken.
0: Mai en Kai samen.
1: Ja, jullie geïnterviewd toch door RTL Boulevard?
0: Ja, morgen te zien ook.
1: Oost op morgen?
0: Ja, morgen te zien.
1: En door die heigerige gozer? Nee. Of door,
0: hele leuke redacteur.
1: Hele leuke redacteur? Ja. Oké. Okay. Niet die Tim Oliehoek, toch?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, oké. Oké, leuk zeg. Wat hoop je dat het wordt? Dan ga ik toch even de standaardvraag stellen die ze jou waarschijnlijk ook gesteld hebben.
0: Ja, ik ben altijd voor de underdog. Ja. Dus stel, Nederland doet het niet goed en Japan is beter. Dan neig ik snel toch naar Nederland. Terwijl als het andersom is, dan neig ik ook sneller dan naar Japan. Dus als Nederland beter is, dan denk ik wel, kom op Japan, kom op. Maar het mooiste is gelijkspel. Ja, ik weet het, ik ga nu een hele onpopulaire mening geven, maar gelijkspel zou ideaal zijn voor deze...
1: Is er een Japanse speler die echt een ster is in Japan?
0: Kubo.
1: Kubo?
0: Ja, Kubo. Daar moet je echt op letten.
1: Die kan goed stiften.
0: Van een Japanse Wesley Sneijder.

0: another and talk to you, hoorde je.
1: De zomerplaat van dit jaar waarschijnlijk, hè?
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Maar ze hebben dus gisteren dus ook een album uitgebracht. En ja, als je dus van zomerse muziek houdt, dan zit je bij Another echt perfect. En het hele album is namelijk echt gewoon vol met dit soort nummers. Dus echt een tippie voor in je tuin.
0: Zo, dat is een hele goedkope manier om naar Ibiza te gaan.
1: Ja, zeker weten.
0: Gewoon een album luisteren.
1: Ibiza gewoon in je tuin.
0: Ibiza door je speakers. Lekker. Dat zou ik wel mooi vinden. Is het niet een van de radiozender op Ibiza die nog iemand zoekt om jingles in te spreken?
1: Ibiza in je tuin.
0: Ibiza in je tuin. Leuk, toch heerlijk? Lijkt me zo leuk. Ja, moet ik in het Spaans dan doen, hè? Anders verstaan ze je niet op Ibiza. Maar dus wat, op Ibiza heb je toch ook zo'n Nederlandse commune?
1: Zeker, een hele grote Nederlandse commune.
0: Allemaal van die John Eubank-achtige type.
1: Nee, luister, dat zijn
0: witte
1: de kapitalistische
0: broek.
1: Hippies, noem ik ze altijd.
0: Creditcard hippies.
1: Ja, creditcard hippies.
0: Ja, de Mastercard hippies. Die dan met witte linnen tas en witte linnen broek en witte linnen. Alles is witte linnen. En dan zitten ze, je moet ook wel goed opletten wat je daar eet. Want
1: je moet wat, hè?
0: Je kan niet een natte laten in zo'n witte ding. Die John Eubank smeerlap. Maar lijkt me leuk. Is het niet? Kent iemand? Ik ga nu zoeken. Nederlandse radiozender Ibiza. Ik wil er gewoon de station voice van worden. Lijkt me zo leuk. Lekker op je paarse loungebank. Dit is Ibiza FM. Met nu Another. Gamba. Onbeperkt tempura. In de aanbieding bij La Golos. Ja, lijkt me echt leuk.

0: letten waar de nooduitgangen zijn, mocht er zomaar ineens iets misgaan op de dansvloer. Evacuate the dance floor.
1: Cascada.
0: Cascada. Ik zei Cascade, heel cool, maar dat is helemaal niet waar.
1: Cascada.
0: Cascada. Zometeen hoor je, nou, misschien nog wel de coolste plaat van het moment.
1: En dat is?
0: Ja, dat ga ik niet zeggen. Zometeen hoor je de track waarvan je denkt, nou, jeetje Mark, dat je dit niet eerder hebt laten horen. Dat heb ik dus wel gedaan, heb je niet geluisterd.
1: Heeft het te maken met een drankje?
0: Het heeft te maken met een drankje. En Mai zei net, ja, Another is de zomerplaat van 2026. Ik spuug op Another.
1: Nee.
0: Another is leuk, maar deze twee gasten, die maken muziek, daar valt al, daar, iedere zomerplaat daarna voelt als een koude barre winter.
1: Oeh.
0: Wat?

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: nieuwe zomertrek komt er zometeen aan. Nog beter dan another. Ja, nog beter dan another. Als je het mij vraagt tenminste dan, hè. Ook hoor je de Bauza en Magnetic.
1: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Show. 3FM.
3: Ster. Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. De
4: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: 3FM.
9: BNN Vara.
8: Mark en Mai.
0: Anouk en Nobody's Wife, Mind Enterprises, Negroni Love en Teddy Swims komen er allemaal aan.
10: En dit zijn The Magician en Years and Years, The Sunlight.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All. Even een leuke boodschap. Volgende week staat Teddy Swims op Pinkpop. En mocht Teddy Swims ineens een verkoelende duik willen nemen, dan kan meneer lekker gaan zwemmen in Zwemcentrum in de Bende in Landgraaf. Zwemcentrum in de Bende beschikt over een 25 meter binnenbad. De watertemperatuur van het zwembad is op zaterdag tot en met dinsdag 30 graden en woensdag tot en met vrijdag 2 graden hoger. Voor de... Waarom doen ze dat? Zaterdag tot en met dinsdag 30 en woensdag tot en met vrijdag 32. Prima. Voor iedere leeftijd staat er iets op het programma bij ons. Zowel voor baantjes zwemmen als voor aquaspinnen als 50 fit. Dat is blijkbaar voor 50ers.
1: Hey, het wordt wel gewoon 32 graden, hè, zaterdag.
0: Een bommetje doen mag ook, hoor, trouwens, Teddy.
1: Zeker.
0: Teddy Swims. We kunnen hem gaan spotten bij Pinkpop en misschien wel Zwemcentrum in de Bende in Landgraaf. Mr. Know-it-all hoorde je en daarvoor The Magician. Sunlight. Ben je er klaar voor, Mai?
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik zit te wachten hierop.
0: Bent u er klaar voor aan de andere kant van de speaker? Hallo, Smeerlap, kom eens dichter met je gehoor.
1: Mark van der Molen zegt namelijk al weken dat dit wel de zomertrack van het jaar 2026 zou kunnen worden. Ja, ik denk dat het Another is of de Bouwstaat.
0: Niemand wil mee met me, dat is het probleem een beetje. Ik probeer het bij iedereen te pluggen hier ook bij 3FM.
1: Mark is echt overtuigd, dit is hem.
0: Niemand wil mee.
1: Nu is het moment om mij, maar ook de luisteraar te overtuigen, Mark, dat dit de song is die we misschien wel vaker gaan horen in 2026.
0: Het gaat over Mind Enterprises. Mind Enterprises, dat bestaat uit Andrea en Roberto. Twee meer Italiaanse namen kan je niet vinden. Andrea en Roberto. Twee gasten die wonen in Turijn. Die hebben een balkon en daar doen ze DJ-sets. Daar staan ze ontzettend viral mee. En ze maken gewoon geweldige Italo-muziek. Dit is Mind Enterprises met een ode aan het geweldige drankje Negroni.

0: Dit zijn van die liedjes die dan mannen niet hardop meezingen bij een concert.
1: Waarom?
0: Never gonna be nobody's wife. Omdat het, dan voelen mannen zich toch te cool om dat te zeggen dat ze nooit iemands wijf zullen zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat deel als bijvoorbeeld als It's Raining Men. Je zal mannen hoor je ook nooit als, op een feestje als dan It's Raining Men. Dus er is er geen één man die dan It's Raining Men. Dat doen ze dan niet.
1: Jawel, jawel. Dus, dan ze moffelen, ben je ooit naar een karaokeavond geweest?
0: Dan moffelen ze men een beetje weg. Dan is dat van It's Raining.
1: Over Nobody's Wife gesproken.
0: Ja.
1: Ik ben wel binnenkort Somebody's Wife.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Ja, dus je bent niet verloofd, toch?
1: Nee, maar we gaan ons registreren tot partners.
0: Anders was het trouwens overigens wel echt de meest botte reactie ever van mij. Dat jij nu op de radio zegt, nou, ik ben straks ik ben somebody's wife. En dat ik dan zeg, oh, huh?
1: Nee, okay. Somebody's wife.
0: Wat ga je dan doen?
1: Registreren tot partners.
0: Oh ja.
1: Dus ja, waarom dat is gewoon trouwe light.
0: Omdat je een huis hebt gekocht.
1: Nee, gewoon. We willen ooit trouwen, maar we hebben ook een kind in principe. Dus het is gewoon wel gewoon goed dat je alles regelt voor je kind. En
0: wat
1: zie
0: je het voordeel dan van dat je dat doet? Geregistreerd partnerschap?
1: Nou.
0: Als in, dat doe je dan toch
1: gewoon een soort van semi-verbondenheid. Ja, ik vind een baby ook behoorlijk verbondenheid. Maar
0: krijg je meer belasting terug omdat je dan. Dat is het, of niet?
1: Ja, dat is jouw gedachte. Dat is jouw gedachte. Niet mijn gedachte.
0: Dus wees dan maar gewoon eerlijk.
1: Nee, het is gewoon iets heel liefs.
0: Ja.
1: Leuk dat je zo enthousiast bent.
0: Nee, maar hoe werkt dat dan? Kijk, vraag je dat dan aan elkaar? Of is dat een gezamenlijk besluit?
1: Het is een gezamenlijk besluit.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar fijn dat je me feliciteert ook. Ik zal mezelf even feliciteren, maar je feliciteert.
0: Ja, maar het is toch. Ik heb daar dus geen beeld bij. Het is toch een hele zakelijke bedoeling? Of is het juist wel een feestelijk iets?
1: Nou, het kan feestelijk zijn.
0: Dat is wat je het zelf aanpakt.
1: Ja.
0: Oh,
1: ik ga dus met mijn getuigen allemaal lekker lunchen. En dan gaan we heffen we het glas. En dan proosten we erop dat wij dus een soort van trouwe light zijn gestart.
0: Maar,
1: ik ga er nog wel vanuit dat hij nog op zijn knieën gaat.
0: Ja, ik wou het zeggen, dan wordt het een excuus. Hè? Dan gaat hij zeggen van, ja schat, we hebben het toch al.
1: Nee.
0: Moet ik nog eens een keer op mijn knieën.
1: Het komt wel goed.
0: Ja?
1: Ja, maar kijk, jij bent al 5 jaar verloofd. Kijk, ja, dat kan ook.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dat kan ook.
0: Dat is ook gewoon, dan is
1: je weet wat de vloek van 5 jaar is. Hè? Je moet eigenlijk voor 5 jaar trouwen.
0: Is dat zo?
1: Ja, 5 jaar verloofd is echt de max.
0: Waarom? Wie heeft dat dan weer bepaald?
1: Dat zijn gewoon de regels.
0: Dat is de kerk, denk ik, hoor. Je bent weer geïndoctrineerd door de kerk. Het heeft een of andere dominee in Staphorst heeft gezegd, ja, 5 jaar, dan moet je wel echt gaan trouwen. Is dat echt? Is dat de vloek?
1: Ik ga even opzoeken.
0: Wat voor vloek is dat dan?
1: Ik ga nu opzoeken.
0: Heb ik straks springhaan in mijn bed? Dat ik springhaan in mijn bed heb, dat een of andere zandstorm en dat ik allemaal kakkelak uit zolder heb. Omdat dan dat ik niet binnen 5 jaar verleden ben getrouwen. Daar geloof ik niks van. Ben je het aan het opzoeken?
1: Ja.
0: Ja? Op omaweetraad.nl. Wat is het nou? Dan wil ik het ook weten voor de plaat instap.
1: Nee, dit duurt wel even. Oké, laten we even naar een zomerse track.
0: Ja, maar echt,
1: kom zo bij je terug.
0: Oké. Dan weet ik of ik hel en verdoemenis tegemoet ga. Of niet. Dit is de Bauza en Magnetic. Nothing but Thieves, de naam met Evolution.

0: ja, dat er een soort van vloek op zit.
1: Okay.
0: Er is niet een soort van officiële, universele regel over dat 5 jaar verloving, zeg maar, en dat er een vloek op zit. Maar er zit wel een bijgeloof. En mensen
1: is het bijgeloof
0: zeggen
1: dat de mannelijke helft langzamerhand steeds vetter wordt?
0: Nee.
1: En steeds meer puist op zijn rug krijgt?
0: Verloving,
1: dan is het al gebeurd.
0: Een verloving die 5 jaar duurt, eindigt vaak niet in een huwelijk. Ja. En na 5 jaar slaat het noodlot toe, of dan gaat het mis.
1: Het noodlot ook.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Dus de grens van 5 jaar.
1: Nou ja, ik vertelde aan het begin van deze uitzending, mocht u dat gemist hebben en er niet volledige 3 uur iedere keer bij zijn, schaam je ten eerste en ten tweede. Vanochtend ben ik bijna verdronken. Aangezien ik namelijk dacht, we hebben geen vaatwastabletten meer. Laat ik nou even super slim zijn en lekker creabea. Ik spuit gewoon eventjes wat wasmiddel. Het vaatwasmiddel in de vaatwasser. En net voordat ik wegging, keek ik nog naar boven en toen zag ik ineens 1 grote schuimparty op me afkomen.
0: Ja.
1: Dus het noodlot had vanochtend al kunnen toestaan, Mai. Maar ik ben toch gespaard door de lieve heren goden daarboven.
0: Nou, dan moet je als de wieder weer gaan trouwen.
1: Nou ja, mijn vriendin komt vandaag terug met het vliegtuig. Dus ik denk dat we in 1 keer doorrijden. Maar
0: morgen op zender?
1: Morgen op zender, ja. Rob Jansen als dominee.

0: Future and Too Sweet. Dit is 3FM. Zometeen een track voor je die ontzettend valt in de categorie heerlijke glijende koortjes. Het is een beetje een... Het past ook wel een beetje bij het wat guurdere weer van vandaag. Ja. Het is een beetje een herfstliedje eigenlijk. En dat is misschien niet goed om te draaien in juni. Dat is alleen maar de goden verzoeken. Maar je kent ze misschien van Ho Hey.
1: Oh ja.
0: En dan heb ik niet over de Ramones. Ho Hey, Lumineers. Maar dan eigenlijk een liedje wat nog veel beter is dan Ho Hey.
1: Over glijdende harmonietjes gesproken.
0: Ja.
1: Deze drie rappers, Idali, Ronnie Flex en Frenna, die kunnen er ook wat van. Die hebben dus samen een nieuwe single. En die heet dus Populair. En de track draait dus om succes en status. Eigenlijk alles wat Mark en ik dus niet zijn.
0: Succes en status?
1: Ja, dat zijn wij dus absoluut niet. En een extra leuk detail. Je hoort de sample van een One Day Wonder, Jamilia met Superstar erin terug. In het nummer.
0: Een beetje nostalgische sound.
1: Zeker weten.
0: Ik heb wel een status. Gewoon mijn WhatsApp status.
1: Dit zijn Idali, Ronnie Flex en Frenna.

ontzettend van liedjes waarin glijende harmonietjes zitten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, al dus het aloude gezegde. Dat geldt helemaal in de muziek. Harmonietjes, samenzangen, oetjes en aatjes of klinkers die lang uitgerekt worden gezongen. Ik krijg een tinteling van in mijn noten. Iedere zaterdag draai ik Mark van de Molen onder de mom van Koor op de Molen. Een heerlijke track die daar al voldoet. En dit is Ho Hee van de Lumineers, is een leuk liedje. Zijn we na al die jaren, die kennen we wel. Iedere noot hebben we in ons geheugen staan. Ah, daar is die weer, Ho Hee. Maar dit liedje was de opvolger destijds. Flopte eigenlijk als het gaat om ja, hitsucces. Maar is misschien wel een leuk liedje dan Ho Hee. Dit is namelijk Gloria. Daar wordt een partijtje fijn in samengezongen. Ik wil geen voorbode nemen op de herfst, maar zo'n beetje een herfstig liedje. Kijk, als de zon had geschenen, had ik kunnen zeggen het is een beetje een lente- of een zomersliedje, maar dat gaat vandaag even niet op. Dit is Gloria, Lumineers.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Zometeen geen verlanglijst met Jury Leeflang, maar nee, olé, olé, Bante Benner in de USA.
0: Ja.
1: Vanaf vandaag dus elke dag tussen 4 en 7 Bante Benner vanuit de USA. En,
0: live from the United States of America.
1: Ze zijn, as we speak, in Dallas.
0: Ja.
1: Daar is morgen ook de eerste wedstrijd. En als je alles een beetje wil volgen, kun je ook even Bante Benner volgen. Want het is echt, ze delen allemaal leuke stories ook. Maar ik zal vooral even naar 3FM luisteren.
0: Ik geniet sowieso überhaupt altijd gewoon van dat perspectief van dat wij als Europeanen, als we naar Amerika gaan.
1: Ja.
0: Maar de dingen die zij daar doodnormaal vinden, die vinden wij dan zo, net als zo'n Walmart, zo'n hele grote supermarkt.
1: Smullen.
0: Zij gaan daar echt gewoon echt zuchtend en steunend gaan zij daarheen als je daar woont. Maar als je zeg maar als Europeaan daar komt,
1: ja,
0: ik zeg maar gewoon het feit dat je dan uit alleen al 23 soorten Oreo's kan kiezen. Ja, dan ik maak daar dan ook foto's van. Dan denk ik, mensen zeggen, deze jongen is autistisch, want hij maakt foto's van Oreo's, weet je wel. Zo ging dat dan vaak.
1: Nou, denk ik niet dat Bante Benner foto's maken van Oreo's.
0: Nou, ik weet niet. Het zou me niks verbazen als hij wel een of andere iets geks op de gevoelige plaat
1: maar
0: van
1: zeggen. Heel veel leuke content dus vanuit de USA.
0: Ja, ze reizen oranje achterna in de groepsfase. Bante Benner, live vanuit Amerika, zometeen dus na 4 uur. Dit is Anthony Schmidek. Jazeker, dat is echt een naam. Rafters.
2: The bass shakes loose, a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before, and you're the only one who notices that he catches the light. You did say you were looking for a sign, and this might be it. Spinning out over a first kiss, dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in, we're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah, I worked out the meaning.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit hun basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Live from the United States of America, the 3FM Middag Show. Barend en Benner.
8: Ja, good morning America. En goedemiddag Nederland. Het is 5 minuten over 4, bij ons 5 over 9. We zijn er, Nel.

0: Nou, als we nog heel even een paar minuutjes gaan wachten, dat moeten we niet doen. Dan gaat Nelly Benno opstijgen zometeen. Het is niet normaal. Goedemiddag Nederland, om en erbij 4:10. Barend en Benner zeggen goedemorgen, want het is 9:10. Een geweldige reis gehad, gisteren vertrokken vanuit Amsterdam. En de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb in die bijna 20 jaar radio zo ontzettend veel mooie dingen mee mogen maken. Maar we zijn onder de rook van Dallas, de plek waar het morgen gaat gebeuren. Het Nederlandse elftal tegen Japan, waar we in ieder geval de komende 2 weken nog bij zijn met de groepsfase met de camper. We zijn naar Amerika gegaan om daar de bijna nummer 1 middagshow te maken. Mag ik even naar het feminine gevoel van de absolute koningin van het bal, Nel?
1: Ik ben bijna een beetje sprakeloos van de reis die wij afgelegd hebben. Ik heb echt op Barend zijn schouders echt in het vliegtuig echt flink gekweld. Best wel een lekker tukje gedaan. Toen zijn we gisteravond hier aangekomen. Hebben we 24 uur niet geslapen. Maar ik voel me echt alsof ik echt jaren heb geslapen. Echt, baby is er niks bij.
0: Nel en ik zijn vanmorgen al lekker naar het sportschooltje geweest. We zijn aangekomen. Oké, voor de duidelijkheid. We staan in Arlington, net onder Dallas. Het is 9:00 morgens, maar het is al bloed geslagen heet. Als er zometeen 18 lege wanen onder de camper vandaan komen, dan geloof ik het, want dat is wel de plek ervoor. Zie je het vandaag een beetje als de grote testuitzending? Ja, we zijn radiomakers. Ja, dat doen we al vaker. Maar ja, het is ook Amerika. Werkt de studio. Kloppen alle lijntjes. Maar we gaan er ook gewoon een gezellige ochtend van maken. Met onder andere buurtjes die al 30 jaar in Amerika wonen, maar hun habitat uit Nederland nog niet zijn vergeten. Die gaan we spreken. De jongens van Soccer News komen langs. Nog meer artiestengezelligheid. We hebben onwijs veel mensen al gesproken. Met andere woorden, het is tijd om rustig aan de deur van de camper open te doen. En aan dit grote avontuur te gaan beginnen. Waarvan ik ook nog even wil zeggen dat je er gewoon bij bent. Hè? In de NPO Luister-app mag je jezelf laten horen. En Jelmer zit nu achter de knoppen. Dat vind ik heel onnatuurlijk uitzien wat hier uitziet. Dit is weer even de grote kinderdroom van Jelmer Gussiklo. Ik zou zeggen, gooi de boel voor stil. Ja, gaan we. Ook goed. Ja.

0: Net uit Amsterdam, net vertrokken, net als wij eigenlijk een beetje.
1: Barend en Bedder in de USA.
0: Je hoort er voorbij komen, Harry Styles, 19 minuten over 4 in Nederland, 19 minuten over 9 in de USA. Barend en Bedder, de komende 2 weken achter Oranje aan. We gaan van Dallas naar Houston, van Houston naar Kansas en dan weer met piepende banden naar huis. Of niet, maar dat schijnt wel de boodschap te zijn en dat heb ik thuis wel beloofd en dat ga ik ook nakomen. Even voor de duidelijkheid, we zitten onder de rook van Dallas in een camper. Daar zijn we eigenlijk gisteravond pas aangekomen. Alles snel uitgepakt in toestanden na een hele beladen reis met overstappen, veel vreedpartijen en toestanden. Maar uiteindelijk zie ik hier voor me zitten mijn vertrouwde middagshowteam. Met aan de ene kant natuurlijk Nelly Benner.
2: Hallo!
0: Aan de andere kant Jammetje Gustav.
3: Ja.
0: Voordat we even losgaan, het is vandaag echt de grote testuitzending. En kijken of alles werkt. Nou ja, vooralsnog zijn we 20 minuten onderweg en gaat het goed.
2: Ja.
0: Wat is je gevoel een beetje, Nel? Hoe zit je erin?
2: Oh, ik ben echt helemaal euforisch.
0: Ja, hè?
2: Ik ben echt euforisch. Jij vindt het zo geweldig. Ik vind het zo leuk. Ik denk dat we allemaal, 4 uur geslapen hebben.
3: Ja. Max.
2: We hebben echt Max. Ik kom er ook achter wie ook echt de oudste is van ons drie.
0: Ja.
2: Dat is toch wel echt jammer.
0: Nou, ja. Sterker nog, Dave zich vanmorgen al sponsor gemeld bij de camper.
2: Tena Man.
0: Tena Lady.
2: Tena Man. Tena Man.
3: Ah, jongens.
2: Ja, ik zal even een kleine recap geven. Ja. We gingen vannacht, denk ik, rond 1:12 gingen we slapen. Ik moet ook bekennen, de mannen. Jelmer sliep in het kleinste bedje samen met Gaby.
3: Ja, dat is
2: eigenlijk kinderbedjes.
0: Ja.
2: Dus dat bedje komt ongeveer tot de knieën van Jelmer.
0: Ja.
2: En Barend, daar sliep in het queenbed.
0: Voor de
2: koningin, helemaal logisch. En ik sliep vooraan.
0: Ja.
2: Bij mij is het gevoel alsof je op een boot zit, zeg maar. Dat voelde echt, dat ging alle kanten op. En, maar Jelmertje, hoe vaak ben jij naar het toilet gegaan vannacht?
3: 6 keer.
2: 6 keer.
3: Ja, ik zeg ook als mensen vragen als van, joh, maar als je wat aan je lichaam zou willen veranderen, nou, dan heb ik echt veel keuze, hè?
2: Ja.
3: Maar dan kies ik echt voor een grotere blaas.
2: Het is zo mini.
3: Ik haat het echt. En ik zat, wat erg is, dan ga je, is dat een intrusive thought? Dat je dan ligt, ik wil niet plassen.
2: Ja.
3: Ik wil niet plassen, want anders ga ik weer iedereen wakker maken. Ik wil niet plassen. En dan moet je nog nodige plassen.
2: Ja, dat is niet normaal. En ik dacht dat er een inbreker was. En op een gegeven moment denk ik, wat hoor ik geritsel, jongen. En de hele tijd.
0: Maar het klinkt nu bijna alsof je weer naar huis wil, hè? Zo voel ik een beetje.
2: Nee, op een gegeven moment kijk ik zo door mijn gordijntje heen. Zie ik daar Barend van Delen in zijn strakke speedo.
0: Lekker, ja.
2: In zijn strakke onderbroekje.
0: Ja, ja.
2: Dan denk ik, wat ben je nou aan het doen? Ja, ik krijg die deur niet dicht. Ik krijg die deur niet dicht.
3: Maar ik moet wel zeggen, door dat broekje weet ik nou waarom ze jou de Anaconda van Hooglanderveen doen.
0: Barend en Bedder vanuit de USA, onder de rook van Dallas, onderweg naar Nederland, Japan. We krijgen de jongens van Soccer Nieuws vanmorgen al te gast. En Nederlanders die verhuisd zijn naar Amerika, ja, ze bestaan. We gaan zo meteen even met ze bijpraten. Ook hebben we tal van prominenten al gesproken. Wat is bijvoorbeeld de verwachting van die man met een Olympisch medaille winnaar goud van het zwemmen? Pieter van...

0: leuk was van die reizen gisteren, dat vond ik nou ook zo ontzettend gezellig. Voor de duidelijkheid, mocht je luisteren en denken, wanneer zijn jullie aangekomen? Nou ja, gisteravond. Gisteren kwamen wij op Schiphol. Ja, dat leek wel een soort invasie van prominenten en allerlei bobo's die richting Dallas gingen gaan. De KNVB had ook een paar vliegtuigen. En dat was gelijk een lekker sfeertje, toch jongens?
1: Ja, en jij spotte zo graag. Jij bent echt een spotter.
0: Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, dan zijn we uitzendingen aan het maken en dan loop ik met microfoon ook overal naartoe. Ja, dan vind ik het prima.
1: Niet normaal.
0: Kwam ik ook een van de leukste prominenten tegen die ik de laatste jaren überhaupt heb mogen ontmoeten. Hele grote meneer. Won Olympisch goud op de Olympische Spelen in Sydney. Onder andere in 2000. Ik weet nog zo goed dat hij in dat bad lag. Zo'n grote prestatie. En ik heb toevallig op lezinggebied wel eens wat leuks met hem mogen doen. En zo'n ongelooflijke aardige sympathieke jongen. Als dit een beetje de sfeer is voor de komende weken WK en het Nederlands elftal. Nou, dan worden we wereldkampioen. Pieter van de Hogeband.
2: Hoe is je gevoel?
3: Ik ben altijd, je kent me een beetje positief ingesteld. Ja. Dus ja, we gaan vol voor de winst natuurlijk. Hè?
0: Japan is morgen, komt dik in orde. Ben je nog iemand die een beetje inside information heeft uit de spelersgroep?
3: Nee, helaas niet. Weet je. Maar daar moet je ook niet mee bemoeien. We zijn supporters. Hè? En we gaan de ploeg ondersteunen. Het wordt in ieder geval, we hebben een mooi gezelschap. Dus het wordt een mooi sfeertje. En ik heb er wel vertrouwen in.
0: Nou ja, mooi gezelschap. Zit jij om 11:15 in het vliegtuig?
3: Ja.
0: Dat is wel heel vervelend.
3: Maar ik hoop dat jij even lekkere muziek hebt meegenomen. Want ik kan wel een moppie muziek gebruiken. Ja.
0: Maar jij zit wel gewoon... zit je bij de gegoede burgerij?
3: Ja.
0: Daar was ik alweer bang voor.
3: Nee, helemaal niet. Nee. Ik zit gewoon lekker... weet je, gewoon dat soort privileges. Maakt ook allemaal niet uit. Wij hoeven niet te presteren.
0: Zo is het.
3: Ja.
0: Hoe lang blijf je?
3: Wij moeten maandag weer terug. Ja,
0: nou, we gaan ervan genieten. Ja, op naar de vlucht. Als het vliegtuig neerstort, kunnen we altijd nog zwemmen naar Amerika.
3: Juist, dat is lekker. Ik zorg voor jou.
0: Dat is lekker, dat is goed. Dat was een geruststellende gedachte, weet je wel. Dat je nog even zwemmend naar de andere kant van de plas zou kunnen. Hè? Met Pietertje, ja. Dat is mooi. Middagshow 3FM, Bart en Benner vanuit de USA met Direct the 90s Kid.

0: Watcher van Voetbal International Martijn Krabbedam zei 2 jaar geleden al, toen Wijnand en ik een beetje deze setting hebben neergezet door te gaan reizen door Duitsland achter de equipe aan. Je moet zijn waar het gebeurt. Dat is een journalistieke les die we kregen van een van de beste voetbalwatchers van Nederland. En we zijn waar het gebeurt. We zijn onder de rook van Dallas. Barend en Benner live vanuit Amerika, onderweg naar Nederland, Japan en alles wat we verder tegenkomen in Amerika. Het is bij jou 4 minuten over 5. Ik hoop dat je een leuke zaterdag hebt. Die kan iets minder worden als je staat op de A4 Rotterdam, Amsterdam voor Hofvliet. 6 minuten door een ongeval. Rechterrijst ook eens daar gesloten. De A9 Diemen ook maar voor Aalsmeer. Daar heb ik een vertraging van 14 minuten voor je. En de allerlaatste vinden we op de A10. Het valt allemaal best wel mee, dat hoor je wel. Komplein Amstel voor Watergaasmeer. 7 minuten komt de wegwerkzaamheden. Come on! Nel, zou jij heel even een bakje koffie kunnen gaan doen met onze buurtjes? Want dat zijn toevallig Nederlanders.
1: Ja, idioten. Ja, ik ga ze even opzoeken.
0: Heel goed. Nou, oké, bakje koffie erbij. Dit is Maarten Benner. Olé, olé, olé. Live vanuit de USA.
2: Maarten Benner in de USA.

0: Inderdaad, we zijn niet meer te houden. Niet meer te stoppen. Onderweg naar Nederlands-Japan. Morgen, lekker. Baan de Benner vanuit het campertje. Onder de rook van Dallas in Arlington. Dat is de plek waar we staan. We gaan zo even kijken op het veld hier wat er allemaal gebeurt. De grote testuitzending, zo simpel is het, werkt alles. Vooralsnog zijn we 42 minuten foutloos onderweg. Dat mag ook wel even gezegd worden.
1: Ja.
0: Dat is ook wel eens even lekker vanuit Amerika. Dat is niet normaal. We staan daar gewoon in de bloedhitte. Staan we op zo'n campertje. Maar het gaat allemaal hartstikke goed. Hoe wordt het ontvangen in het land?
1: Ja, leuk. De berichtenservice werkt ook. We krijgen gewoon alle berichten binnen hier. Dus stuur ze gewoon via de gratis NPO Luister-app. Allemaal tips komen er binnen, ook vragen. Michael vraagt bijvoorbeeld, hoe laat is het bij jullie?
0: Het is 9:43.
1: Ja, dus wij zitten hier lekker aan het ontbijt.
0: Ik moet zeggen, Ivo, het is een tijdstip waar ik wel aan kan wennen. Dus je kan inpakken.
1: Het is lekker, hè?
0: Ja.
1: Daniel die vraagt, of die komt met een tip. Zegt, wat leuk dat jullie in de VS zijn. Wij zijn gisteren teruggekomen, mooi land. Hebben jullie even tips? Ontbijten bij de IHOP, Denny's of de Waffle House.
0: Ja, ja.
1: En als je 's middags wat meer trek hebt, dan kun je ook naar Applebee's en de Outback Steakhouse.
0: Nou, dan gaan we daar zometeen eerst plankgas naartoe. Zie je morgen in de vlog.
1: En nog een Katelijne die vraagt, Nelly, hoe is het met die twee stinkers in de camper?
2: Barend en Benner in de USA.
0: Nou, laten we even gaan naar de koningin van het bal, Nel.
3: Ja, nou, ik moet zeggen, tot nu toe met die twee stinkers in de campers gaat het eigenlijk dus best wel goed vertoeven. We kwamen hier gisteren echt met een gefrituurd bruin en echt onze darmen vol gas. Kwamen we hier op de campsite en alles is hier huge. De campsite is huge. De RV's, echt die campers, die zijn enorm. Je hebt idioot achterlijke grote trucks. Prachtige bomen, echt prachtig, niet normaal. En dan zeg je af en toe zo, hey darling, how are you doing? En opeens horen we daar in ons oor de hartverwarmende woorden, hallo? Hallo? En zagen we daar twee prachtige glimlachjes. En dat waren jullie, Guido en Madeleine. Jullie zijn twee Nederlanders. Jullie zijn 30 jaar geleden zijn jullie vanuit Nederland naar Amerika vertrokken.
4: Ja, voor Guido zijn werk zijn we geëmigreerd met een baby en ik zwanger van de tweede. En we zouden een paar jaar blijven, maar zijn nooit meer weggegaan.
3: Oh, wat een avontuur. Maar je bent ook hartstikke gek, denk ik. Dat je dacht, joh, wat gaan we doen met een baby? Doe even normaal.
4: Ja, het was een avontuur, want nu kan het nog. En dat was gewoon geweldig, hè?
3: En wat zorgde ervoor dat jullie nooit meer zijn weggegaan?
5: Ja, we dachten na één jaar, dan heb je eigenlijk de one-year dip. Maar die hebben we eigenlijk nooit gehad. Dus Londen is fantastisch. Mensen zijn echt geweldig.
3: Jullie leven bestaat alleen maar uit ups.
5: Ja, natuurlijk niet altijd, maar het is echt hartstikke mooi wonen hier.
3: En dan heb je daar een huis. Dan woon je daar 30 jaar. En toen kwamen we gisteren en toen zeiden jullie, ja, we hebben ons huis verkocht. We zijn in een camper gaan wonen.
5: Ja, we hebben het eigenlijk al eerder gedaan. We hadden een kleine camper. En daar hebben we alle 48 staten die hier aan elkaar gesloten zijn bezocht. En alle national parks, dus alle grote parken en verschillende staatsparken ook nog. Het viel ons zo goed. Op een gegeven moment, toen de kinderen de deur uit waren, toen zeiden we, waarom gaan we dat niet wat langer doen? Rustig gaan.
3: Ik zie jullie nog steeds heel liefdevol naar elkaar kijken. Hoeveel vierkante meter heb je nodig om een beetje een goed huwelijk te houden?
5: Heel weinig.
3: Hoeveel vierkante meter wonen jullie?
4: Ik geloof dat het 200 vierkante meter is.
5: Ja, dat is niet veel.
4: Nee,
5: dat is niet veel. Maar een heel groot bed, dat is belangrijk.
4: Maar je hebt altijd een nieuwe achtertuin, hè?
3: Ja, dat is waar, dat is waar. Zijn er nog Nederlandse gebruiksvoorwerpen die bij jullie in de camping liggen of in de camper liggen?
4: Beschuitbus, een flessenlikker.
5: Een potje sambal en wat weet dat ook alweer?
4: Ketchup?
5: Ja,
3: ketchup.
5: Ketchup.
3: Misschien wel een kaasschaaf.
4: Wel 10 kaasschaaf. Ja.
3: En zijn er ook dingen in Nederland die jullie missen, of van Nederland die jullie missen?
4: Ja, tuurlijk wel. Bepaalde eten, familie, vrienden. Dat blijf je altijd missen. Maar als je weer teruggaat, dan zie je ze weer. En dan denk je, hier voel ik me ook niet meer helemaal thuis.
3: Nou zijn we hier natuurlijk voor het WK. Ja, lijkt me voor jullie. Jullie wonen nu 30 jaar in de United States of America. Ja, voor wie ben je dan?
5: Nou, allebei. We zijn allebei ook Amerikaan. Marlijn heeft twee nationaliteiten. Ik ben het kwijtgeraakt en daardoor heeft zij er twee. Dus ik ben volledig Amerikaan. Je kijkt natuurlijk ook naar de Amerikaanse wedstrijd als gisteren. Dus
3: zondag, wedstrijd Nederland-Japan. Even een kleine voorspelling.
5: Uiteraard Nederland. Ik denk 3-2.
3: Geweldig. Ja, vind ik positief. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier ons zo ontzettend liefdevol verwelkomd hebben. Dankjewel. En ik wens jullie een hele mooie tijd hier in Amerika nog.
4: Dankjewel.
0: Kijk, dat is Nel, hè. Dat is Nel, de warmte, hè. Ongelooflijk.
6: Door de prairies met de camper van San Antonio.
0: Yes, we zijn er.
6: Door naar Houston voor de barbecue, maar ook de rodeo.
0: Nu al honger, maar dat komt wel goed hier.

0: Weekend and Better, live vanaf het WK Soccer in Amerika.
1: Turn the music up a little bit, yeah.
2: Barend en Banner in de USA.

0: is in 1999. Nou, dat is ook alweer 27 jaar geleden. Inmiddels is het gewoon 2026. Zitten we midden in de World Cup Edition 2026. Ladies and people, here we go. We're live from America. Het is het grote testuurtje, of eigenlijk de testshow van Barend en Benner. Nel is er ook bij. Jelmer staat ondertussen nog allerlei technieken te regelen. Nel, voel je na een uurtje?
1: Heerlijk. Heerlijk.
0: Hoe kan het dat ik jou af en toe niet hoor? Zeg jij, praat je eens hard in dat ding?
1: Nee, hoor je mij nu hartstikke goed.
0: Ja, nu hoor ik je.
2: Kun je even de soldeerbout aangeven?
1: Ja, kom maar. Ja,
0: even de soldeerbout.
1: Heel goed. Dat is het. Kijk uit voor je vingers, kijk uit. Nee. Oh ja, het is gevaarlijk.
0: Jongens, dit toneelstukje vond ik wel echt het dieptepunt van het eerste uur. Heel erg matig.
1: Ja, maar dat doet het Amerikaanse met je, weet je. Alles over driven.
0: We staan onder de rook van Dallas, Barend en Benner, live vanuit de USA de komende 2 weken met heel veel leuke dingen. We hebben zometeen onder andere de eerste prominente gasten in de camper. Eerst One Republic Medusa. Dit is Fire.

0: pakken ze podium.
1: Pakken ze podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pakken ze podium.
3: Pakken ze podium.
4: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja! Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
0: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Het zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Live from the United States of America, the 3 3FM Middag Show. 3FM Mond. Barend en Benner.
11: Ja, we zijn er klaar voor, toch?
12: Zo is het, sterker nog, we zijn begonnen. De grote testuitzending live vanuit de USA. We staan onder de rook van Dallas Arlington. Goedemorgen. Nou ja, dat is een beetje het win, denk je. Het is voor ons goedemorgen, weet je wel. Dat is toch wel heerlijk om zo te zitten, toch?
11: Ja.
12: Gewoon in de ochtend en weten dat jij een beetje onderweg bent naar de frikandel op zaterdag. Ja. Heel goed. Middagshow, Baan en Benner. Live vanuit de US of A met Bruno Mars. Zo voelt het een beetje als we morgen jammer gaan laten rijden in de camper. Risk it all.

0: Ellis.
1: Barend en Benner.
2: The three things of today that matter. Or mattered.
0: Ja, zo is het. Welkom. Dit is de middagshow. We zijn een grote testuitzending aan het maken op jouw zaterdagmiddag. Ik hoop dat je er een beetje lekker gaat. We zijn tot en met 26 juni live vanuit Amerika. En er moest een dag komen dat we alles een beetje aan gingen zwengelen. Dat we moesten gaan checken of de studio een beetje zou werken. Voorlopig zijn we 1 uur en 9 minuten onderweg. En gaat het allemaal prima. Eerste gasten bij de camper hebben we al gehad. Komen zo meteen nog meer. De jongens van Soccer News komen aan. Maar laten we ook een beetje de dingen doen die je van ons gewend bent. Niet alles, maar wel een hoop. The three things of the day. Who does matter or not? Wat was het ook alweer?
3: Zoiets.
0: Ja,
4: zoiets.
0: Nou, gewoon even een dingetje van de dag waarvan jij denkt, nou, daar wil ik het echt even over hebben.
4: Nou, ik dacht, iedereen ligt nog een beetje te slapen. Weet je, de oranje koorts is nog niet echt toegenomen. Gisteren komen we aan op Schiphol. En echt heel Schiphol gewoon oranje. Ik dacht, hè?
0: Ja.
4: Wat gebeurt hier? Ja. Het leeft veel meer dan dat we dachten, toch?
3: Maar dat scheelt ook hier, hè?
0: Ja.
3: Want ook, het verhaal was daar hier in Amerika.
0: Nee.
3: Ze weten niet eens wat het is, soccer. Het interesseert ze niet.
0: Nou,
3: we waren gisteren op een plein, jongen.
0: We waren gisteren in Forward. Dat is hier vlakbij.
3: Een soort demon van Dallas.
0: Ja, een soort demon van Dallas, maar dan wel met seksappeal.
4: Ja, een beetje op Ponypark Slagharen.
0: Ja, maar wel gewoon echt vet. Weet je, ik had echt zo'n besefmomentje. En je ziet het vanavond ook in de vlog. Die komt over exact 50 minuten online op het kanaal van Pant. Onze linkjes kun je gewoon vinden in Barend van Delen of Nelly Benner op onze Instagrams. Maar die video ga je zien. Dat we echt dachten, jeetje mineetje, wat vet hoe die Amerikanen met elkaar zitten. Een Amerikaanse zender en aan de andere kant een Spaanse zender. Iedereen door elkaar. Lekker gezellig drinken. Dus ook hier leeft het. Maar zometeen iets over de sfeer als het gaat om de Nederlanders. Jel, wat is jouw ding?
3: Ja, het is, ik ben, dat weten veel mensen niet, hè. Ja. Maar ik ben eigenlijk van huis uit technicus.
4: Ja. Ja.
3: He, en ik was een hele slechte technicus. Dus toen zei ze, weet je wat je doet? Ga jij maar lekker ouwe hoeren. Want
4: dat kan je goed.
3: Ja. Maar ik ben van huis uit technicus. Dus dat wij hier nu aan het uitzenden zijn.
0: Ja.
3: Met die techniek.
0: Ja.
3: Ja, dat vind ik echt werelds.
4: Dat is echt jouw natte droom.
3: Nou ja, maar wat je vaak hebt. Hè, dan aan het eind van zo'n project. Bloemen pas aan de finish natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar dan ga je iedereen bedanken.
0: Ja.
3: Ik wil het alvast doen van tevoren.
0: Ja.
3: Matthijs en Nick van het Hof,
0: ja.
3: Die hebben gewoon even hier een studiootje gebouwd in een week tijd.
0: Hoppakee.
3: In een camper.
0: Hoppakee.
3: Met een high quality verbinding met beeld en alles erop en eraan. Applaus!
0: Ja. Hoppakee, ja, lekker!
3: Het beeld valt gelijk
0: uit. Nou jongens, dit zenden we morgen pas uit.
4: Ja.
0: Als we toch in de complimenteuze fase zitten, ik wil het even over jou hebben die luistert. Wat ongelooflijk lief en sympathiek. Zoveel vette berichten die we krijgen via de NPO Luister. En blijft het ook doen met tips, met verhalen, met op- of aanmerkingen. Maar er komt zoveel positiviteit binnen van mensen zoals jij. Onder andere Arjan, onder andere Michael, onder andere Barry, onder andere Tosca. En dan vergeet ik er nog een heleboel die het onwijs leuk vinden wat we doen en dat we hier zitten. Blijf dat allemaal sturen, want wereldkampioen.

0: 19 minuten over 10 bij Darlington, Dallas, USA, Texas. Dat is de plek waar wij zijn op dit moment. 19 minuten over 5 bij jou in Nederland. Fijn dat je er bent. Barend en Benner live vanuit de USA. Temperaturen in Amerika waar wij zijn op dit moment. 34 graden. En dat om, nou ja, 19 minuten over 10. Wordt rond een graadje of 40 vanmiddag nog. Dus dan weet je een beetje wat je kunt verwachten. Uitzinnige menigte gewoon al in Dallas. Hoop prominenten ook al gearriveerd. Ik zag Douwe Bob, Klaasje de Huntelaar, Wessie Snijder aan het vliegtuig zitten. Wie weet trekken we ze nog even voor de microfoon. Wij gaan zo meteen de fanzone in. Omdat het vandaag ook gewoon een hele belangrijke dag is op het WK. We zijn wel onderweg met z'n allen naar Nederland tegen Japan. Maar vanavond op de planken onder andere Brazilië tegen Marokko.
1: En wat wordt de uitslag?
0: Nou ja, ik heb een grote... Marokkaans hart ergens natuurlijk wel. Want die zijn ook een beetje van ons, zo simpel is het. En ja, de Brazilianen zijn de bakermat van het voetbal, weet je wel.
1: Ik denk een gelijk spelletje.
2: Zo, 3-2 voor Brazilië.
0: Ja, en jammer of jij vanavond echt even alles aan de kant wil leggen.
1: Ja.
0: Want rond 8 uur hebben we echt het spekstuk van vanavond. Schotland tegen Haiti.
1: Oh, ja, die ga je. Ik trek mijn kilt alvast aan.
0: Hey, de grote testuitzending. Dit is Barend en Benner. Fijn dat je erbij bent. Nou, even over de dag van gisteren nog.
2: Ja, gisteren vertrok we naar Schiphol. Barend wilde natuurlijk 10 uur van tevoren op Schiphol zijn. Ja. Maar daarvoor konden we wel genoeg oranje fans spotten.
0: We zijn contentmakers snel. We zijn contentmakers.
2: Helemaal gelijk. We hadden alle tijd om oranje fans te spotten. En ik liep daar, ik liep daar echt tegen een hele leuke, amicale fan tegemoet.
3: Slaat het of niet?
2: Ja, goed. Nu even een einduitslag voor zondag.
3: Einduitslag zondag. Een lachende of gewoon een echte?
2: Ja, doe maar eerst even een lachende. Een lachende moet een beetje op stoom komen,
3: is 12-0.
2: Ja, oh, 12-0.
3: En de echte, ik hoop 1-0.
2: Wie gaat het scoren?
3: Ik toch die Weghorst.
2: Weghorst wel? Toch wel vertrouwen in Weghorst.
3: Ja. Het is niet echt helemaal mijn mannetje bij het malle Ajax. Het is een beetje jammer. Kijk, we zijn wel Ajax-fan, hè?
2: Oké, we kunnen elkaar een hand schudden. Maar nu zijn we gewoon eens gezien.
3: Nu zijn we even eens gezien.
2: In het hele land zijn we even helemaal samen worden.
0: Ja, vanuit de fanshop op Schiphol. Met de equipe die samen met ons richting Dallas, de USA, zijn vertrokken. En we zijn er nu. Heerlijk.

0: dit is wel even voor jou een momentje. Dit is goed. Kom eens even dichterbij. Kom eens even je attentie erbij. Even erbij. Ik weet dat je dit op de achtergrond aan hebt staan. Of misschien op je werk. Of ben je de slagerij aan het uitruimen op zaterdag. Maar we zijn nu even voor jou aan het werk. Hallo, Peter? Oké, komt-ie. Wij hebben, en nu zie ik hem nergens liggen, maar hij is er wel.
1: Ja. Ik heb er eentje in mijn koffer gedaan. Dat was een heel ding bij de douane. Ja.
0: Precies. Maar wij hebben liggen voor jou als cadeautje de Barend en Banner
2: WK-schaaf.
0: De Barend en Banner
2: WK-schaaf.
0: Lekker, want, jullie zijn net clowntjes eigenlijk.
1: Want Barend en Banner vinden WK-schaaf.
0: Ja, maar gewoon een kaarschaaf, die moet je altijd in je la hebben liggen. En laten we nou net onderweg zijn naar een van de meest legendarische WK's ooit. Dan heb je de rest van je leven, tot en met je dood, heb je in je lade zo'n Barend en Banner WK-schaaf liggen. Dat is fantastisch. Je kunt die winnen als je antwoord geeft op de volgende vraag. En dat is geen hele makkelijke, Nel.
3: Wat is de achternaam van de trainer van het Nederlands elftal?
1: Dat weet niemand.
0: Wat is de achternaam van de trainer van het Nederlands elftal? Als je dat even laat weten via de NPO Luisterapp, heb je laden zo'n Barend en Banner WK-schaaf liggen. Dat is fantastisch. Je kunt die winnen als je antwoord geeft op de volgende vraag. En dat is geen hele makkelijke, Nel.
3: Wat is de achternaam van de trainer van het Nederlands elftal?
1: Dat weet niemand.
0: Wat is de achternaam van de trainer van het Nederlands elftal? Als je dat even laat weten via de NPO Luisterapp, hebben wij voor je liggen zo'n WK-schaaf. Dus drop dat even. De achternaam van de trainer.

0: onzin uit en ik hoor alleen maar waarheden. Ja. Bijvoorbeeld, dat we voor jou hebben liggen, de WK-schaaf. Nel, nog even één keer de vraag.
1: Wat is de achternaam van de trainer van het Nederlands elftal?
0: Oh, dat is zo'n moment, hè, dat je dan eindelijk bij de slimste in die stoel zit en dat je denkt, kut, heb ik net deze vraag.
1: Ja.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.
4: Ja, let's do this.
0: Live vanuit de camper in Amerika.
5: Barend en Banner.
0: 3FM.

0: grote Amerika. Met het beste geluid van 2004. Op het telefoontje na, wat ik kreeg op ongeveer 31 mei in dat jaar. Dat was nog een beter geluid dan de hit van het jaar. Junior Jack Stupid Disco. Dat was namelijk het telefoontje. Baby, make your move. Step across the line. Touch me one more time. Dat ik mijn diploma had gehaald. Ah! Dat was tegen alle verwachtingen. Ja. Dus dat is lekker.
1: Welke was het?
0: Dat was eerst... Nee, dat was inderdaad LBO voor... ja, shit, heb je mij grappig gemaakt.
2: Ja, precies.
0: Kan ik niet meer weg.
2: Wat een mooi havootje.
0: Kan ik niet meer weg. Okay. Oh, Nel, zeg nog eens wat. Af en toe hoor ik jou met je vaag.
2: Hallo.
0: Nee, zo, oké.
1: Okay, mag eens een test uitzending.
0: Ja, het is ook, jij bent ook Nel van Drugslab, dus je mag ook een beetje klinken alsof je ketamine in je keel hebt.
2: Hallo.
1: Ik ben trouwens wel benieuwd als de luisteraars dit... Wij zenden alleen maar. Laat even weten hoe het klinkt, want we hebben bijvoorbeeld een echo hier loeien. Hoor je die? Of zeg je, joh, ik hoor alleen maar jullie klinken heel slecht. Maar, laat ook vooral weten als het goed klinkt.
2: Ja, is namelijk een Amerikaanse tongval.
0: Het is namelijk echt de grote testuitzending. Ja. We zitten gewoon midden in Amerika, Arlington, onder de rook van Dallas. Vandaag, zo aardig is jullie geweest om even zijn zendheid af te staan, zodat we even een beetje de boel voor elkaar konden boksen. Maar zometeen gaan we ook gewoon even volgende vraag spelen. Ja. De Amerikaanse editie.
1: Ja, we hebben contact met Dordrecht.
0: Met Dordrecht.
1: Waar een E. coli-bacterie in het water zit.
0: Oh jongens, het is echt niet normaal. Hè. De spanning stijgt, hè. Damiano David, dit is de first time we baten Benner op 3 vanuit de USA.

0: Adriano David en de first time bij Barend en Benner from the USA. Waar hebben we verbinding mee met Dordrecht? Wat was je naam ook alweer? Hallo?
1: Hallo, met Wendy.
0: Ja, Wendy! Barend en Benner. Next question. Ja, 12 minuten over 6:30 in Nederland. 12 over 11:30 in Darlington, de USA of America. Dit is Barend en Benner de komende 2 weken vanuit de camper. Met mijn huisgenoten en vrienden Nelly Benner en Jelme Gussiklo. We gaan het Nederlands elftal achterna van Dallas naar Houston. Van Houston naar Kansas en dan weer back home. But we don't forget our fellow citizen from the Netherlands. So as there is Wendy from 55. U Dordrecht, wat is er allemaal aan de hand, Wendy?
1: Yes, now we have the shit bacterie.
2: Shit bacterie.
0: Wat is er aan de hand met die shit bacterie?
1: Ja, die zit bij ons in het leidingwater. Vanaf gisteravond mogen we geen water meer drinken uit de kraan.
0: Oh, dan mag ik jou. Ja, nou wil ik nou niet gelijk als een opruier klinken. Maar dit hebben wij ook gehad in Amersfoort. Van zeg maar december tot en met maart.
3: Oh, echt? Zo lang?
0: Ja, of weet ik veel, 2 maandjes. In ieder geval in januari was het. Dat had ik door toen ik toevallig bij de pomp in april een oude krant las. En ik heb gewoon die kraan open gehad, dus Wen, maak je geen enkele zorgen. Hey, het komt allemaal goed.
1: Nou ja, het kan zijn dat ik even naar de wc moet natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar joh, dat is...
1: Ik het even niet meer weten.
0: Dat is lekker, joh. Ja, maar Wendy, laten we eerlijk zijn, de kerst komt eraan, dan heb je de kilo's er alweer af. Is toch heerlijk? Ja, natuurlijk, die staat er weer om de hoek. Hey, Wendy, je zit meer in onze testuitzending. We zijn de boel even aan het checken. En dan doen we ook middels een paar normale Barend & Benner dingen die we meenemen van onze eigen show uit Nederland.
3: Maar?
0: Wel de American Edition. Ja. En wel met op het spel een WK-schaaf.
1: Ja.
0: Lekker toch? Lekker
2: ja,
0: toch?
2: Ja, echt leuk. Dat is echt een geweldig ding.
0: Ja, nou, ik heb nog...
1: geniaal verzonnen.
0: Ja, inderdaad. Klopt. Robbie, dankjewel. Ja. Stenders, bedankt. Stenders, bedankt. Inside joke, niemand snapt dit. Oké, jongens, we gaan ervoor. We hebben een volgende vragenronde voor je. Jel, leg het nog even uit, in 2 zinnen.
3: Bij de eerste vraag geeft Wendy als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Klaar voor?
1: Zeker.
0: Gaan we.
4: Wat is de achternaam van de trainer van het Nederlands elftal?
1: Volgende vraag.
4: Hoe wordt een veehouder in Amerika genoemd die werkt vanaf zijn paard?
1: Poeman.
4: Hoe heet de president van Amerika?
1: Cowboy.
4: Maak deze WK-hit van André Hazes af. Wij houden van...
1: Trump.
4: Wat is de Amerikaanse vertaling van sinaasappel?
1: Oranje.
4: Hoe heet het Amerikaanse technologiebedrijf dat is opgericht door Steve Jobs?
1: Orange.
4: Welke bijnaam voor de stad New York begint met het woord big?
1: Steve Jobs. Apple.
3: Ja!
4: Wat is de naam van de iconische hamburger van McDonald's met 2 hamburgerschijven, kaas, sla, augurken en saus?
1: Appel.
0: Nou, niet het antwoord wat we zoeken.
3: Nee.
0: Oh, zo eerlijk moeten we zijn. Nee, het is wel ook een hard spel.
3: Ja.
1: Oh. Ik dacht de Big Apple.
0: Ja, de Big Apple. Ja. Nee,
1: had ik 2 keer... Oh, had ik helemaal Big Apple moeten zeggen?
0: Nee, maar ik
1: zo geconcentreerd op die appel. Nee, maar, ik moet geen appel zeggen, ik moet apple zeggen.
0: Nee, maar Wendy, het feit dat jij, die ecoli-bacterie hebt... betekent niet dat je met ons hoeft te gaan onderhandelen. Ik bedoel, potverdorie. Maar je staat wel bovenaan in het Amerika-klassement. Heel erg goed. Nou, Wendy, nog even snel naar de Albert Heijn om 88 liter water te gaan halen uit het schap.
1: Ja, doe ik.
0: Wij wensen
1: nee, dat kan niet meer. Het is uitverkocht.
0: Oh, uitverkocht.
1: Ja, joh.
0: Kom maar goed. Een mooie dag daar, hè.
1: Hey, jullie ook. Succes.
0: Dankjewel, Barend & Benner, live vanuit de USA. Het is zaterdag 17:15. De grote testuitzending met Antoon.
5: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
6: Daar

0: Middagshow 3FM, 8 minuten voor 6. Terwijl ik af en toe wat gezichten hier binnen zie komen uit de camper. Met verhitte blikken en zo. Ja jongens, jullie zitten lekker in het airco gekoelde ding. Dat is waanzinnig. Mag ik heel even... Social Queen Gaby!
1: Gaby!
0: Social Queen Gaby Studio! Social Queen! Daar is ze, dames en heren. Social Queen Gaby. Bart en Benner, de grote testuitzending met onder andere, hoe je werkt is lekker. Maar we zijn overal. We zijn op TikTok, we zijn op Instagram. Maar we zijn ook, YouTubers geworden.
2: Ja.
0: Sinds vandaag.
2: We zijn vloggers.
0: We gaan elke dag een video maken. We zijn ook, Nel en ik zijn ook de hele dag bezig met die camera.
2: Ja, het is verschrikkelijk. Jij hebt ook geen schaamte.
0: Wat?
2: Je hebt echt geen schaamte. Je pakt die camera overal erbij.
0: Je moet gewoon zorgen dat je laat zien wat er gebeurt. En we willen jou ook deelgenoot maken van dat hele feest. Wanneer kunnen we dat bekijken en vanaf hoe laat, Gabe?
2: Als het goed is, komt hij om 6 uur... Ik zie hier zes uur. Mijn brein is nog gefrituurd.
0: Ja, ja.
2: 6 uur Nederlandse tijd komt hij op het Poontkanaal.
0: Ja.
2: Op YouTube. Ik ben nu nog even een hele mini versie voor TikTok aan het knippen. Hij is geweldig. Hij is superleuk. Het is echt een leuk inkijkje.
0: Ja. Lekker. Dus, heel goed. Vanaf 6 uur op het kanaal van Poont.
2: Ja.
0: Barend en Benner, all the way to the USA. Ik zeg olé, olé, olé. En dan kun je alles even checken. En elke dag zijn we er. Dus ja, dat jij denkt, oké, jullie zijn klaar. En jullie gaan de hele dag met jullie dikke reet in de zon liggen. Ja, dat klopt. Maar we moeten ook heel hard werken. Ja. Dat is echt ongesteld. We gaan zo meteen naar de fanzone. En we hebben afspraken met artiesten. Trobi, Sunnery en Ryan.

0: bij de camper. Nel, wat gebeurde er net?
1: Ja, er kwam een Amerikaan langsgelopen en die dacht, hey, is dit een taco shop?
2: kan zijn dat er ook iemand een juicy banner bestelt.
0: Nou, dat is aan te bevelen, hoor.
1: Heerlijk.
0: Ja. Oké, jongens, binnen nu in 3 minuten op het kanaal van Pwned op YouTube, onze dagvideo online. Daar zijn we elke dag. En binnen nu in 10 minuten zijn we weer terug vanuit de camper. Hoor jij gewoon het nieuws vanuit Nederland met onze eerste studiogast. Lekker! 3FM. Ja, Barend en Benner, de grote testuitzending. Heel goed. Kom maar, drukken. Hilversum. Yes. Ster.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee, joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Huh? Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: It's the dough.

0: wat een moment. Dames en heren, het is 8 minuten over 6 in Nederland. Het is 8 minuten over 11 in Darlington onder de rook van Dallas. Inmiddels 17.200 graden. En de allereerste gast is in de studio.
1: Barend en Benner in de USA.
0: Ja, mocht je dit gemist hebben, voor de duidelijkheid. We zijn in Amerika de komende 2 weken tijdens de groepsfase van het Nederlands elftal. Met de camper. Jelmertje is erbij. Nellebel is erbij. Ja. En ja, de eerste gasten hebben zich alweer gemeld bij de camper. Mag ik een groot applaus voor een van de leukste voetbalplatformen van Nederland. En daarvan een afvalgaard. Het is Jesper, toch?
2: Jesper Langbroek,
0: ik heb je 2 jaar niet gezien. Dat is niet helemaal waar.
2: Ik ben weg bij Sokkennieuws. Ik ben nu 11 voetbal.
0: Ben je 11 voetbal?
2: En schrijven van dat boek. Maar daar komen we allemaal aan toe. Eerst jullie even. Waar zitten jullie helemaal hier?
0: Ben je weg bij Sokkennieuws?
2: Weg bij Sokkennieuws,
0: wat
2: ja.
0: Mooi, we hebben al 3 uur aangekondigd. Jesper komt bij Sokkennieuws vandaan. Maar je bent bij Elf Voetbal. Kun je even uitleggen wat jouw functie daar is en waarom je hier bent?
2: Ik ben freelance voetbaljournalist en ik wilde heel graag naar het WK. Vooral omdat ik in Mexico gewoond heb en een boek daarover heb geschreven. Dus mijn droom was om naar de openingswedstrijd te gaan in Estadio Azteca.
0: En ja.
2: Dat is gelukt.
0: En ja.
2: En nu ben ik aan het freelance en ik slaap bij mensen thuis. Want ik heb eigenlijk geen budget en ik heb een motor gehuurd. En ik ben op 1 grote avontuur. Ik slaap waar ik kan en af en toe stop ik een muesli-reep in mijn waffel. En dan gaan we weer een blikje Red Bull erin. En nu zit ik in één keer bij jullie hier in die camper.
0: Oh, maar zoals ik het nu een beetje hoor, is het budget van Elf Voetbal zo laag dat je ook ons proviant even mee wil nemen op de terugweg.
2: Dan, dat kan. Ja, ja, kan ik blijven slapen ook hier?
0: Nou, blijven slapen wordt ingewikkeld, want onze eigen ploeg die was al aan het klagen, aan het jammeren dat de ruimte niet groot genoeg was. En geheel terecht, want ja, we hebben een soort Madure Damsponsorlijnen gevonden qua bedjes.
2: Oh ja,
0: maar fijn dat je er bent. Super cool. Je bent bij de openingswedstrijd geweest. Even Elf Voetbal, wat voor platform is het precies? Want Elf Voetbal ken ik nog heel erg van back in the days. Als ik bij de Super de Boer in de tijdschriftenbak zat te kijken, dan bladerde ik altijd door.
2: Ja, daar liggen ze nog steeds. Mooi opgemaakt magazine natuurlijk. Ruimte voor achtergrondverhalen, een beetje diepgang. Alles om het voetbal heen.
0: Ja.
2: De wedstrijd zelf, ja, die ben je de dag erna weer vergeten. Maar het is juist leuk om de cultuur eromheen te ontdekken en de verhalen die in het voetbal zitten. Dus ja, dat probeer ik een beetje op te zoeken hier.
0: Wat goed. En wat heb je de afgelopen 72 uur al meegemaakt?
2: Zo, ja, het is 1 grote rollercoaster... Kijk, gisteren ben ik aangekomen vanuit Mexico. Nou, ja. Daar moest ik eerst nog weg natuurlijk. Ik denk dat ik toen 4 uur geslapen heb. Vloog om 6 uur 's ochtends.
0: Ja. Ja,
2: dan kom je door de douane en dan denk je, shit, kom ik Amerika wel binnen? Want ik heb allemaal foto's met pistolen op mijn telefoon van de narcos in Mexico bij de schoonfamilie.
0: Oh. Ja. Want voor de duidelijkheid, jij bent getrouwd met een Mexicaanse.
2: Ja, ook nog, ja. Ja, die gaat het allemaal niet, dus we kunnen het gewoon over hebben.
0: Nou, oké. Laten we dat gelijk. Is dat voor iedereen aan te bevelen en op welk gebied?
2: Zeker, ja. Nou, je kan beter met ze trouwen dan dat het je vijanden worden. Dus ik ben veilig daar.
0: Ja, dat is leuk.
2: Maar ik dacht, ja, kom ik dan Amerika wel binnen als halve Mexicaan?
0: Ja.
2: En het enige wat de douane zei was, Nederland, Bergkamp en Ruud van Nistelrooy, loop maar door.
0: Lekker.
2: 3 maanden voor niks zorgen lopen maken.
0: Nou, heel goed. Je bent er, we gaan zo meteen praten over je boek, man. Wat ik hier in handen heb. Viva Voetbal, hoe voetbal de Mexicanen laat leven, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Jesper Langbroek, niet van Sokkennieuws, dat is een platform waar je helemaal niet naar moet kijken.
2: Ik ben van mezelf, hè.
0: Een waardeloos platform is dat eigenlijk.
2: Opdoeken, dat klopt wel, ja.
0: Hey. Altijd al gezegd ook.
3: Niet zo over je ex praten.

0: Zombie en Dark Before the Dawn vanuit de camper onder de rook van Darlel. Hey, we zitten in Arlington.
1: Ja, Arlington.
0: We zitten onder de rook van Dallas. Ja, kijk, we beginnen toch een beetje te stotteren nu, hè? Dat is niet normaal. Na 3 uurtjes slapen en 24 uur wakker gisteren. Maar goed, dat maakt niet uit. Hey, we hebben Jesper in de studio. Jesper Langbroek van onder andere Elfvoetbal, voetbal, freelance journalist en Mexico-liefhebber. Dat vanwege zijn vriendin, of sterker nog vrouw, waar hij mee getrouwd is. Bekijk de beelden maar op zijn Instagram, dan begrijp je hem ook. En daarbij heeft hij een boek geschreven. Dat heet Viva Voetbal. Wat heb je met het Mexicaanse voetbal, Jesper?
2: Ja, best wel veel. Ik hou gewoon van Mexico eigenlijk. Het is een beetje mijn tweede thuisland geworden. De mensen zijn hartstikke vriendelijk. Je wordt overal gastvrij ontvangen.
0: Ja.
2: Wat ik nu hier aan het doen ben, een beetje van hot naar herreizen. En hopen dat mensen mijn slaapplekje aanbieden. Dat heb ik voor het boek ook gedaan. Ook een motor gehuurd, door Mexico gereisd.
0: Ja.
2: En je wordt overal zo gastvrij ontvangen. En ze willen eigenlijk niet meer dat je weggaat. Dus het zijn gewoon prachtige mensen. En dan het voetbal, daar zitten heel veel mooie verhalen in. Dat vind ik een mooi haakje om te kijken wat mensen beleven en hoe ze bijvoorbeeld via het voetbal een nieuw leven kunnen opbouwen.
0: Ja.
2: Uit gevaarlijke gebieden kunnen groeien.
3: Ja. Hey, het is wel grappig, want ik kwam hier gisteren ook een Mexicaan tegen.
0: Ja.
2: Zijn er veel?
3: Ja,
0: heel veel, ja.
3: En wat je zegt klopt, zijn ontzettend aardig. En ik kwam aan de praat en hij vertelde dat hij dus gespaard had vanaf 2016 tot nu om zoveel mogelijk wedstrijden te zien. En hij had dus een soort ticket, een soort super ticket gekocht voor alle wedstrijden in Dallas. En hij zegt, ja, dat is super goedkoop, want dan betaal je maar €1000 per ticket.
0: Maar
3: dat doet hij dus gewoon met zijn hele gezin.
0: Maar dat is misschien wel even goed om te weten. Inderdaad, voetbalgek. Kijk, in Nederland houdt perceptie van voetbal al snel op bij de landsgrenzen van Spanje. Zo van, ja, daar stopt het.
3: Ja.
0: Maar het is in Mexico zo ontzettend groot. We hebben in 1986 dat legendarische WK gehad met Maradona. Dat was een van de mooiste WK's ooit. 1998, de allereerste keer dat ik Mexico zeg maar zag, was tijdens het Nederlands elftal. 2-2 in de laatste wedstrijd van de pool. Dus dat was al geweldig. We hebben altijd wel grote voetballers, ook die in Nederland voorbij komen. We kennen er natuurlijk wel een paar van PSV. We hebben Chicharito gehad van Manchester United de afgelopen jaren. Maar even om een kijkje te geven in de grootheid van het voetbal in Mexico. Hoe groot is dat, Jesper?
2: Nou ja, wat hij nu eigenlijk zegt, dat beschrijft het wel. Ik denk een Amerikaan die doet dat niet. Ik sprak gisteren een Amerikaan en die zei, ja, ik gooi liever een balletje tegen de muur. Dat vind ik leuker dan voetbal kijken, een hele wedstrijd, 90 minuten.
0: Ja,
2: ze leven gewoon met voetbal. Alles is voetbal. Dat betekent zoveel voor die mensen. Het is een van de positieve dingen in het land. Want er zijn natuurlijk ook heel veel problemen van drugsgeweld en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Maar als ik dan bij Eric Gutierrez op bezoek was en die komt uit Sinaloa. Dus je weet, die heeft alles
0: voetballer
2: van alles
0: meegemaakt. Voetballer voor de duidelijkheid, dat moet je altijd even uitleggen.
2: Oh ja, we zijn niet bij Soccer News Elfvoetbal.
0: We zitten niet bij de Nosland. Je zit niet tegenover Jeroen Stekelenburg en Pascal Kamperman.
2: Nou, zo klonk jij net wel even.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal.
2: Oud voetballer van PSV, onder andere inderdaad. En die heeft dus eigenlijk door het voetbal kunnen ontsnappen uit dat gevaarlijke gebied. En die kan een beter leven voor zijn familie opbouwen met het geld wat hij dan verdient. En ja, dat geeft gewoon aan hoeveel voetbal kan betekenen voor mensen in Mexico.
0: Maar ook de competitie daar, jongens, dat is ook bizar. Weet je, je denkt wat ik zeg, in onze perceptie houdt het op bij Real Madrid, weet je. En dan maar de stadions daar zijn zo groot. We hebben een paar Nederlandse voetballers gehad, onder andere Vincent Janssen. Die heeft daar gespeeld. En als je dan kijkt naar die beelden van onder andere Monterrey, wat een geweldig stadion dat is, niet normaal.
2: Met die berg op de achtergrond. Dan komt Nederland misschien nog te spelen als ze eerst worden in de groepsfase.
0: Ja, maar ja, dan konden wij de camper niet krijgen, dus dan houdt het op.
2: Ah, dan bel je mij maar, toch?
0: Oké, jongens, het boek is een geweldig boek. Het houdt lekker beter. En Nel wil zometeen nog even een passage gooien die haar gelijk opviel. En als Nel het over boeken gaat hebben, dan weet je dat je de bestsellers top 10 gaat halen. Yo.

0: Oi, oi, oi. Beste voetballer uit de jaren 90 van Mexico?
1: Zo, Cuauhtémoc Blanco.
0: Blanco was geweldig, hè? Die deed mee tot en met zijn 40ste, toch?
1: Ja, en die is nu ergens gouverneur en die wordt beticht van allerlei corrupte zaken.
2: Oh, dat
1: maakt het nog mooier eigenlijk.
0: Dat is mooi. Hey, we hebben Jesper Langbroek in de studio. Die is freelance voetbaljournalist en schrijver van het boek Viva Voetbal. Nel, wat was jou opgevallen?
2: Nou, echt allereerst mijn compliment. Want ik sla het boek open en ik lees wat passages en het leest gelijk echt zo lekker weg. Ja. Echt als een drama, een comedy en een thriller in één. En ik stuit op het kopje drugs, wapens, files en ongelukken.
0: Ja, ja.
2: Dan ga ik natuurlijk gelijk aan.
0: Ja.
2: En je begint onderweg van Pachuca.
1: Pachuca, ja.
0: Pachuca.
2: Naar Toluca.
3: Klinkt wel een beetje als het privéleven van Baken.
0: Ja.
2: Pachuca naar Toluca kun je de meest gekke dingen tegenkomen op de snelweg. Zoals een hond achter op een motor. Mensen die worden vervoerd in een open laadbak. Een motorrijder die zijn telefoon aan zijn oor houdt. Oude Amerikaanse schoolbussen. Voetbalvelden met grazende paarden. Ontelbaar veel verkeersdrempels. En als je een beetje pech hebt, een controle van de politie.
1: Ja, dat doen ze ook daar, ja. Ja, je weet niet of het politie of narcos is natuurlijk. Maar die lijken allemaal op elkaar.
2: Ja.
1: En dan hoop je dat je door mag rijden.
2: En dan rij je op een gegeven moment met een vriend op de motor. En dan word je aangehouden.
1: Ja, en dan staat er zo'n man met een grote semi-automatisch pistool. En met een soort bivakmuts op. Dus ik zag alleen zijn ogen. Die vraagt, waar gaan jullie heen? Nou, we zijn een rondje aan het rijden op de motor. Die denkt ook, wat doen die twee gringo's hier midden in Mexico op de motor?
2: Gringo.
1: Hartstikke
0: gek. Hola, gringo.
1: Ja. Dus ik zeg, nou ja, ik woon hier en we zijn een rondje aan het rijden. En niks aan de hand. Vraagt hij, heb je iets bij je? Wat zou ik bij me moeten hebben? Drogas, armas? Drugs of pistolen?
0: Ja.
1: No, senor. Oké, rij me door. Yo, dankjewel. Niks hoeven te betalen. Dat is een grote plus. Want dat kan natuurlijk ook.
0: Ze zijn ook op het WK. Eerste wedstrijd is gewonnen. Wat is de volgende wedstrijd van Mexico?
1: Zo, goede vraag.
0: Ja.
1: Zal het Tsjechië zijn, denk ik. Aanstaande donderdag?
0: Ja, Mexico-Tsjechië, denk ik ook. Je zit in de pool met Zuid-Korea, Tsjechië en met Zuid-Afrika.
1: Ja, dus Zuid-Korea is wel een goede concurrent. Daar zijn ze een beetje bang voor.
0: Ja.
1: Maar ja, die openingswedstrijd, daar hebben we niet op gehad.
0: Bij,
1: dat was zo geweldig. Die sfeer en... In dat Azteca wat je net zei, dat is eigenlijk al het hoogtepunt van het WK. En die finale in New Jersey, ja, dat geeft toch helemaal niemand om eigenlijk.
2: Wat gebeurt daar? Azteca is zo belangrijk.
3: Is gigantisch.
1: Ja, omdat Maradona daar wereldkampioen is geworden. Pelé is daar wereldkampioen geworden. Het stadion met de meeste WK-finales, meeste WK-wedstrijden, meeste WK-openingswedstrijden. Er zit 80.000 man, die zingt dat volkslied. Nou, ik had echt kippenvel over mijn hele lichaam. Ja, het is gewoon die passie, dat spat gewoon van die tribunes af. Dat was echt niet normaal om mee te maken.
0: Mooi dat je er bent. We gaan het zo ook nog even hebben over het Nederlands elftal. Want dat speelt gewoon morgen natuurlijk, hè?

0: stand van zaken als het gaat om het Nederlands elftal. Want ja, inderdaad, vandaag Brazilië tegen Marokko. Ja, Haiti tegen Schotland, waar we met z'n allen ontzettend naar uitkijken. Ja, Mexico is leuk. Ja, Amerika is mooi. Maar het moet morgen ook allemaal nog gaan gebeuren. Even een kleine voorspelling, Jo.
1: Jesper?
2: Oh, van Jesper? Ja. Ik denk 2-2. En dan wordt het nog moeilijk in de
0: poel. Oké. Nou, zometeen gaan we even diepte materie even bekijken. En eerst even naar het verkeer van 3FM. Daar

jongens. Het is 1 minuut over 6:30 in Nederland. Tijd voor frikandellen en misschien een klein pilsje. Amerika, Arlington, onder de rook van Dallas. Op dit moment 35 graden. WK 2026, baard en benner. Olé, olé, olé. We gaan naar de USA. We zijn er al. How

0: Amerika. Olé, olé, olé. Bart en Benner in de USA. En bij ons Jesper Langbroek van onder andere Elf Voetbal, Vierlandse voetbaljournalist. De eerste die de moeite heeft genomen om hier naar de camper te komen. Inderdaad,
1: motor.
0: Inderdaad, Mandy. Onder de rook van Dallas. Mandy app namelijk, ik weet niet zeker of dat de eerste 39.593 keer dat Barend het heeft gezegd al goed verstaan heb. We staan nog steeds onder de rook van Dallas. Ja. In het prachtige Arlington. Met even een scoop. Daar kunnen we even voor gaan zitten.
1: Ja.
0: Jesper was in het Azteca Stadion afgelopen donderdagavond tijdens de opening.
2: Heb je het RTL Boulevard Tunes?
0: RTL Boulevard Tunes. Maar wij maken ons eigen nieuws. Ja, we hebben niet meer Boulevard nodig als doorgeven.
2: Nee, dat is waar.
0: Die komen maandag repen over.
2: Oh ja. Maar Luc, let op.
0: Even het volgende. Wat is er aan de hand met Shakira en het WK afgelopen donderdag?
3: Ja, we moeten het niet doodchecken, maar het schijnt dat het niet Shakira was.
4: Hè?
3: Een dubbelganger.
0: Ja?
4: Hoezo?
3: Ze had een enorme zwarte zonnebril op. Ze danste niet als Shakira. Dus op internet al die Mexicanen zeiden dat is Shakira helemaal niet. Misschien is er iets gebeurd en hebben ze snel een dubbelganger ingezet.
0: Nou, ik moet zeggen, ik heb die beelden goed bekeken. Ook deze mag gewoon langskomen. Ja, vond ik ook echt uitstekend. En wat zeg je?
4: Als het niet de real deal was.
0: Niet de real deal, maar ja, jongens. Ja, goed. Het was ook playback, hoorde ik ook mensen over zeiken. Maar weet je wat ik zo knap vind? Ik blijf het zeggen. Shakira had gewoon een van de grootste WK-hits ooit. Misschien wel de... Met Whenever... Of
4: Waka Waka.
0: Whenever Whenever was hier een ander verhaal. En als je dat dan nog een keer moet doen, dan zou je denken, nou, doe maar niet. Maar het lukt weer. En ze pakt hem weer. Goeie vibe, man.
3: Ja, ik vond die ander wel beter.
0: Ja, maar dat zijn ook de herinneringen.
3: Dat is waar. Dus ja, we komen nu weer, hè?
0: Ja, het is zeg maar, kijk, als je een anthem hebt van een feest, als je bijvoorbeeld Defcon hebt, wat zo'n groot feest is, dan zeggen mensen altijd, ja, het anthem van vorig jaar was beter. Ja, dat klopt, omdat de herinneringen die je gemaakt hebt op dat festival maken ook weer de beleving van zo'n nummer groter.
3: Wat je er nog van herinnert dan vaak, ja.
0: Dus als jij binnen nu en een paar weken is gewoon dat Nederlands elftal ziet vlammen en dampend richting die halve finale ziet gaan, ja, dan wordt dit ook groter en groter. Over Nederlands elftal gesproken, morgen 15.00. In Dallas, niet meer onder de rook van, zitten we in het stadion te kijken naar Nederland tegen Japan. Ik heb er een lekker gevoel bij. Hoe zit het bij jou?
3: Ja, ik zei dus 2-2. Ik ben net even bij de training geweest van de Japanners.
0: Ja.
3: Nou, wat een journalisten hebben die. Die zijn echt met misschien wel 100 stonden ze daar in de rij.
1: Ja. Er waren geen toeristen met selfiecams?
3: Ook wel.
1: Echt... Ook, ja.
3: Die stonden ertussen. Ja.
0: Die zijn heel gaan lekker.
3: Er stonden ook wel een paar fans. Ja, ze hebben een goede ploeg, hoor.
0: Ja, maar we moeten nou ook niet zo overdreven doen over zo'n goede ploeg. Dat is de,
3: ze worden groot gemaakt.
0: Ja, de beste speler is een wisselspeler van Liverpool. Die is naar huis.
3: Ja, maar ja, dan hebben ze nog Ueda en al die Ueda, namen die ze kennen.
0: Als Ueda die kan het tegen Groningen, schiet hij er een paar in. Als het ietsje hoger wordt, dan wordt het te veel voor hem.
3: Ah, laten we maar van het positieve uitgaan.
0: Ja, toch? Ja. Nee, maar ik vind altijd, wij zijn in Nederland zo
1: maar
0: goed.
1: Hij is journalist, hè?
0: Ja.
1: Hij benadert het vanuit het journalist.
0: Nee, maar ik ben
1: de fan.
3: Hij is gekleurd,
0: nee,
3: hè?
0: Wat?
3: Hij is een beetje gekleurd. Ja, oranje gekleurd.
0: Nou, ik ben 100%. Ik vind altijd, als je aan een WK of een EK begint, dan vind ik altijd, totdat je eruit ligt, moet je roepen dat je wereldkampioen
4: wordt. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik bedoel, feiten. Wij staan hier volgens mij op de plek 3-3-3. Waar staan we toch?
3: 4-3-3.
4: 4-3-3. Ja, en jij zei, dit is de opstelling.
3: Ja, dat hadden jullie dan niet beseft. Jullie staan hier al
1: op
3: niet
1: plek
3: heel lang.
1: 4-3-3.
0: Nee, maar dit is een van onze sponsoren, 4-3-3.
3: Ah.
0: Nee, maar lekker joh. Morgen gaan we heerlijk dat wedstrijdje pakken. En we hebben het ook even nodig. En we hebben zo'n goed elftal, weet je. Het staat niet helemaal op de juiste plekjes nog allemaal. We hebben een iets wat conservatieve bondscoach. Waarvan ik denk, nou, als je dat even zo doet of zo. Maar ja, ik denk dat ik alles heb uitgevonden. En in principe weet ik niks.
3: Heb je die oefenwedstrijden gezien?
0: Ja, sterker nog, ik ben er geweest.
3: Was niet best.
0: Met mijn zoontjes, de allereerste keer in Nederlands elftal.
3: En welke minuut viel die in slaap?
0: Nou, papa zei, minuutje 82, we gaan naar huis voor de file weg. Ja, en ik zat naast Niels van Baarle van de 538-ochtendshow. Dat word je ook wel zat op een gegeven moment, weet je. Er zijn weinig mensen die zo hard kunnen tetteren als dat je hier. Al doe ik zelf ook een aardig rondje mee, hoor. Hey. Het is de middagshow vanuit de US of A.
5: Barend en Benner in de USA.
0: Oké, jongens, onderweg naar Nederland, Japan. Het is Barend en Benner vanuit de camper. Een chef special, amigo.

0: bij 3FM de middagshow, de grote testshow. Voor 7 in Nederland, 12 voor 12 in Arlington, onder de rook van Dallas. Dat is de plek waar we zijn. Het is ondertussen 700 graden buiten.
1: Ondertussen is het ook bijna Dallas onder de rook van Baar.
0: Ja.
1: Even rookpauzetje.
0: Ik moet wel zeggen, ik blaf wel lekker door. Hè? Dat is wel, we moeten wel een beetje serieus blijven. En Nel, even voor de vader van Nel, Nel rookt nog steeds niet.
2: Nee, dat is goed.
0: Voor de vader van Nel. Vind ik wel heel knap, weet je wel, dat zoveel doorzettingsvermogen is bizar. Voor de duidelijkheid, wij zijn iedere dag te horen tussen 4 en 7 met de middagshow vanuit de US of A. En we zijn gisteren natuurlijk ook logischerwijze aangekomen, want het kan nog steeds niet met de trein van Amsterdam naar Dallas. En dat vliegveld waar ze komen en gaan van en heel veel leuke prominenten zie je ook in onze vlog op het YouTube-kanaal van Pwned. Ronald de Boer spreken we daar, Pieter van de Hogeband. Maar ook gewoon jongens die iets mee mogen maken waar ik 38 jaar op heb zitten wachten. Aanschouw de toptalenten van zowel JO91 van NSC Nijmegen als JO131 NSC Nijmegen. Twee jongetjes met hun vader op het vliegveld van Minneapolis. Hoor maar even. Nou, het is niet te geloven. We zijn geland op Minneapolis. Ik moest er 38 jaar over doen om naar mijn eerste WK-wedstrijd te gaan. Maar ik sta hier met twee toptalenten van de voetbalclub in Nijmegen, NSC. Hoe heet jij?
3: Rem.
0: En hoe heet jij?
3: Jan.
0: Jullie zijn broertjes, jullie komen uit Sint-Oederode. Allereerst, we gaan het echt even hebben over het grote Nederlands elftal. En daarna over jullie carrière. Grote Nederlands elftal heeft niet goed gespeeld in de oefenwedstrijden. Waar ligt dat aan volgens jou?
3: Ja, ik weet het niet.
0: Weet je niet? En waar ligt het volgens jou aan, Jan?
3: Ze moeten kans afmaken.
0: Zo is het.
3: Wat en voor... ik denk ook gewoon dat in de pool beter gaat. Omdat oefenwedstrijd denken ze, ja, zo wel. Ja. Maar in de pool, ja, dan moeten ze het wel goed gaan doen.
0: Hé, maar jij bent 9 en je speelt al bij NRC. Denk jij... dat jij over hoeveel jaar ongeveer in de Nederlands elftal zit?
3: Als ik denk 23 ben.
0: 23. Oké, dus over 14 jaartjes. En jij, Jan, want jij bent al. Jij gaat er naar de onder 14-1 van NEC. Wat denk jij ervan over hoe lang zit je in de Nederlands elftal?
3: 6 of 7 jaar.
0: Ja. Maar Jan is overtuigd. Volgens mij heeft Jan een heel goed seizoen gehad bij NEC, of niet?
3: Ja.
0: Ja? Wat is je positie?
3: Linksback.
0: Linksback. En wie is je grote voorbeeld?
3: Ik heb niet echt een voorbeeld.
0: Moet je altijd je vader zeggen, die staat namelijk achter de camera. Ja. Hey jongens, heel goed. Fijn dat jullie er zijn. We gaan lekker naar...
4: Rijdt u op de A27, Gorkum-Utrecht... dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27, Gorkum-Utrecht... dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten een spookrijder tegen.
0: Nou jongens, dankjewel. Ja, laten we nog heel even terugspoelen in het interviewtje... dat die jongens er even goed mogen afmaken wat ze zeggen. Die zitten te luisteren namelijk.
3: Voorbeeld.
0: Moet je altijd je vader zeggen, die staat namelijk achter de camera. Ja. Hé hey jongens, heel goed. Fijn dat jullie er zijn. We gaan lekker naar Dallas toe. We gaan nu even wat drinken, want we hebben super lang in het vliegtuig gezeten. Even, wat denk jij, wat gaat het worden zondag tegen Japan?
3: 2-1 voor Nederland.
0: Oké, wie gaan de doelpunten maken, Jan?
3: Denzel.
0: Ja.
3: Virgil.
0: Ja. Dat zijn er al twee, hè?
3: En Malen.
0: Oh, dat doe jij 3-1?
3: Ja.
0: Lekker, heel goed. Oké, boys, ik hou jullie in de gaten, hè? NRC, ze komen eraan. Oké, jongens, dit was hem. Jesper, dankjewel. Jesper Langbroek van Elf Voetbal. Voetbaljournalist Nel Jelmer, dankjewel. We zijn er morgen weer om 4 uur. Ole, ole, ole. Baas en Benner in de US.

0: ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Hey jij daar!
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
19: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
0: live vanaf Best Cap Secret. Met zometeen live muziek van Higpy. Eerst het laatste nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
22: 10 tenders, alsjeblieft.
23: Ja, dat is dan €8.
22: Hè? 8? Oké.
24: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
28: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
27: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. En gaan.
29: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend,

0: bij 3FM. Mijn naam is Jasper en de komende 3 uur hoor je alles van Best Kept Secret. Vera is namelijk het hele weekend daar om verslag te doen van dit fantastische festival. Waar de headliners staan als Gorillaz, Nick Cave en Jack White. Maar er staan nog veel meer vette artiesten. Seth Isser, Moola zonder B, Wolf Alice, Hayley Williams en Merel. Nou, zometeen gaan we gelijk even schakelen naar Vera om te checken hoe het daar is in de Beekse Bergen. Ja, en je hoort heel veel live muziek van het festival. Hè? Van vandaag en ook van artiesten die er ooit gestaan hebben. En dat zijn verrassende namen, want wist jij bijvoorbeeld dat Carly Rae Jepsen op Best Kept Secret heeft gestaan? Hoor je zo meteen op 3FM. Eerste 3FM talent Higbee. Die maakte vandaag een grote terugkeer in de Beekse Bergen. Want 2 jaar geleden stonden zij in de kleinste tent van het festival, ook zonder maar 1 uitgebrachte track te hebben. Nou, dat was vanmiddag wel anders. Ze stonden er namelijk met hun kerstverse debuutalbum Slow Death of a Good Girl in de allergrootste tent van Best Kept. Nou, als je erbij was vandaag, dan heb je waarschijnlijk een waanzinnig optreden gezien. En als je er niet bij was, dan kan je er nu van genieten. Dit is Higbee live vanaf Best Kept Secret met Nothing.
1: Okay, this is Nothing.

0: is daar op het festival. Vera, hoe is het daar?
1: Jasper, een hele goede avond. Ja, de hooikoorts is een beetje op mijn stem geslagen. Misschien heb je dat vanmiddag al gehoord bij 3FM, bij Mark en Mai. Maar het maakt de pret absoluut niet minder. Je had het net over Glass Animals. En ik weet nog dat zij hier stonden op het grote podium. Want het is een prachtig openlucht groot podium. Geen tent dus, met het strand ervoor. En de zanger van Glass Animals die toen op zijn witte sportsokken uiteindelijk de modder in is gerend. Wacht, één hoest. Dan kan ik me weer herpakken. Die modder was er gisteren, maar vandaag is het een prachtige dag. Dat festival weer wat je gewoon wil hebben. Het is warm, er is een zonnetje. Het is droog, het is niet te warm. En het mooiste is, het is vandaag qua line-up echt perfect. Ik zag vanmiddag Sef, die het hele veld, het hele hoofdpodium naar zich toe wist te trekken. Dat was echt super indrukwekkend. Want daarna speelde bijvoorbeeld Hayley Williams, die je kan kennen van Paramore. Maar ja, dat was druk. Maar niet zo druk als bij Sef. Bijvoorbeeld bij Shirt Uit. Iedereen de shirts de lucht in, boven het hoofd. Er werd gedanst. Hij deed zijn shirt uit. Dus het publiek kreeg wat ze willen, om het zo maar te zeggen. En straks is het Wolf Alice die daar op het podium staat. Ook een fantastische band die de laatste keren dat ze hier speelden, na afloop echt het meer letterlijk zijn ingerend om te gaan zwemmen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat brengen. En ja, of mijn stemmen de rest van de avond ook nog bij jou in de studio gaat brengen. Daar ga ik natuurlijk mijn uiterste best voor doen. En ondertussen wil ik je meenemen naar alle muziek die hier speelt. Net als het Nation of Language, de favoriete band van Mark van der Molen die hier staat. Later vanavond nog Job Jobster. Kortom, heel veel goede live muziek van het festival dat sinds 2013 bestaat. Ik was er bij de allereerste keer. Ik heb er volgens mij eentje gemist. Maar het is echt een prachtige locatie in de Beekse Bergen. En ik heb heel veel zin om je mee te nemen, met of zonder stem.
0: Wat lekker. Ja, doe een beetje rustig aan. Ik ga gelijk ook muziek draaien van Best Kept Secrets. Hayley Williams stond op de mainstage. En volgens de NPO Luister-app was dat waanzinnig.

Joe, End of Beginning bij 3FM. Was een van de hoogtepunten van Best Kept Secret 2025. Zou dit jaar zomaar Sylvie Kreutz kunnen zijn? Vorig jaar stal ze al heel wat hard op Lowlands met dan avant-garde popsongs. Ja, morgen is ze van plan om de mainstage van Best Kept Secret te veroveren. Je krijgt alvast een klein voorproefje. Sylvie Kreutz, Comic Trip bij 3FM.

0: Je bent bij 3FM. We zenden live uit vanaf het festival in de Beekse Bergen. En ja, mijn collega, die Vera, die is daar om verslag te doen van het festival. En vanmiddag sprak ze bijvoorbeeld al met Sef, vlak voordat hij op de mainstage van Best Kept Secret stond. Ik heb daar filmpjes van gezien. Hij heeft gesloopt. Het was heel erg vet. Zometeen hoor je het een en ander van het gesprek. Onder andere of hij zijn show een beetje kan aanpassen. Hij stond natuurlijk op Lowlands. Is die show van Lowlands veranderd dan ten opzichte van Best Kept Secret? Je hoort het zometeen. Eerst de nieuwe mega-hit. Dit is Oscar and the Wolf en S10.
1: 3FM. Mega-hit. S10 en Oscar and the Wolf. Safe and sound.
2: 3FM. Mega-hit.

Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen.

0: waar mijn collega Vera het hele weekend is om verslag te doen en met al jouw favoriete artiesten te spreken. Denk bijvoorbeeld aan Sef. Morgenavond doet hij een DJ-set op Best Kept Secret, back-to-back met Lucky Don Gone. Maar vanmiddag speelde hij op de mainstage van het festival. Dat is een groot verschil met 4 jaar geleden. Toen stond hij nog in een van de tenten van het festival met zijn El Salvador orkest. En vlak voor zijn mainstage show vroeg Vera aan hem het grootste verschil tussen nu en 4 jaar geleden.
1: Ik denk toch dat ik wel iets comfortabeler ben erin. En dat ik iets meer grip heb op de situatie. Voor zover je überhaupt ooit grip op het leven hebt natuurlijk. En dat ik ook misschien me minder zorgen maak of mensen nummers wel kennen of zo. En eigenlijk, er zijn nog steeds nummers waarvan ik denk, ik weet eigenlijk helemaal niet of mensen dit wel kennen of zo. Maar ik vind het gewoon zelf heel leuk om te spelen.
0: Ja. Ja, deze zomer staat Sef op nog veel meer festivals. Hij cureert Wilde Weide volgende maand. Speelt in augustus op Pukkelpop. Terwijl hij met IJsland op Down Rabbit Hole, Lowlands en Into the Great Wide Open staat. Hele hoop shows dus. Voor sommige artiesten zorgt zo'n druk speelschema er juist voor dat shows een beetje op elkaar beginnen te lijken. Maar Sef die denkt daar anders over. Dat vertelde hij vanmiddag.
1: Je kan de show ook echt anders maken. En dat heeft ook te maken met gewoon hoeveel materiaal je hebt. Hoeveel muziek eruit is. En hoeveel muziek je kan spelen. Ik weet nog dat ik wel eens vroeger een soort rockband zag. En dan gingen ze zo... Oh, we playing tonight, boys. En dan gingen ze zo'n setlist maken. Dacht ik, jullie hebben zo fucking veel albums. Dus kunnen gewoon kiezen. Yeah. En dan had ik 2-3 albums of zo. En nu heb ik 6 albums, geloof ik, uit mijn hoofd. En ben ik eindelijk op het punt dat ik gewoon nummers niet kan spelen. En dan andere nummers wel kan spelen. En dat vind ik gewoon zelf heel leuk.
2: Ja, dat is vet. Is,
1: ja.
2: Of dat die artiesten dat soms ook dan op hun social van... Welk nummer? Je stel de playlist samen. Dat heb je geloof ik ook. Dat mensen echt een setlist kunnen samenstellen.
1: Dat vind ik dan weer niet chill.
2: Nee, dat
1: is
2: het ander uiterste. Ja, houden we ons ver van weg.
1: Ja, ja. Het mag absoluut niet democratisch worden.
0: Nee. Sef in gesprek met Vera vanaf Best Kept Secret. Het hele interview met Vera... dan check je via youtube.com/VeraOnTrack. En je hoort hem nu op 3FM met die ongelofelijke knaller. Voor alles.

Trader en The Laser. Het is 3FM, live vanaf Best Kept Secret. Zometeen moeten we het even hebben over Pommelien thuis. Zij dacht een rustig weekend vrij te hebben, had allemaal leuke plannen. Maar ineens ging de telefoon. Het was de festivaldirecteur van Best Kept. En die vroeg, kun je nu naar de Beekse Bergen komen? Oh mijn god, hoe het is afgelopen hoor je zometeen, want Vera sprak namelijk met Pommelien thuis zelf.

0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
4: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Pakken ze podium?
11: Pakken ze podium?
10: Pak zelf eens een podium.
12: Pakken ze podium.
13: Pakken ze podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: 3FM. 3FM, live vanaf Best Kept Secret. Met zometeen muziek van Fontaine's DC en Justice.
18: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
11: Ster. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Je hoort het allerbeste van Best Kept Secret. Zometeen weer even schakelen naar het festival. Eerst muziek van Fontaine's DC en dit is Justice.

0: Fonte ACC, favorite bij 3FM en daarvoor Justice.
1: 3FM. All best kept secrets.
0: Ja, twee totaal verschillende artiesten, maar ze hebben één ding gemeen. Ze stonden allebei op het hoofdpodium van Best Kept Secret. Nou, jij luistert nu naar 3FM, dus je bent er helaas niet bij. Maar je mist niks van het festival. Eva Kleven is namelijk in de Beekse Bergen tussen alle chimpansees en cheetahs om het verslag te doen van het festival. En daar spreekt ze ook met al je favoriete artiesten. As we speak staat ze nu bij Wolf Alice, dus de geweldige Londense indie rockers. Ze staan nu op het mainstage van Best Kept. En hoe het daar is, hoor je zo meteen. Want eerst heb ik muziek voor je van Jungle by Night en Merel. Allebei op Best Kept dit weekend. Dit is een ongelofelijke sexy tune. Sexy genoeg.

0: Styles.
1: Ja, doe het.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Die rockers die uit Londen, die staat nu op het hoofdpodium. Wolf Alice. Ja, wie daar in het veld staat, dat is mijn collega Eva Kleven, die je elke maandag en dinsdagavond bij 3 voor 12 hoort. Eva, hoe is het daar?
1: Oh, het is hier zo heerlijk. Ja. Kijk, dit is een beetje het moment op een festival. Zeker rond deze tijd. Het zonnetje is net doorgebroken. En je moet weten, Best Kept Secret ligt natuurlijk in Heelvarenbeek, aan Beekse Bergen. En dat ligt aan het meer. Dus je ziet eigenlijk een meer op de achtergrond, bos, mensen die in de zon staan te genieten van inderdaad wat jij net zei. En dit is een band die soms heel zacht klinkt en heel een beetje mysterieus. Met een fantastische frontvrouw, Ellie. En ik heb ook nog even vanmiddag haar en haar drummer mogen spreken, Joel. Dit zijn al een hele tijd vrienden van elkaar. Zijn elkaar ooit een keer tegengekomen in Camden, in Londen. Sindsdien een bandje gevormd en het gaat ze eigenlijk voor de wind. Inmiddels hun vierde album uit, The Clearing. Daar spelen ze heel veel hele mooie nummers van. Net al The Sofa en ook Just Two Girls, hele zachte liedjes. Het is fantastisch om te zien wat dat met het publiek doet. Ze staan te springen, te dansen, handjes in de lucht. Ik heb ook een aantal 3FM favorites hier wel voorbij zien komen. Die staan in het publiek te kijken. Bier bijvoorbeeld van Higby, maar ik zag ook Blauwtsoen met open mond staan meeswingen met Wolf Alice. En ik ben vooral heel erg fan van het allereerste nummer van het album dat uitkwam. Ergens in maart, geloof ik. Van The Clearing. En dat is ook hoe ze hun set begonnen. Jasper, het is hier nog een hele, hele lange avond en daar ben ik erg blij om. Ik ga weer terug naar Wolf Alice en ja, ga genieten van Bloom Baby Bloom. Daar openden zij hun set mee.
0: Oh man, ik krijg er helemaal FOMO van. Om de FOMO een beetje te verzachten, hoor je Wolf Alice nu met Bloom Baby Bloom bij 3FM.

0: Massive Attack bij 3FM. Je hoorde Teardorp. Hey, stel je voor, je koopt tickets voor een festival. Je kijkt er al het hele jaar naar uit. En op de dag van het festival belt je baas: je moet nu komen werken. Ah, dit is ongeveer het verhaal van Pommelien Thijs, maar net even anders. Ze zou namelijk als bezoeker naar Best Kept gaan, maar uiteindelijk is ze er zelf komen spelen, omdat een andere artiest op het allerlaatste moment moest cancelen. Nou, zo'n goede infobeurt als dit ga je niet vaak zien op het WK. De Tour die peilde gisteravond uit voor Pommelien Thijs, last minute optreden, die volgens de collega's van 3 voor 12 een van de beste optredens van de vrijdag was. Nou, vlak na deze memorabele infobeurt ging Veras naar deze Vlaamse superster met de prangende vraag: ja, wat was ze in godsnaam aan het doen gistermiddag toen ze dat belletje kreeg?
1: Waar was jij toen je dit telefoontje kreeg? Hoe ging dit?
2: Ik was thuis en het was middag. En de vraag kwam en ik had eigenlijk zelf Best Kept Secret plannen. Mijn redenering was: ik zal naar Best Kept Secret komen, ik sta daar niet. Dus ik kan gewoon echt, even liggen, gewoon pens gaan kijken.
1: Ja.
2: Maar toen stonden we ineens wel. Ik heb me ook gewoon meegepakt, ze heeft meegezongen. Dus het was echt een soort van ideale festivalervaring eigenlijk.
1: Hoeveel uren hebben jullie gehad om dit allemaal te bewerkstelligen? Want het is toch schakelen als je in één keer hoort.
2: Zo schakelen, want we zijn ook een Belgisch-Nederlandse band. Ja. Dus we hebben mensen uit Zwolle, we hebben mensen uit Gent. En die hadden allemaal denk ik 3 à 4 uur. Dus het was niet normaal. Maar die hebben dat zo, zo goed gedaan. Dus ik had helemaal geen stress. Want ik heb enorm veel vertrouwen in mijn crew en band. Maar ze hebben echt... Wow, het was wel spannend.
1: Ja.
2: Het is gelukt. En ik moet zeggen, de tent die we net hebben gehad was echt ook een van de leukste crowds die ik had in Nederland.
1: Ooit. Ja?
2: Oprecht. Het was zo fijn wat meer hier.
0: Pommelien Thijs dus over haar last minute optreden op Best Kept Secret. En je hoort haar nu op 3FM. Dit is Atlas.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

In 2023 stond ze nog op Best Kept Secret. Het festival wat nu volop bezig is. Morgen staan er Gorillaz op de main. Maar je hoeft niks te missen dit weekend, want Vera is daar om je te voorzien van sfeer, muziek en interviews. Zo sprak ze gisteravond met het nieuwste underground popfenomeen van de Lage Landen, Alice Allstorm. Ja, hoe dat gesprek gisteren was, hoor je zo meteen. Eerst heb ik muziek voor je van The Haunted Youth. Dit is Forget Me nu bij 3.

het weekend. Er is gisteren al gebeurd toen niemand minder dan Alice Allstorn achter de draaifol kroop in de Beekse Bergen. Ja, misschien ken je haar wel van haar succesvolle YouTube-kanaal. Maar dit jaar is ze uitgegroeid van internetsensatie tot underground popfenomeen. In januari bak ze de tent af op Noorderslag in Groningen met echt een hysterische hyperpop bangers over het nachtleven, over creepy ventjes met van die vettige staartjes en over haar ervaringen als transvrouw. Nou, 3 voor 12 noemde die show het allerbeste van het hele festival. En deze zomer staat ze ook in het voorprogramma van Merel. Je checkt haar op festivals als Down the Rabbit Hole en Wildeburg. En ze speelt haar eigen show in Paradiso 17 juli, waar nog kaartjes voor zijn. Maar gisteravond stond ze dus op Best Kept Secret met een DJ-set voor alle diva's van de Beekse Bergen. Het is denk ik de enige DJ-set waar Famke Louise, Charlie XCX en George Michael in één set voorbij komen. Nou, de vloer ging helemaal los voor Alice en het klonk ongeveer zo.

0: Deep Twitch.
1: Oeh, dit wordt moeilijk volgende week.
2: Vera on track.
1: Je hoorde de editors bij 3FM staan volgende week zaterdag op Pinkpop. Maar tegelijkertijd speelt het Nederlands elftal een wedstrijd tegen Zweden. Een keuze waar je nu gelukkig nog niet druk om hoeft te maken, want dit weekend is het Best Kept Secret weekend. 3FM staat vanavond helemaal in het teken van een van de leukste festivals van Nederland. Vera is erbij om verslag te doen van de gang van zaken daar in Brabant. En hier vanuit Hilversum schotel ik je de leukste tracks voor van Best Kept. Want in 2023 stonden zij daar. Gold

0: Ja, muziek natuurlijk.
1: Hey Jasper.
0: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
1: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
0: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu.

0: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: 3FM. Een uur lang hoor je nog het beste van Best Kept Secret. Met zometeen onder andere de Arctic Monkeys.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden.
3: Dankjewel.
4: Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog het laatste verkeersinformatie. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Delft sta je 20 minuten langer vast. Sterkte!
5: 3FM.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: 3FM. Best kept secret. Jasper Schrijver.
3: Ja, nog een uur lang hoor je het beste van Best Kept Secret op 3FM. Met zometeen Parkfans, Tyler, the Creator. Eerst de Arctic Monkeys. Are You Mine?

0: Secret.
1: Je hoorde Tyler, the Creator. En daarvoor Are You Mine van de Arctic Monkeys op de zaterdagavond van 3FM. Ja, deze zomer check je Tyler als een van de drie grote headliners op Lowlands. Maar in 2018 stond hij nog, net als de Arctic Monkeys, op Best Kept Secret. Het is het prachtige festival wat dit weekend weer plaatsvindt. Tussen de leeuwen en de zebra's met headliners als Gorillaz, Nick Cave en Jack White. Maar ook andere artiesten die je eigenlijk wel moet checken. Zo stond daar gisteren Moola zonder B. Wolf Alice was net aan het spelen. Seth was vandaag. En ook Hayley Williams staat op Best Kept Secret. Hij hoort nog een uur lang de beste muziek van 12 jaar Best Kept. Met zometeen Royal Otis. Underworld komt eraan en ook Wies. Ja, en zometeen checken we Jelmer, de drijvende kracht achter Vero on Track. Die staat namelijk bij een naam die 22 keer op het festival staat. Wie het is,

0: is Murder on the Dance Floor bij 3FM. Weekend mee naar Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek. Je vindt daar onder andere artiesten als Wolf Alice, Gorillaz, Moolah en Hayley Williams op de grote podia. Maar is daar ook een stage waar je van begin van de dag tot diep in de nacht kan dansen? De Floor heet die stage en mijn 3FM-collega Jelmer Witteveen, ook wel de drijvende kracht van Veren on Track, die is daar nu. Jelmer, hallo!
1: Jasper, hallo, goedenavond. Ja, je zegt het goed. Het is, er is hier van alles te doen. Er is een stage, De Floor heet die, waar je van 12 uur 's middags tot 4 uur 's nachts kan dansen. Niet zomaar op je favoriete kroeghits, die komen overigens ook voorbij, maar dan in een flink Best Kept Secret sausje. En de DJ's van over de hele wereld, die worden allemaal hier naartoe, op uitnodiging komen ze hier naartoe. Nou, je zou het bijna op audiëntie kunnen noemen, want niemand minder dan DJ St. Paul, die is de floor manager die het allemaal laat gebeuren hier op Best Kept. Hij staat hier naast me. Paul, goedenavond.
2: Hallo.
1: Hallo. Wat laat je allemaal gebeuren dit weekend hier op de floor?
2: Nou ja, gisteren was wel exemplarisch. Er waren 3 DJ's achter elkaar. Allereerst Alice Allstone, Trans Power, de hele queer community om haar heen en voor haar op het podium en in het publiek. En daarna had ik een hele donkere dark wave DJ Ofra. En daarna stond Ilias op de beat met Moolah B op het podium. Nou ja, dan heb je gewoon 3 verschillende culturen onder 1 dak. En dat zie ik het liefst.
1: Ja, de Alice Allstone ook inderdaad, die van Crazy Frog naar George Michael ging. Dat was niet normaal. En daarna inderdaad Ilias op de beat die alles voor Moolah B heeft gemaakt. Het eindigde om 4 uur 's nachts, toch?
2: Absoluut. Met Radiohead.
1: Met Radiohead. Door jou gedraaid?
2: Zeker.
1: Ja, precies. En dan was jij hier vanmiddag om?
2: Ik was hier alweer om... ik liep om 4:30 hier weg 's nachts. En ik was om 11:30 weer op mijn post.
1: Hoe doe je dat met slaap?
2: Niet.
1: Nee, niet. Nee, vertel. Doe jij middagdutjes?
2: Ja, ik ben sowieso al een insomniac. Ik loop tegenwoordig bij een somnoloog. Dat is een woord. Ik doe eigenlijk alles wat verkeerd is. Qua werk vooral. Het is natuurlijk totaal geen regelmaat. En al die prikkels en fluitende oren. Maar ja, op adrenaline kun je het lang volhouden.
1: Ja, dat is waar. Nou, je hebt een geweldig podium hier gecureerd. Het is ook echt een stukje groter weer nog geworden dan vorig jaar. En waar jij zelf vooral blij mee bent, is dat er meer geluid is, toch?
2: Ja, er is wat extra geluid ingehangen. En dat is inderdaad wel prettig als je mensen uitnodigt waar je fan van bent. In het begin stuurden we alleen maar uit vanaf het podium. En als het al zo druk is zoals nu, dan verwaait het geluid een beetje. En nu hangt er meer geluid, dus dat is prettig.
1: Ja, het is echt één grote surround ervaring. Ik weet niet of je het hoort, Jasper, maar er staat hier op dit moment ook een DJ te draaien. Die stond bovenaan jouw wensenlijstje. Die heeft vorig jaar de floor afgesloten. In effect gaat het om.
2: Ja, nou ja, vorig jaar was ik na 3 dagen dus van 12 uur 's middags tot 4:30 's nachts hosten op maandag helemaal kapot. Maar toch moest ik eerst mijn wensenlijstje maken al voor volgend jaar. En ik had al wat nieuwe producties gehoord van In Effect. En hij is mijn favoriete producer. Hij staat nu te draaien. Het gaat helemaal los. Maar zijn producties zijn gewoon zo fantastisch. Niet alleen maar om los te gaan, maar ook inhoudelijk en diep. En ik ben gewoon zwaar fan.
1: Ja, je staat ook te popelen om weer terug te gaan. We zijn iets van het terrein weggelopen om wat beter elkaar te kunnen verstaan. Maar ik zie jou hier al rustig worden. Net ook al, je zei 6 minuten duurt lang. Jij wil heel graag terug. Dus ik stel voor dat jij teruggaat. En dan ga ik aan Jasper vragen om iets van In Effect te draaien.
2: Ja, heel fijn. En bedankt voor de aandacht.
1: Yes, alright.
0: Klinkt dik zeg. Dus

0: hitte van Wie is bij 3FM. Vera on track. Morgenmiddag check je ze op Best Kept Secret. Het festival in de Beekse Bergen, waar je tussen de kamelen en nijlpaarden de allerleukste muzikale geheimen kan ontdekken. Ja, dit weekend is het weer in volle gang in het altijd gezellige Brabant. Sorry. Met optredens van dus Wies, maar ook artiesten als The Gorillaz, Wolf Alice, Hayley Williams en Seth zijn van de partij. En gisteren stond daar Sudden Archives. Het klinkt als een elektronische cocktail van pop en R&B die je zo in een science fiction film tegen kan komen. En gisteravond stonden ze in de grootste tent van het festival. En ik krijg daar een appje over van Sophie via de NPO Luister app. Die zegt, het was waanzinnig. Kun je alsjeblieft wat draaien? Ja. Live vanaf Best Kept Secret gisteravond. Hoor je Selfish Soul. Dit is dus Sudden Archives bij 3FM.
1: Can I get your help? Last song, y'all.

waar je op zit te wachten voor op een festival. Maar niets is minder waar, want ja, met deze duistere tracks krijg je een, ja, de meest brutale festivalwijde stil. Dat deed hij 4 jaar geleden ook al toen hij de headliner was op Best Kept Secret. En ja, zometeen gaat hij het ongetwijfeld weer overdoen, want zometeen om 10 uur staat hij op de mainstage van Best Kept. En zal hij ongetwijfeld weer in de geschiedenisboeken komen. Je hoorde Nick Cave bij 3FM. Met nu Catch Run.

0: en Loser bij 3FM. En daarvoor hoorde je...
1: Ketronada. Niet Ketronda.
0: Oeps. Vera. On track. Ah, foutje moet kunnen, toch?
2: Ik heb diezelfde fout ook ooit gemaakt.
0: In mijn hoofd is het Ketronda, maar...
2: Ik presenteerde toen voor het allereerst vooraan. Ja. Toen Jamie en Olivier nog door de week zaten met vooraan. En dat was de dag nadat Nederlands elftal was uitgeschakeld door Engeland in de halve finale op het EK 2 jaar geleden.
0: Oh shit.
2: Zo brak als een dak. En de Berg kwam hier langs. En een Belgische artiest die echt... van die trekkende liedjes maakt. Of van die hele moeilijke ballades en zo. Dus ik had al best wel een taaie avond en ik zweet ook heel erg. Terwijl hier gewoon airco is. Maar goed, dat kwam denk ik door de alcohol van de avond ervoor. En toen moest ik, ja, ook, hoe was het? Ketronada. En ik zei ook Ketandra.
0: Nou ja, goed, weer wat geleerd vandaag.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja,
0: zo is het ook.
2: Dat wel.
0: Zometeen vooruit op 3FM. Wat kunnen we verwachten?
2: Zometeen hoor je Yves van Flair. Heb ik even net een interview mee opgenomen. Die waren namelijk nu aan het rondlopen op Central Park in Utrecht. Hadden ze vandaag opgetreden. Hebben een nieuwe track uitgebracht. Is echt een waanzinnig liedje geworden.
0: Die is goed, ja.
2: Ja, heb je hem al gedraaid?
0: Nee.
2: Kijk, dat komt pas nog. Ja. En sowieso rond de klok van 10:30 een nieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan. Waar je eigenlijk, als je nu luistert, kan bepalen wie er morgen, als het ware, op de plek van Yves zit. Wie je morgen geïnterviewd wordt in Vooraan. En wie er dus ook voor het eerst op 3FM wordt gedraaid.
0: Leuk. Ik ga luisteren, denk ik. Zometeen Sebastiaan met Vooraan op 3FM. Ja, klopt. Ik ga gewoon Radio 1 lekker Qatar tegen Zwitserland luisteren, denk ik.
2: Ja, precies.
0: Nee, gaf. Dus 3FM nog even knallen met de jeugd van tegenwoordig. En de formule.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: 3FM. Een hele fijne zaterdagavond toegewenst. De allerfijnste nieuwe muziek komt zometeen jouw kant op in een nieuwe editie van Vooraan. Onder andere de nieuwste van Bazaar samen met Sef. En de nieuwste Wonenboys ga je horen na het laatste nieuws.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
20: Een heel boek? En de kinderen dan?
19: Die zijn veel te druk met spelen.
20: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
19: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
20: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
19: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
20: Proost.
19: Op sunweb.nl.

0: week op 3FM met One Dance. Welkom op de late zaterdagavond van 3FM met de allerbeste nieuwe muziek. Vooral van Nederlandse bodem. Met zometeen een hele fijne nieuwe track van Bazaar. Samen met Sef en Faisal.
1: 3FM, vooraan.
0: Eerst, ja, och, wat is het fijn dat ze gewoon bezig blijven. Wat er ook gebeurt. Niet dat er iets heel ergs is gebeurd hoor, daar niet van. Maar gewoon wat er ook gebeurt in jouw leven en in mijn leven en in de wereld. Vodaboys zal volgens mij gewoon altijd blijven bestaan en dat is fijn. Want het is echt een steengoeie rockband van Nederlandse bodem. Dit is hun allernieuwste Blindsided bij 3FM.

0: Taylor Swift op 3FM met Elizabeth Taylor.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Het is inmiddels 2 maanden geleden dat het nieuwe album van Bazaar is uitgekomen. Exit heet dat album. Echt ongelooflijk goed. Ik dacht eigenlijk van, daar hoef je niks meer aan te doen. Dit is af. Beter dan dit kan het niet. Ik heb me daarin gigantisch vergist. Want er is een track op dat album, Ooit komt er een dag. Eigenlijk een beetje gereworked. Die is opnieuw, is dat project file geopend in de software waarin die is gemaakt. Door niet alleen Bazaar. Er is namelijk een toevoeging opgekomen in de vorm van Sef samen met Faisal. Vorige maand trad Bazaar op in een strak uitverkocht Paradiso. En als verrassing hadden ze Sef mee het podium opgevraagd. En na afloop, of van tevoren, dat is het geheim van de smid, van die show, zijn ze backstage in de kleedkamer nog even gewoon gaan hangen. En toen gebeurde iets magisch. Er kwam een SM7B op tafel. Nou, dat is een microfoon die we hier ook in de studio gebruiken. Dus radiomensen worden er altijd heel enthousiast van. Maar muzikanten ook. Een microfoon die heel bekend is geworden door Michael Jackson. Die hem ook heel veel heeft gebruikt. Nou ja, kijk, dan gebeurt er al snel iets magisch. En daar in die kleedkamer heeft Sef een verse gemaakt op Ooit komt er een dag. Een track die dus al op dat album van Bazaar stond. En ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat ze die avond hadden bij de catering van Paradiso. Maar het is zo'n fijne versie geworden van die track die er dus al was. Samen met producer Faisal, die je kan kennen van de albums van IJsland ook nog eens, hebben ze

Beyoncé. Sologenic, photogenic. En Texas Hold'em speciaal voor Barend en Bennen die lekker in de USA zitten. Plankgas achter Oranje aan. Olé, olé, olé, Barend en Bennen in de USA. Iedere dag om 16:00 hier in Nederland te horen. Daar is het dan 9:00 ochtends. Gaan zij Oranje achterna. Morgen hoor je ze ook met de beste voorbeschouwing van Nederland tegen Japan. Dit zeg je vast wel wat, toch?

0: Sebastian.
1: Een paar van de beste tunes van Flair. Toch wel vrienden van Vooraan inmiddels. Meerdere keren hier in de livebox geweest. En ze hebben nu een nieuw liedje uit. Moet ik het even open hebben? Met een van de belangrijkste mensen van Flair. Dat zijn ze alle drie natuurlijk. Yves, goedenavond.
2: Yo!
1: Je hebt volgens mij een hele fijne show gehad vanavond in Utrecht, hè?
2: Het was gekkenhuis. Utrecht is altijd een van de leukere steden van het land om te spelen.
1: Zometeen daar meer over. Ik wil eerst even gewoon over jullie nieuwe track praten. Door het oog van de nacht. Ik heb dit volgens mij de vorige keer dat ik je sprak ook al gezegd. Maar bij deze track geldt het, godverdomme weer. Het is de beste tune die jullie tot nu toe hebben uitgebracht. Dus neem me even mee naar hoe deze track is ontstaan.
2: Nou, eerst heel erg bedankt dat je dat vindt. Ik ben heel erg blij dat je die mening deelt. Want dat hebben wij universeel ook met het hele team.
1: Ah, gelukkig.
2: Dat je het echt een beetje druk zien of zo lijkt het. Maar nee, ja, hoe die track tot stand is gekomen, dat is eigenlijk heel leuk. Wieger uit Den Haag, de legend, die had ons uitgenodigd om bij, of tenminste had voorgesteld om bij Arno Krapman in de studio een plaat te maken. En hij was helemaal down. Dus de eerste sessie die we hadden daar gelijk, mega klik, mega sfeer. Er hing echt iets in de lucht. Dus waar Arno heeft veel zin staan, dus Wieger op eentje, ik op de ander. Arno achter de knoppen en iedereen gewoon zanglijnen bedenken, alles opnemen. En toen was het, keken we elkaar aan, 10, 12 minuten daarna. Nou, we hebben hem wel. Laten we even gaan lunchen. Ze zijn met z'n allen heel blij. En ook dat echt dat 10 minuten momentje wat we in de studio daar hadden, dat hoor je echt in de track terug. Zeg maar, dat is die drugs wat ik bedoel. Een soort van een synoniem daarvoor.
1: Hey, als ik alles zo in de gaten hou van jullie, beetje via de socials en de optredens, dan lijkt het wel een beetje, ook met de sound van deze track, alsof er een soort kantelpunt gaande is in jullie carrière. Voelt dat ook zo voor jullie?
2: Ja, eigenlijk wel. Want
1: is het eng?
2: Nou ja, het is niet per se eng of zo. Want je hoopt er natuurlijk op en je droomt ervan. Dus wat wij, tenminste wat ik heel erg zelf heb, is dat we gewoon riemen vast en een ontastbare perron op aan het reizen met de trein. Ik heb, als ik voor de jongens ook spreek, we hebben echt met het hele team gewoon echt het gevoel dat we inderdaad echt op een kantelpunt zitten. Van weer even een treetje erbij. En hoe hoog die trede dan is, ja, who knows. Maar in ieder geval hebben
1: jullie debuutalbum kwam vorig jaar uit. Je zou kunnen doorpakken in de vorm van een album. Of heb je daar nog niet echt gewoon een plan voor?
2: Nou ja, we zijn gewoon lekker. We hebben dat album natuurlijk destijds gemaakt omdat er heel erg een gevoel moest geuit worden. En dat waren heel veel verschillende stijlen wat we gewoon heel graag wilden aantikken. En wat we gewoon wilden proberen. Dat was gewoon een uitdaging voor onszelf. En dat hebben we toen allemaal met z'n drieën gedaan. En dat was heel nice. En dat was er dan uit. En nu denken we van, nou, weet je, schone lijn. We hebben niet echt een vooroordeel van wat we gaan doen of niet. We laten ons gewoon verrassen met de inspiratie die we op het moment hebben. En waar het tot uitloopt, who knows. We zijn lekker in ieder geval veel aan het kokkerellen. En de recepten zijn leuk. Het zijn nieuwe receptjes.
1: Nou, kan je wachten op het kookboek dan in dat geval. Hey, vanavond opgetreden op Central Park in Utrecht. Grote line-up. Heel goed dat jullie daar daartussen staan. Binnenkort, sterker nog binnenkort, volgende week ook op Pinkpop te vinden. Het gaat hartstikke lekker wat dat betreft met die live-optredens. Neem me even mee in een 2026 festivalset van Flair. Hoe ziet die cirkel eruit? Of is hij in een stervorm? Of is hij in een soort van achtbaanvorm? Hoe ziet jullie set er een beetje uit?
2: Ja, we werken zeg maar, qua podiumsetten werken meer in de hoogte. Dus dat is heel erg leuk. En iedereen heeft daar zo zijn...
1: Binnenkort, sterker nog binnenkort, volgende week ook op Pinkpop te vinden. Het gaat hartstikke lekker wat dat betreft met die live-optredens. Neem me even mee in een 2026 festivalset van Flair. Hoe ziet die cirkel eruit? Of is hij in een stervorm? Of is hij in een soort van achtbaanvorm? Hoe ziet jullie set er een beetje uit?
2: Ja, we werken zeg maar, qua podiumsetten werken meer in de hoogte. Dus dat is heel erg leuk. En iedereen heeft daar zo zijn plekje. We hebben lekker

0: Gewoon echt beuken, BPM 160, ja, riemen vast en handjes in de lucht. En dat is gewoon een soort trip. Trip is ook wel een groot woord, ho. Het is een soort reisje waar we de mensen mee kunnen nemen. En voor vanavond was het echt, echt mega gezellig. Iedereen met handen in de lucht en meeschreeuwen en zingen en dansen. En dat is gewoon echt bijzonder. Het blijft echt elke keer leuk om te zien. En gewoon elke keer proberen een stapje bij te geven. En dat gaat tot nu toe goed. Dus we maken ons borst nat voor volgende week Pinkpop.
1: Het is jullie ontzettend gegund wat dat betreft. En voor iedereen die een beetje in de dipje zit, kun je sowieso jullie muziek checken. Maar ook gewoon af en toe even met jullie praten. Want dat krijg ik hier een energie van, zeg.
0: Nee, dankjewel. Hey, eens gelijk, hoor.
1: Hey, veel plezier nog daar. En we houden contact. Spreek je snel weer. Veel plezier de komende tijd.
0: Hey, tot snel.
1: Hoi.
0: Fijne avond.

kun jij horen wie de kandidaten zijn in Voor het Eerst Vooraan voor vandaag. Bepaal jij wie er morgen geïnterviewd wordt hier bij 3FM tijdens Vooraan en wie er morgen voor het eerst wordt gedraaid op 3FM. Stemmen kan alvast als je misschien een kleine blinde stem wil uitvoeren via de NPO Luisterapp in de chat van 3FM. Daarover zometeen meer. Eerst de nieuwste van Malcolm Todd, een van de heetste mensen van dit moment. Earrings is dit bij 3FM.

0: en earrings.
1: Vooraan met Sebastian.
2: Een bijzonder goede avond. Wat fijn dat je erbij bent op de late avond van 3FM. Zoveel mogelijk nieuwe muziek aan jou laten horen. Dat probeer ik in ieder geval iedere zaterdag en zondagavond vanaf 10 uur. Maar het is natuurlijk ook wel lekker als we samen heel veel nieuwe muziek kunnen supporten. Dat doen we iedere zaterdagavond rond de klok van nu. Tijdens Voor het Eerst Vooraan. Twee artiesten hebben zich aangemeld via 3fm.nl/pitch... om morgen hier in de studio langs te komen voor een interview en voor het eerst hun track op de radio ten gehore te brengen. De twee artiesten die deze week zijn geselecteerd zijn de volgende kandidaten. Kandidaat nummer 1 is Muda.
3: Yo, ik ben Muda en ik heb een liedje gemaakt dat heet Everybody Happy. En het gaat over dat ik het liefste iedereen tevreden zou willen houden, maar dat het helaas niet lukt en dat hij dat soms best wel lastig vindt. Misschien herken je je wel hierin en misschien heb je dan wel iets aan het liedje. Let me know.

0: met Everybody Happy. Vind je het wat? Kun je erop stemmen via de NPO Luisteren. Er staat een poll voor je klaar in de chat van 3FM. En daar kun je dus tot 10:55 stemmen op jouw favoriet. En misschien is dat niet kandidaat 1, maar kandidaat nummer 2. Namelijk Christine Landman.
1: Hoi, ik ben Christine Landman uit Groningen. En ik heb net mijn nieuwe single uit. Heel misschien. Ken je dat? Dat je weet dat het eigenlijk niet klopt, maar diegene gewoon nog niet los wil laten. Ik schrijf vaak vanuit wat ik meemaak, dus dit nummer staat heel dicht bij mij. Het zou echt een geweldige kans zijn om mijn muziek te laten horen aan iedereen. Dus stem op mij. Dankjewel.

Veel luisteren erbij. Laat weten welke van deze twee tracks of artiesten, wat je natuurlijk wil, jouw favoriet is, via de poll in de chat van 3FM. Ik sta klaar voor je in de NPO Luisterapp. Je hebt nog precies 10 minuten de tijd om jouw stem uit te brengen. Nogmaals, de winnaar hoor je morgen in zijn volledigheid hier bij 3FM. Plus interview. Ik spreek je zo meteen naar Olivia Dean met Baby Steps. En eerst Deadmau5. Dit is I Remember.

weekend FOMO op twee verschillende niveaus. Namelijk dat het morgenavond de tweede keer is dat Olivia Dean in de Ziggo Dome staat tijdens deze tour. Dat ik daar niet bij kan zijn, daar baal ik heel erg van. FOMO ook voor het feit dat Harry Styles gisteren is begonnen aan de London leg van de Together Together Tour. Hij is natuurlijk de afgelopen maand 10 avonden in Amsterdam geweest. Hij heeft een paar verrassingen in de set gedaan, kwam er steeds beter in. Maar voor de fans is het dan altijd wel jammer, en ik ben stiekem een beetje fan geworden de afgelopen jaren, is het dan toch wel heel erg jammer dat hij kleine tweaks toepast aan die setlist in Londen, die hij dan niet in Amsterdam liet horen. Dat je denkt, fuck, ze hebben daar net een andere ervaring dan ik heb gehad in Amsterdam. En dan denk ik, ik wil er ook heel graag bij zijn, maar om ook nog een trip naar Londen te boeken, dat gaat mij wel een beetje ver. Enfin, nog steeds de man of the moment, Mr. Harry Styles. Je luistert 3FM.

Styles hoorde je op 3FM met American Girls. De afgelopen weken in iedere editie van Voor het Eerst Vooraan, waarin jij dus bepaalt wie er voor het eerst op 3FM wordt gedraaid met zijn of haar nieuwe track, was het continu eigenlijk niet zo heel spannend. Was het telkens een uitslag waar ja, iemand met meer dan 70, soms wel meer dan 75 of 80% van de stemmen won. Dat is vandaag niet het geval. Nee, het is de afgelopen 30 minuten razendspannend geweest in de NPO-luisterapp. Wie gaat er dan vandoor uiteindelijk met de winst? Wie hoor je morgen voor het eerst in zijn volledigheid op 3FM? Met uiteindelijk een laatste refresh. Een precieze 60% van de stemmen is de winnaar Christine Landman.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
0: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: 3FM. Zometeen een heerlijke live box throwback hier bij 3FM. Van een artiest met een ander lied. Ja. Het is een klein puzzeltje. Ik ga het je zo allemaal uitleggen. Na het laatste nieuws.
19: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werd een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
20: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
21: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Kessie, Keno. Dat wordt lekker zonne. Kessie. Wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
18: Zometeen een throwback naar een livebox-sessie die we hebben gehad hierbij vooraan. Die ik wekelijks nog voor mezelf afspeel. Welke het is hoor je zometeen naar Disclosure in Sam Smith. Dit is Ledge.

0: Toon en de enige.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: Soms gebeuren hier dingen in de 3FM Livebox waar je jaren later nog zo vaak aan terugdenkt. En dat is bij deze track, bij deze sessie uit de Livebox, uit het archief van Vooraan het geval. In de popronde eindfeestweek in 2024 kwam Iris Jean hier langs. En ieder talent dat dat jaar meedeed aan de popronde en hier bij Vooraan live langskwam in de 3FM Livebox, speelde een eigen track, maar ook een cover. En ik wil nu niet zeggen dat wat Iris Jean toen in de Livebox heeft laten horen aan eigen werk niet goed was. Maar dit was het optreden die week waarbij de cover zo ongelooflijk goed en mooi was. Ik ben hier zo van onder de indruk geraakt toen dat ik ook voor de rest van mijn leven fan zal zijn. En liefhebber zal zijn van de muziek en de kwaliteit van Iris Jean. Ze deed namelijk een cover van deze track van Ronde

van Rondé, Run. En ik dacht, dat past helemaal niet bij Iver Steen. Dat is echt helemaal geen liedje voor haar. Dat is niet de sound. Maar ja, dat moet ook geen probleem zijn. Je kan er natuurlijk je eigen sausje overheen leggen. Nou, dat heeft ze waanzinnig goed gedaan. Ik wil je heel graag mee terugnemen naar november 2024... toen hier Iver Steen in de livebox stond en deze cover van Run van Rondé deed.

allermooiste covers ooit gespeeld hier in de 3FM Livebox, zeg. Niet normaal. Iris Jean en haar versie van Run van Rondé staat ook nog steeds op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Daar vind je alle sessies die ooit zijn gespeeld hierbij vooraan in de 3FM Livebox. Mocht je deze ook nog terug willen kijken. Het is zo ongekend goed. Het is 3FM waar je naar luistert. Zometeen de nieuwste Role Model High Hopes 3000 ga je horen naar Kendrick Lamar en SZA. Dit is Luther.

Ik heb goed nieuws voor fans van pick-up trucks, pils, houthakkers, bloesjes, line dansen. Oftewel fans van country muziek en country in itself. Want Role Model heeft een nieuw album aangekondigd.

wordt. Sadly When the Wine Runs Out. Het nieuwe album wat hij gaat uitbrengen gaat op 7 augustus uitkomen. Chuck Timely and the Hourglass. Dat is een heel ander verhaal. Ga ik morgen of zo nog wel uitleggen. Dat is, heb ik, dus nu is het niet het moment, weet je wel. Het is gewoon WK. Morgen ook nog, maakt niet uit. 7 augustus komt het allemaal uit. En dat is een trend die je gelukkig steeds vaker ziet bij artiesten. Grote artiesten ook. De afgelopen jaren, de afgelopen tijd was het eigenlijk gewoon de bedoeling dat je na 3/4 jaar, soms een jaar, soms misschien wel 1.5 jaar van tevoren al aankondigde dat er een album aan ging komen. Dan rustig aan, single voor single, ging je naar het album toe. En als het album dan helemaal uit was, was ook de helft van het album al uit. De helft van de tracks waren al uitgebracht als single en je kon eindeloos blijven teasen. Maar nu is het een beetje aan het omslaan en ik vind het heel chill. Een album aankondigen en binnen 2 maanden gewoon afleveren. We zagen het bij Olivia Rodrigo, we zagen het bij Harry Styles, we zagen het bij Ariana Grande. En nu zien we het bij Role Model ook nog eens. In het album gaat hij als het goed is een beetje nog verder die country hook in. Dus mag je je cowboy laarzen alvast uit het vet halen en een beetje invetten, want ze moeten shinen. Line dance lesje boeken. Misschien een kleine zadel op je fiets. Oh, nee, ja, je hebt al een zadel op je fiets, maar zo'n paardenzadel. Ik bedenk al, een zadel heb je natuurlijk al op je fiets. Maar om een beetje goed in die stemming te komen, zou dat vast wel nodig zijn. Ik snap dat je er nog niet helemaal een beeld van hebt, dus de eerste track van het album ga ik nu voor je draaien. Die is...

0: Funk MC's Freestyler.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: De Staat komt dit jaar nog met een nieuw album. En het album gaat heten De Staat. Nee, dit gesprek begint niet opnieuw. Zo gaat het album echt heten. Als het goed is, als ze hun belofte nakomen, wordt het hun meest indrukwekkende album tot nu toe. Ze gaan op een enorme Europese tour dit najaar langs 17 steden. Grootser, intenser dan ooit. Wat ook weer een beetje gek voelt. Want ja, voor mijn gevoel, ergens rond corona, einde corona, kwamen zij nog met een heel groot nieuw album met een hele nieuwe sound. En daarna is het een beetje stil geweest. Dus het voelt zo onlogisch opeens dat ze zo ontzettend terug zijn. En dat er zo'n album aankomt. En zo'n grote tour die zo groot en intens wordt. Ja, ook wel weer heel vet natuurlijk. Ze gaan samenwerken met een soort audiovisuele kunstenaar die ook heel veel heeft gewerkt aan shows van Fred Again. Een lichtontwerper nemen ze mee. Die heeft gewerkt met Tom York van Radiohead. Dus ze weten ook wel gewoon wat ze gaan doen, denk ik. En het mooie is, een voorproefje van die megashow gaan ze spelen in Carré. En over 3 weken op Down the Rabbit Hole. Mocht je daar dus zijn, zou ik zeker even een kijkje gaan nemen. Ze staan op de vrijdag om 11:15 op de 1 na grootste tent. Dus dat wordt sowieso plakken en beuken. Met De Staat, die je nu hoort met hun allernieuwste, The Five.

0: Stadium met 3FM naar Harry Styles live.
1: 3FM.

Dua Lipa, Dance the Night, hoor je bij 3FM. Florian vraagt via de NPO Luisterapp. Ik vlieg 2 juli vanuit de Emiraten naar Londen om mijn meisje eindelijk weer op te zoeken. Lekker bezig, Florian. Alles voor de liefde natuurlijk. Hij zegt, wat moet ik doen voor die kaarten voor Harry Styles in Londen? Ja, goed dat je zegt. Je hoorde net eventjes een promo ervoor, een reclame ervoor. Komende week, vanaf maandag, of ja, gewoon komende week in ieder geval. Als jij 3FM luistert en je hoort Harry Styles 2 keer achter elkaar. Dus je hoort bijvoorbeeld American Girls. En je hoort daarna gelijk Treat People With Kindness. Maar dus niet als je bijvoorbeeld Harry Styles hoort en dan een liedje van Dua Lipa hoort en dan Harry Styles hoort, dan telt het niet. Als jij 2 keer achter elkaar Harry Styles hoort op 3FM, dan moet je onmiddellijk appen naar de NPO Luisteren. Dan win jij misschien wel 2 tickets voor Harry.

0: Styles in Londen. Dikker dan dat worden niet, hoor.
1: Sorry.
0: Het nieuwe album van Olivia Rodrigo is uitgekomen afgelopen week. Er staan zoveel goede liedjes op. Een paar daarvan kennen we al. Zometeen ga ik er eentje voor je draaien die gloedje nieuw is, nog niet op 3FM is gedraaid en by far de beste tune van het album is. Je hoort hem naar Noah Kahan op 3FM.

0: vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
1: Gisteren was het eindelijk zover. Eindelijk kwam hij uit, het nieuwe album van Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love is de titel van het album. En het is wel een heel verhaal geworden, hoor. We volgen op het album over 13 tracks heen eigenlijk het pad dat Olivia met een ex-geliefde heeft bewandeld. We beginnen op track 1 bij het moment dat ze verliefd wordt en eindigen bij track 13 net na de break-up. Het is echt zo'n goed album geworden. Het is weer een nieuwe stap die zij zet. Met iedere track die ze uitbrengt kun je ook hetzelfde blijven zeggen. En dat is dat zij altijd iets uitbrengt waar ze zelf gewoon heel erg achter staat. Of het nou gaat om de storytelling in het liedje of gewoon de sound in het liedje. Zij gaat niet mee in muzikale trends en weet echt wel hoe invloedrijk ze uiteindelijk ook is. Want ja, de covers die ze doet gaan altijd viral. Alle live optredens zie je overal voorbij komen, tenminste ik dan. Ze is echt super zelfverzekerd in haar muzikale pad dat ze bewandelt. Wat natuurlijk heel moeilijk is als je pas 6 jaar geleden echt doorgebroken bent op die leeftijd. Ik kan goed horen dat ze ook voor dit album heel veel naar Britse rock heeft geluisterd. Favoriete bands natuurlijk The Cure en New Order vindt ze ook heel vet. En ik wil heel graag voor jou track 2 draaien van het album. Dus nog helemaal aan het begin van het liefdesverhaal. De eerste afslag als het ware. Het liedje heet Stupid Song. En het gaat over het moment dat je je overgeeft aan het idee dat je misschien wel verliefd aan het worden bent. Dus je hebt gewoon contact met iemand en het gaat gewoon goed en je hebt het gezellig en misschien een paar dates of een paar afspraakjes hier en daar. Maar er zit altijd iets in je hoofd van, ja, ik kijk wel of het wat wordt. En dan is dit het realisatiemoment. Eerst een klein beetje verliefd en daarna gewoon heel de tijd die koprol blijven maken naar voren toe. Van die berg af. In die arm eigenlijk. Want bergaf is vaak een negatief iets, dat bedoel ik dan niet. Je hoort ook in het liedje richting het refrein in de pre-chorus, dan zingt ze I'm a car speeding down the boulevard without a break. Ik ben een auto en ik rijd gewoon over de boulevard zonder remmen. En het is niet erg. En dat is ook precies hoe deze track voelt. Langzaamaan gaan alle remmen los en kun je jezelf ook volledig overgeven aan het gevoel van verliefdheid een beetje. Olivia Rodrigo's, een van de nieuwste tracks van het nieuwste album, heet Stupid Song. Je hoort hem nu bij 3FM.
2: New York.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh,
3: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: 3FM.
14: Samen duiken we de nacht in met de allerbeste nieuwe muziek. Zometeen Isabel van Gelder, I Don't Wanna Fall In Love Again. En de allernieuwste van Charlie XCX ga je horen, SS26. Eerst het laatste nieuws.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
14: Een hele goede nacht. De zondag van 3FM is begonnen. En gaat muzikaal verder met zometeen nieuwe muziek van Tessa June. Achterbak komt eraan naar DJ Kutsen en Pick Up.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

Het is over 22 uur pas, dus dat scheelt. Tegen Japan. Ik ben heel benieuwd. Heel veel mensen zijn een beetje bang voor Japan. Snap ik wel. We hebben goed elftal. Hè? Ueda, Watanabe en de ene Japanse speler van Ajax. Maar dat boeit me natuurlijk niet. Ik ben van Feyenoord. Dus die kunnen er ook wel echt wel wat van, hoor, die Japanners. En natuurlijk, Nederland zelf dat niet helemaal in vorm, hè, de afgelopen weken. Maar dat waren allemaal oefenwedstrijden. Daar zit die drukte niet op. Dit vanavond, dat wordt het moment dat Virgil, Frenkie en Memphis gaat er ook vast wel in komen een keer. Die verdettes, die gaan gewoon opstaan. Die gaan dan even de groep bij elkaar roepen. Gaat allemaal goed komen. 3-1, mocht je hem nog ergens in moeten vullen voor een voorspelling. Bij de Sprite Koning, hè. Dat moet je ook niet vergeten. Dat is over 22 uur pas. Over 16 uur begint de grote olé, olé, olé. Barend en Benner in de USA. Show vanuit de camper. Die staat dan onder rook van het stadion. Barend en Benner rijden de komende 2 weken eigenlijk achter Oranje aan. Door heel Amerika door. En maken radio vanuit de camper. En daar kun je dus ook alles over het WK volgen. Echt super vet wat ze daar doen. De eerste uitzending was vanmiddag. Super vet. Super gaaf. Ondertussen draai ik hier bij Vooraan gewoon allerbeste nieuwe muziek voor je. Dus ik lul nu al 2 minuten over voetbal, dat is niet de bedoeling. ik heb zo meteen nieuwe muziek voor je van Tessa June. Is een Nederlands talent wat echt al een tijdje meeloopt. Al een keer langs is geweest hier bij 3FM ook. Maar nu een liedje heeft uitgebracht, dit is hem voor mij. Dit wordt de doorbraak van Tessa June, kan ik je verzekeren. Eerst nieuwe muziek van Charlie XCX.

met nieuwe muziek van Tessa June. Een nieuwe naam in de Nederlandse muziekindustrie, al is dat wel voor radio eigenlijk een beetje het geval. Maakt al heel lang muziek, is al heel lang bezig om ook een beetje eigenwijze manier altijd haar muziek aan de man te brengen. Ik weet nog dat zij niet heel lang geleden best wel vaak viral ging op de socials, omdat zij filmpjes online zette waarin zij gewoon een winkel inliep of een restaurant inliep. Gewoon op een plek waarin het openbaar muziek wordt gedraaid. Ze zou wat dat betreft ook binnen kunnen lopen bij de wachtkamer van de tandarts. Ging ze gewoon naar binnen op plekken waarin het openbaar muziek werd gedraaid, zoals bijvoorbeeld restaurants en winkels. En dan zei ze, hey, ik maak muziek. Zou je mijn muziek misschien op jouw playlist willen zetten? Of zou je een keer mijn liedje aan willen zetten in je restaurant of in je winkel? En op die manier natuurlijk op een hele originele en creatieve en ook een beetje bij de hand, eigenwijze en brutale manier je muziek aan de man brengen. Ik kon het wel waarderen. Ben de sinds die tijd een beetje in de gaten gaan houden en ze heeft nu een liedje uitgebracht. Ja, ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om die niet voor je te draaien. Het liedje heet Achterbak en wat ik zo ontzettend goed vind aan het liedje is dat het een Nederlandstalig liedje is. Heb ik sowieso altijd een heel erg groot zwak voor, gewoon uit mijn voorliefde voor de Nederlandse taal. Maar wat ik zo goed vind aan het liedje is dat het met het taalgebruik eindelijk weer een Nederlands liedje is waar ook Higo heel goed in is, waar Mo ook heel erg goed in is, die echt een beeld kan schetsen bij je. Je ziet de dingen waar Tessa June over zingt, die zie je echt voor je. Over de zomernachten, over die plastic tas waar het op een gegeven moment over gaat. Je gaat het zo meteen allemaal voorbij horen komen. En iedereen heeft er altijd dan zijn eigen beelden bij. Dus ik zie, normaal zou ik misschien Albert Heijn tas voor me zien of zo, maar ik zie nu gewoon een soort transparante plastic tas voor me. Opeens krijg je er een scherp beeld bij. Dus het is gewoon een heel krachtig Nederlandstalig liedje, maar wel gewoon heel toegankelijk en heel fijn. En lekker zomers. De nieuwste Tessa June heet Achterbak.

French Montana en Swae Lee. Je hoorde Unforgettable bij 3FM. Iedere zaterdagavond in de nacht, dus eigenlijk op de zondagnacht, draai ik hier bij vooraan een hele goede nieuwe EDM-tune voor je. Zodat je een beetje voorbereid de club in kan straks en verder het weekend in kan duiken. Of je dan naar de club gaat of gewoon een huisfeestje of zelf ergens moet draaien. Ik laat je nu in ieder geval alvast de track horen die je dit weekend nog gaat horen mocht je op zo'n plek komen. Vanavond uit handen van Disco Lines. Die kun je nog kennen van deze. Broke Boys hebben we heel veel gedraaid hier op 3FM. Doen we nog steeds met regelmaat. Nu is hij terug, Disco Lines, met Push It. De hele track is gebouwd rondom een hele bekende sample, als je ook vaak naar 3FM luistert. Namelijk een sample van Perfect door Mason & Princess Superstar uit 2006. Nu, die Perfect van Mason & Princess Superstar, er zit ook nog een heel groot verhaal achter dat die sample van Push It, dat ook weer uit een random filmpje komt. Een beetje, nou, noem het gewoon nog de B-stage van de muziekfeest op het plein, zeg maar. Die kwaliteit, alleen dan Engels. Dat hebben zij gewoon random gevonden en hebben daar die remix van gemaakt. Dat ga ik je allemaal nog pas wel een keer uitleggen. Maar Disco Lines heeft nu dus de versie van Mason & Princess Superstar van Perfect onder handen genomen. En dit is niet normaal. Je kan gewoon weer helemaal door het geluid op deze versie. Net als in 2006 toen met Perfect. Alleen dan nu met Adult Money. Disco Lines op 3FM met Push It.

Daft Punk op 3FM en Around the World. Dat gaan we natuurlijk ook een beetje met het WK. Maar we blijven lekker thuis kijken, toch? Mooi. Dan is het ook nu tijd voor een Nederlandstalig liedje. Een van de fijnste van dit moment. Een van mijn favorieten van dit moment. Elke keer als ik hem instart op de radio, word ik er zo ontzettend blij van. Ik hoop dat jij een beetje hetzelfde voelt. Bij de allernieuwste tune van Higo. Dit is Vallen in Geluk, natuurlijk, bij

0: muziek.
1: De meeste en de beste muziek om je zaterdag op zondagnacht door te komen hoor je natuurlijk hier bij 3FM met een Major Lazer zometeen. Ook Teddy Swim staat voor je klaar na het laatste nieuws. Het is exact 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Bas van Schaik.
1: 3FM gaat je helpen om in de maximale festivalvibe te komen. Hoe vertel ik je zometeen een eerste Major Lazer over 2 maanden op Lowlands? En nu hoor je hem met Lean On.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En 3FM-luisteraar Isis gaat Teddy Swims volgende week live zien bij Pinkpop. Zij wil namelijk hier de tickets voor Pinkpop in de middag bij Barend en Benner.
1: Jij gaat naar Pinkpop!
0: Maar ook als je geen tickets hebt gewonnen, hou je jouw 3FM hier zo op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom Pinkpop. En om ook gelijk een beetje in de stemming te komen voor Pinkpop, hoor je aanstaande vrijdag hier op 3FM de top Pinkpop. De lijst met de beste Pinkpop-acts ooit en de acts van dit jaar. Samengesteld door de 3FM-DJ's. Ja, en deze heb ik getipt. Staat zondag om 6:30 op de Pinkpop Mainstage. Met een

Oasis en Don't Look Back in Anger hoorde je bij 3FM. Bas hier en ik ga zometeen de track voor je draaien die er niet was geweest als dit niet was gebeurd. Ja, alles viel uit, alles ging op zwart. Er was namelijk een stroomstoring in het huis van de DJ die je zometeen hoort. Maar de fantastische track die daarna is geproduceerd staat voor je klaar. En eerst Drive Safe. Dat is ook wat je tegen je beste vriendin zegt na een feestje als ze naar huis fietst. Terwijl je zelf ook geen licht op je fiets hebt. Jorp Maalsmith en Now Horan Drive Safe. Nu bij 3FM. 3FM.

als er iets is waar je niet op zit te wachten, dan is het wel een stroomstoring, toch? Ik heb ooit bijna een tentamen gemist, puur omdat mijn wekker gewoon niet afging door een stroomstoring. Het was dat mijn moeder echt gillend mijn kamer binnenkwam een paar minuten voordat ik weg moest. Maar de track die je net hoorde hier zo bij 3FM, die had er misschien wel nooit geweest zonder stroomuitval. Zit zo, Prospa en Clooney die waren hard aan het werk aan een nieuwe track. Maar toen viel alles uit. Ze waren, vergeten hun werk op te slaan. En in plaats van opnieuw beginnen, werkten ze verder aan een track die ze al hadden liggen. En dat was dus deze track. Je hoorde Prospa en Clooney bij 3FM en Free Your Mind. En deze is misschien ook wel gebaseerd op een stroomstoring. Op bezit, licht uit bij 3FM.

Post Malone en Morgan Wallen bij 3FM. You're the I Had Some Help. Ja, wat mij betreft is er niks lekkerders dan gewoon even keihard meezingen met een fantastisch liedje. Met zo'n lekkere meezinger. Je vergeet gewoon even alles. Je bent even nergens mee bezig. Gewoon even lekker in de vibe van het meezingen. Heb ik bijvoorbeeld...

zo'n typische WK-classic, hè? Ja, maar ik ben benieuwd naar jouw favoriete meezinger van dit moment. Wat is die van jou? Bijvoorbeeld die je net meezong in de kroeg, of wanneer je nu onderweg terug bent naar huis, ja, of misschien wel onder de douche. Kom maar door, de NPO Luisterapp die staat voor je open. Wat is jouw favoriete meezinger van dit moment? Drop hem in de NPO Luisterapp en je hoort hem zometeen. Everybody.

0: zondagnacht vieren we hier zo bij 3FM het nationale amazing moment. Ik draai een echte lekkere classic. Een liedje waar je gewoon echt op dit moment als je in de auto zit bijvoorbeeld. Of wanneer je nog in de kroeg staat met de radio toevallig op je oor. Ja, echt even volledig keihard mee kan meezingen. Hey Audrey.
1: Hi.
0: Ja, ik heb vernomen dat Kensington een heel bijzonder plekje in jouw hart heeft, hè?
1: Ja,
0: vertel. Hoe vaak ben je al bij Kensington geweest?
1: 25 keer zeker wel.
0: 25 keer?
1: Ja, echt één Kensington. En dan de concerten en dan de festivals meenemen.
0: Maar het gaat niet vervelen.
1: Nee.
0: En wat vind jij zo goed aan Kensington?
1: Ja, gewoon de sfeer en de liedjes lekker meezingen. Het is gewoon lekkere muziek.
0: Ja, het is absoluut lekkere muziek en je kan er ook zeker goed op meebrullen. Maar ze hebben natuurlijk die switch gedaan van de zanger, nu Jason Dowd. Valt dat een beetje in de smaak bij jou?
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja, je hebt wel van gekozen voor een wat meer classic. Heb je nog een speciale herinnering aan dit liedje specifiek?
1: Ja, dat is ook als we aan het spelen, iedereen gaat uit het dak.
0: Ja, hè? Jij ook, op dit moment ja. In de auto. Ik hoor dat je in een windtunnel zit, dus weet je, ik ga hem gewoon lekker voor je draaien. Zou je hem nog zelf willen aankondigen?
1: Ja hoor.
0: Nou, je moment is voor jou, Audrey.
1: Nou, hier is Kensington met Freak.
0: Yeah. Wat een enthousiasme. Nou, ga ervoor. Lekker meezingen in de auto. Hier zo, bij 3FM.

0: Taylor Swift bij 3FM, you're the love story. Zij had, denk ik, Taylor Swift, de saaiste bijbaan ooit. Ze werkte namelijk op een kerstbomenboerderij en haar taak was het weghalen van de bitsprinkhaannesten uit de bomen, zodat de klanten geen insecten mee naar huis namen. Wow, dat is saai. Ja, ik had ooit een bijbaan, ik werkte ooit in een Keniaans museum. Dat vond ik massaai. 3FM.
1: S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
2: 3FM. Mega.

0: Avicii en Alloway Black, You're the Wake Me Up bij 3FM. De meeste muziek voor je zaterdag op zondagnacht hoor je hier met Arctic Monkeys zometeen. En ook deze dancebeuker hoor je zo. En eerst word je bijgepraat over alle belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, het is bijna 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Een geheel verzorgde reis voor 2 naar Londen en daarna het concert van Harry Styles. Jij wint het hier op 3FM. En hoe? Vertel ik je zo meteen.